0: Hoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ook al op de hoogte gebracht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket

op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Houts een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft die meeuw een nest gebouwd en daar eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging Haagse Houts nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. En het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het overal helder, koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon, het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde afgelopen avond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie, terwijl er honderden mijnwerkers ondergronds aan het werk waren. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen waren ook de 8 slachtoffers die bij die explosie omkwamen. De reddingsoperatie voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op die locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang.

0: opvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van die raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Dat wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag kan er alleen in het Waddengebied nog een buitje vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Je handen zijn warm.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. Die tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van die tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing gevonden kan worden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten daar rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. De politie doet onderzoek. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Ook zitten nog 38 mijnwerkers vast onder de grond, melden de Chinese autoriteiten. Het ongeluk gebeurde gisteravond in een kolenmijn in de provincie Shanxi. Volgens Chinese media was er een gasexplosie. Reddingswerkers hebben inmiddels 201 mensen naar boven gehaald. Onder hen ook de 8 slachtoffers die bij de explosie omkwamen. De reddingsoperatie in China voor de 38 vermiste mijnwerkers is nog steeds in volle gang. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor afgelopen donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het allerlaatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket weer op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12, straks overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. Later alleen in het noorden grijs, met daar nog kans op een kleine bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. Zo'n 40.000 inwoners ten zuidoosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer in Los Angeles houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er zorgen over andere tanks in de buurt. Die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een ernstig ongeval in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond laat 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families inmiddels ingelicht. Hoe de aanrijding in Eerbeek heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek hebben kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis had op de locatie al bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. En SpaceX heeft met succes een nieuwe versie van zijn megaraket Starship gelanceerd. Het gaat om de grootste en krachtigste raket van het ruimtevaartbedrijf tot nu toe. Het was de 12e testvlucht van de raket en die steeg op vanaf Starbase in de Amerikaanse staat Texas. De lancering stond eigenlijk voor donderdagavond gepland, maar dat ging toen op het laatste moment niet door. Ruim een uur na opstijgen landde de raket op een platform in de Indische Oceaan. Uiteindelijk wil het bedrijf SpaceX van Elon Musk mensen naar de maan en Mars toe brengen. Het weer helder bij een graad of 12. Later overdag overal droog met veel zon bij temperaturen van 25 tot 29 graden. Vanavond ook nog lang zonnig en droog. Dit was het NWS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Exatamente.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis daar bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de derde avond deze week overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand. Die brak uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Omwonenden die last hadden van de rook krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. Over de identiteit van het dodelijk slachtoffer is nog niets bekend. Zo'n 40.000 inwoners ten oosten van Los Angeles zijn opgeroepen te evacueren vanwege een lek in een chemische tank. De tank op een industrieterrein in de buurt is gevuld met 26.000 liter brandbare stof. Die wordt gebruikt voor de productie van onder meer plexiglas. In eerste instantie leek de situatie onder controle, maar gisteren bleek het ventiel van de tank defect. De brandweer houdt de tank nu koel, zodat in de tussentijd een oplossing kan worden gevonden. Als de tank explodeert, zijn er ook zorgen over andere tanks in de buurt die zijn gevuld met onder meer brandstof. Bij een verkeersongeluk in Eerbeek in Gelderland zijn gisteravond 2 doden gevallen. Een motorrijder en een personenauto botsten rond 11:30 op elkaar. Beide bestuurders overleden ter plekke. De politie heeft de families ingelicht. Het weer. De dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, wacht straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 5 duikers die vorige week omkwamen in een grot op de Malediven waren mogelijk de weg kwijtgeraakt door opgeroerd zand. De lichamen van de 5 Italianen werden begin deze week teruggevonden. Het reddingsteam vond 4 van de slachtoffers in een doodlopend stuk van het grottenstelsel, waar het zicht snel kan verslechteren door het zand wat er op de bodem ligt. En ook hadden de vermiste duikers volgens een van de leden van het reddingsteam waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Opnieuw heeft de gemeente Stadskanaal mensen opgevangen voor wie vannacht geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het ging om ongeveer 80 mensen die met een bus naar Stadskanaal werden gebracht. Op de nachtopvang daar had het Rode Kruis bedden voor hen klaargezet. Zo'n 10 anderen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Het was de 3e avond op rij deze week, overvol bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Premier Jette sprak gisteren van een crisis die zo snel mogelijk moet worden opgelost. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 82 mensen om het leven gekomen. 9 slachtoffers worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 medewerkers waren ondergronds aan het werk in de mijn toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, de dag begint zonnig met weinig wind en de temperatuur loopt daardoor al snel op. Het wordt zomers warm met 25 tot 29 graden. Vanmiddag trekken er ook wat wolken over en aan de kust steekt een stevige wind op, waardoor het daar iets afkoelt. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de dj ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: De winter draait door.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

Goedemorgen, welkom weer bij de gepresenteerde programma's hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Brasem. En je hoorde net Stella Lefty en ze zit weer in de trein naar Boston. Wat heb ik allemaal meegenomen? Natuurlijk alle nieuwe singles die nieuw zijn binnengekomen in de tipparade. En dat zijn er een heleboel, ja ja, 13 stuks maar liefst. Je hoort natuurlijk ook de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. Je krijgt een tip van mij en zo rond, nou wat zal het zijn, ongeveer 8:50... alvast een voorproefje op het tweede uur. Want in het tweede uur gaan we namelijk het megajaar 2011 behandelen. En ik heb dan een heerlijk voorproefje om je vast in de stemming te krijgen. Nou, een heleboel singles nieuw in de tipparade. Je gaat er 3 achter elkaar horen. Onderweg Malcolm Todd met Earrings. Daarvoor de nieuwe van Tino Martin en die heet Jong en Dom. Maar hier is eerst Hit the Wall, de nieuwe van Gracie Abrams.

Ja, en als ik die plaat zo hoor van Earrings, dan moet ik gelijk aan mijn kleindochter denken. Ja, afgelopen week is ze 8 geworden en ze heeft een heleboel oorbellen gekregen voor de verjaardag. Want ze is nu bezig met opmaken, oorbellen. Joh, je weet net hoe dat gaat bij die kleine kinderen. Ja, ze moeten er allemaal mooi uitzien natuurlijk. En het liefst dat het gefilmd wordt, maar ze mogen het niet op internet zetten, want dat is verboden. Ja, gelukkig wel. We gaan er weer 3 doen. Onderweg nog steeds de nummer 1 van Nederland, Alex Warren met Fever Dream. Daarvoor de Rolling Stones. Ja, die oude rotten hebben weer een nieuwe single, In the Stars. Die hoor je straks. Maar hier is eerst Starlife. Nou ja, dat hebben die Rolling Stones natuurlijk al jaren. Maar Frenna, die zingt erover. 1, 2...

Ja, het duurde even voordat hij op 1 stond, maar nu staat hij eenmaal op 1. En hij staat al weken op 1. Alex Warren was dat met Fever Dream. We doen nu weer even lekker 3. Onderweg Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Niet dat ze samen zingt met Elizabeth Taylor, maar het nummer heet Elizabeth Taylor. Ja. Daarvoor hoor je de N11 troetelplaat, oftewel de plaat die op 11 staat in de top 40. En dat is Justin samen met Jack Style en John. En de plaat heet Turn the Lights Off. Maar hier is eerst een hele mooie samenwerking. K3, samen met Donnie, de nieuwe K3 wel te verstaan. En ze zingen Schaduw.

dat was de nieuwe single van Joe Sylvia samen met Jong Felix. En die plaat heet Toxic. Straks, en dat is over ongeveer 20 minuten, dan hebben we de tweede uur van De Winter Draait Door. En daarin gaan we het megajaar 2011 behandelen. Alleen maar platen uit 2011. En dat zijn heerlijke platen. En ik heb nu alvast een plaat klaar liggen om je een beetje in de stemming te krijgen. Hier is Maroon 5 samen met Christina Aguilera en Moves Like Jagger.

gaat dus over Mick Jagger. En toevallig nou, ongeveer 20 minuten geleden draaiden we de nieuwe single van de Rolling Stones met Mick Jagger in de stars. Hoe toepasselijk kan het zijn? Ja, het valt als een puzzeltje in elkaar. We gaan nu weer even lekker drie doen. Onderweg Moeno samen met Lil Kleine en Iwa Shafi. Daarvoor de tip van mij, dat is de nieuwe single van Shakira samen met Burna Boy. En die heet Die Die. Maar hier is eerst de winnaar van The Voice, Ruben Hillen. En de plaat heet 20 Seconds.

Dat was de nieuwe single van Martin Garrix samen met Ed Sheeran. En de plaat heet Repeat It. Ik heb nog twee platen voor je klaar liggen. Dan krijgen we het nieuws, het lokale nieuws. En daarna het tweede uur van de winter draait door met daarin het megajaar 2011. Onderweg de Second Voice met Let Me Be. Maar hier is eerst Noah Kahan met America.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel

0: Rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel!
2: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
2: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
4: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalve.nl.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuist in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskate in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws.

0: nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee plekken in de regio Rotterdam, problemen op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij de keteltunnel. De weg is ook dicht. Omrijden richting Den Haag kan via de A20 en de A13. En de A16 Rotterdam richting Breda, daar zijn wegwerkzaamheden aan de Vrombienoordbrug. Die is ook dicht tussen knooppunt, althans de A16 is ook dicht tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Omrijden kan via de ring van Rotterdam. De parallelbaan is wel open, maar houd daar rekening met zeker 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
2: De winter draait door.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Zo, welkom in de tweede uur van de Winter Draait Door. Ja, welkom bij het megajaar 2011. En je hoorde net Bruno Mars met The Lazy Song. Nou, het is vandaag zaterdag. Het is echt zo'n dag dat je denkt van, ik ga helemaal niks doen. En als je zo eens naar buiten kijkt, de temperatuur wordt al wat hoger. En wat ze zeggen, wordt die nog hoger. Het wordt zomers. Dus ja, helemaal een reden om niks te doen. Nou ja, wat heb ik dit uur allemaal meegenomen? Natuurlijk alleen maar platen uit 2011. En ik heb er een heleboel meegenomen, dus we gaan snel door. Onderweg Adele met Rolling in the Deep. Daarvoor CeeLo Green met Bright Lights, Bigger City. Maar hier is eerst Alexis Jordan met Good Girl.

15 jaar geleden, hè? Ja, het is echt een tijd alweer. 15 jaar. En al die platen ken ik nog. Maar ja, misschien ken jij ze niet. Of ken je ze wel. Het zou zomaar kunnen. We gaan er weer even lekker drie doen. Onderweg Bluff uit Zeeland. Met Hou Vol, Hou Vast. Daarvoor Milk samen met Sugar. En Vaya con Dios. Die hebben die plaat van vroeger daarvoor nog in een nieuw jasje gestoken. Het is Hey Na Na Na. En dit keer in de radio-editie. Maar hier is eerst Gautier samen met Kimbra. En de plaat heet Somebody That I Used To Know.

waren toen nog niet zo heel erg bekend, Bluff. Vandaar dat je dit nummer waarschijnlijk ook niet kent. Hou vol, hou vast. We doen er weer even lekker drie. Onderweg Pink met Raise Your Glass. Daarvoor Brooke Fraser met Something in the Water. Maar hier is eerst Crystal met Bottles.

0: Nou, proost zullen we maar zeggen tegen Pink. Raise your glass. Ik heb er weer 3 klaar liggen. Onderweg Enrique Iglesias. En die heeft die plaat in 2 uitvoeringen uitgebracht. Tonight. 1 keer in de dirty versie en 1 keer in de lieve versie. Nou, ik heb een muntje bij me. We gaan erom dobbelen. We gaan even kijken welke we gaan draaien. Kop is de dirty en munt is de aardige. De vriendelijke versie. Nou, komt-ie. Ah, het is dus A, dus het wordt de dirty versie. Die hoor je straks. Daarvoor Caro Emerald met Rivera Live. Maar hier is eerst Zack Noel met Local People.
1: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the fuck?

Vader Julio is onlangs aangeklaagd door een aantal fans wegens seksuele intimidatie. En dan komt Zoon Lief in 2011 met dit nummer. Je snapt het. Ja, dat is natuurlijk niet erg handig. Straks kan je luisteren naar Ton Puik met zijn jukebox van 10 tot 12. En daarna vanaf 12 uur de Hollandse Hits met John Wiersma. Altijd wel gezellig die zaterdagochtend hier bij Studio Alphen en bij Studio Kaag en Braassem. Alleen, ja, bij Kaag en Braassem zijn die Hollandse Hits niet te horen, want daar hebben ze een andere programmering. Heb ik dat ook maar weer gezegd? Ik heb nog een paar platen voor je klaar liggen. En dan zit het er weer op. Mij hoor je natuurlijk volgende week weer met een kerstverse nieuwe uitzending van De Winter Draait Door. Onderweg misschien een klein stukje van Diddy Dirty Money samen met Skylar Grey. En die plaat heet Coming Home. Maar hier is eerst Fireworks van Katy Perry.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie.

0: explosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat dan om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2 keer een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam en Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het asfalt wordt daar vernield, de weg is ook dicht. Verkeer kan via de parallelbaan, maar daar heb je inmiddels bijna 3 kwartier vertraging. Beter is om te rijden via de ring Rotterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
3: Jukebox.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: 1981. Dat was het jaar namelijk dat deze plaat uitkwam. Ik heb het over Rod Stewart met de Young Turks. En daarvoor hoorde je natuurlijk ook nog Elton John met dat hele mooie Rockin' Man. Welkom, welkom, welkom op deze zaterdagmorgen. Erik, ben ook voor de afgelopen twee uurtjes de winterdraai door. Ik heb weer met plezier zitten luisteren. Althans, zover het mogelijk was. Terwijl ik bezig was met voorbereiden voor mijn programma natuurlijk. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Classicers. En dat allemaal samengevat in de Evergreens. En dat allemaal tot een uur of 12 vandaag, ja. Zometeen muziek van niemand minder als Earth and Fire, Earth, Wind and Fire. Ja, moet
1: studio
0: zeggen.
1: Alphen en Studio Kaag en Brazen.
0: En dan heb ik er ook nog eentje klaarstaan van Crispian St. Peter. En dat is een hele mooie 60 plaat. Sandra komt nog voorbij met een stukje Italië. Muziek Maria Magdalena. Maar eerst deze. We gaan even terug in de tijd. We gaan naar september toe. En hoe klonk dat ook alweer, mensen?

0: je daar nou heel goed naar luistert, dan denk je van, ja, het heeft al wat weg van Queen natuurlijk. Maar het was Queen niet, het was Eddie Howell met The Man from Manhattan. En daar wordt natuurlijk een stukje Italo-disco van Sandra, I'll Never Be Maria Magdalena. En dat hele mooie van Christian St. Peter, You Were On My Mind. En ze zeggen een hele goede morgen als je net inschakelt. Je wekelijkse portie Golden Oldies en Evergreens. Dit is in ieder geval Jukebox tot 12 uur.
1: Studio Alphen
2: en Studio Kaag en Brasem.
0: Zometeen voor je klaarstaan muziek. Een lekker meezingetje van Barbara Nielsen. Ook heb ik voor je klaarstaan Engelbert Humperdinck. Maar eerst deze over een stoere commando, een soldaat. Hier is Stan Ridgway en Camouflage.

dat wilde niet. Nee. Dat was trouwens de muziek van de Stampeders en de Hit the Road Jack. En daarvoor hoorde je ook nog dat leuke meezingliedje van Barbara Nielsen in het Stampcafeetje. Zometeen Cranberries, maar eerst BZN.

gedaan. Zo zijn die platen dan een keer afgelopen natuurlijk. In ieder geval lekkere klanken hoorde je natuurlijk van de Cranberries. En dat blijf ik gewoon een hele mooie plaat vinden. Ja, zeker weten. Als je nou in de auto zit en je denkt, weet je wat, ik luister op de FM. Je moet eens proberen, als je dat aan boord hebt natuurlijk in je auto, om dan op de DHB Plus te luisteren. Want DHB Plus, kanaal 8A, daar zitten we namelijk ook. En dat is een geweldige geluidskwaliteit. Ik doe altijd mijn best om die mooie gouden oude platen, om dan gewoon de beste kwaliteit natuurlijk tevoorschijn te toveren. Maar als je dat op DHB Plus luistert, dan is dat nog veel mooier. En anders geen probleem hoor, op de FM zitten we ook. 105.1 voor Boskoop en 106.5 voor Benthuizen, Hazerswoude, De Dorp en Rijndijk en Koudekerk aan de Rijn. En natuurlijk de 90.0 voor Alphen aan de Rijn, Aarlanderveen en Zwammerdam. Het is natuurlijk maar eventjes dat je het weet. De frequenties hier natuurlijk bij Studio Alphen. Zometeen voor je klaarstaan muziek van Cloud en ook nog Tommy Bruce en Bobby Hart hebben klaarstaan. Maar eerst deze van King Kate.

0: Tafel. Dit is Jukebox met Ton Puik.
1: En ik kijk aan mijn klokje en ik zie dat ik niet zoveel moeten gaan hebben in dit eerste gedeelte. Ik ga een bakje koffie inschenken. Ik zie je zo met de rug aan de andere kant van 11 uur. Ik heb zometeen nog voor je klaarstaan muziek van Apollo 100 met Tom Parker. Maar eerst deze.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux heb je ongeveer een kwartier op onthoud. En dat heeft te maken met omrijdend verkeer van de A16. Want op de A16 van Rotterdam naar Breda, daar wordt aan de weg gewerkt dit weekend tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het werd dus ook dicht. Parallelbaan is wel vrij, maar daar heb je sowieso een kwartier op onthoud. Dus beter is het om de omleidingsroute via de ring van Rotterdam te volgen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Met nu?
1: Jukebox.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: als we het dan toch echt over een Evergreen Band hebben, dan doe ik over onze eigen Cats. Dit was Mary, een prachtige plaat trouwens. Welkom in het tweede gedeelte de Jukebox op deze zaterdagmorgen. Zometeen voor je klaarstaan André Hazes, ja, met Zij gelooft in mij. Die is namelijk twee keer uitgebracht. Eén keer zo'n hele mooie orkestrale uitvoering. Nee, ik ga voor het origineel. En dan gaan we nog even wat verder terug in de tijd. En ik heb ook nog voor je klaarstaan Chris Montes met Let's Dance. Welkom tot 12 uur Jukebox.
1: Van de A4 tot de A12 hoor je...
2: Jukebox met Ton Puik.
3: Studio Alphen.

natuurlijk allemaal, hè, van de police. Ja, en ze hebben nog steeds problemen over bepaalde rechten. En dan praat ik het over Sting met zijn maatjes natuurlijk. Die Copeland, want die doet ook een beetje moeilijk. Hij zegt ook bepaalde rechten die horen mij toe. En niet jou, nee. Oké, ja, dat heb je wel vaker natuurlijk met die artiesten. En dan gaat het uit elkaar. Maar ik heb het straks gehad over, als je natuurlijk luistert via dat hele mooie DAB+, dan hoor je het natuurlijk heel mooi in stereo. En ja, dan ga ik zoeken naar platen dat ik denk van, weet je wat, die moeten echt heel mooi klinken. Nou, de volgende, die klinkt heel mooi. Heb ik het over Cockney Rebel met Sebastian. Ik gooi de microfoonschuif dicht en ik ga het nummer instarten.

1966. Muziek van The Who, Happy Jack hoorde je. En daarvoor natuurlijk dat leuke nummer van Foxy, Get Off. En dan, ja, dan had ik het op een gegeven moment over Sebastian met Cockney Rebel. En dan zei ik, gooi de microfoon dicht. Maar de ruis die het nummer zelf had, die was nog vele malen hoger als dat eigenlijk de ruis hier van de microfoon. Met alle processoren die er nog tussen zitten. En wat dat betreft, ja, thema. Maar ik vond het gewoon een mooi nummer. En dat orkestrale en dan een beetje, ja, zijn stem met die fading erop. Zit eigenlijk van alles in. Zometeen nog voor je klaarstaan muziek van Booker T en de MG's. Ook de baby's komen nog voorbij. Maar eerst deze mooie opname van Tom Petty. We gaan luisteren naar Refugee. Welkom in Jukebox tot 12 uur.

Hammond-orgelachtige nummer van Booger T en de MGs. Ik heb zometeen voor je klaarstaan muziek van ABBA. Ook Bonnie Sinclair komt voorbij met Unit Gloria. Maar eerst gaan we naar deze luisteren. Een opname van Boney M. Hier is Kalimba.

heb ze toen nog meegemaakt natuurlijk in die tijd, in die begin jaren 70. Dat is op een gegeven moment natuurlijk met de 3 oktoberfeesten in Leiden, want ik kom natuurlijk uit Leiden. Hadden we de Veronica London City Quadrofonische Drive-In Show in de Groenert Hall. En daar was ook deze opnames bij van Bonnie Sinclair met Unit Gloria, want zij traden daarop. En Bonnie Sinclair natuurlijk in zo'n strakke hotpants. Heerlijke muziek was dat trouwens. En ook een heerlijk mens. Ja, zeker weten. Volgende week zit ik er weer om 10 uur. Dan heb ik weer een stuk of 10, of nou, een stuk of 30 voor je mee. Billy, even wachten. Ik ga even opnieuw starten. Maar tot die tijd nu deze plaat van Billy Joel. Scenes from an Italian Restaurant. Fijn weekend, hè. En tot volgende week. Bye bye.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd

bij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste anderhalf uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, we trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Sterk. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan den Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazenwoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale

0: Nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van De Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Op de N207 bij Alphen aan de Rijn is in de nacht van zondag op maandag een gestolen auto teruggevonden. De politie kreeg een melding van een voertuig dat midden op de weg stil stond. Ter hoogte van de Westkanaalweg vonden de agenten een beschadigde auto met de gevarenlichten nog aan. Opvallend ook, de sleutel zat nog in het contact en de bestuurder was nergens te bekennen. Na controle bleek dat de auto eerder was gestolen in de regio Utrecht. De politie doet nu verder onderzoek naar de zaak. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Sportlokaal.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
4: Bijzonder goedemiddag, welkom bij Sportlokaal hier op Studio Alphen, Studio Kagebrasem en RTV Hollands Midden. Wij zijn bij u tot 6 uur vanavond met aflevering 1819 alweer. Met erin 3 wedstrijden live van deze laatste reguliere competitieronde. In de eerste klasse B volgen wij de wedstrijd ARC tegen Honslersdijk. Aanwezig op Sportpark C gesloten is Herman Scholte. In Hans-Peter Sierenveld, die kijkt naar de wedstrijd in de tweede klasse C tussen Sion en Alvia. En in de derde klasse E volgen wij ASC tegen Koudekerk.

0: Ja, zomerse klanken hier op de Radio Lorca en Ritmo de la Noche. 3 wedstrijden live, ik zei het al, in de eerste klasse B. Volgen wij de wedstrijd tussen ARC en Honselersdijk. Dat is de nummer 2 tegen de nummer 11 in die eerste klasse B. ARC wil graag tweede worden, heeft nog punten nodig daarvoor. Want dan komen ze aan de wat makkelijker kant van de na-competitie terecht. En we gaan dus horen vandaag of die punten daar in Alphen aan de Rijn blijven. In de tweede klasse C volgen wij de wedstrijd Sion uit Vlaardingen tegen Alvia. Alvia maakt nog kans op de na-competitie. Als ze vierde worden. En Sion die vecht in die tweede klasse tegen degradatie. De nummer 6 tegen de nummer 11 tegen de nummer 6. Dus daar op de tweede klasse C. Die wordt gespeeld in Vlaardingen. In de derde klasse E-wedstrijd hebben wij ASC tegen Koudekerk. In Oesgeest vindt die wedstrijd dus plaats. Koudekerk heeft nog 1 punt nodig om zich echt veilig te spelen. Maar het doelgemiddelde is vele malen beter dan de ploegen onder hun. Dokkels kan nog wel gelijk komen met Koudekerk. Maar het doelgemiddelde van Koudekerk is min 11 en van Dokkels plus 1. Maar krijgt Koudekerk een dik pak slaag en wint Dokkels met grote cijfers, dan speelt Koudekerk na competitie. Gaan we dus niet vanuit, maar er zijn er wel wat belangen op het spel daar zo in Oestgeest. Andere wedstrijden die we volgen, maar dan niet live, maar met tussenstanden, ruststanden en eindstanden in de eerste klasse B. FC Skills tegen Alphense Boys. Alphense Boys is al zeker van na competitie en in de halve finale om promotie naar de vierde divisie komt uit tegen de nummer 2 van de eerste klasse C. Dat wordt of Nieuwehoorn of IFC of RVVH. En de eerste wedstrijd is aanstaande woensdag 27 mei. In de derde klasse E volgen wij op de voet Aarlanderenveen tegen BC 68. BC gaat voor na-competitie, speelt volgende week tegen KDO uit De Kwakel. En Aarlanderenveen die is al gedegradeerd, staat dus daar niks meer op het spel in Aarlanderenveen. Florian tegen Haastrecht in de vierde klasse D. Ook daar is voor Florian niks meer te behalen. Florian is gedegradeerd uit de vijfde klasse. Het zou mooi zijn als Mark iemand bij zijn laatste wedstrijd nog wat punten binnenhaalt voor de formatie uit Boskoop. In de vijfde klasse A volgen wij Buitenpark tegen Haatswoudse Boys. Haatswoudse Boys die gaat dus voor na-competitie. En de tegenstander, die weten we aan het einde van de dag, dat ze kan, ja, dat wordt dan bekend. En die spelen een finale voor promotie naar de vierde klasse, moet ik dan zeggen, op 6 juni. En ook in de vijfde klasse A, Kikkers 69 tegen Bernardus, de nummer 5 tegen de nummer 4. De mannen uit Hazenwoude-Rijndijk staan op een vierde plek en spelen na competitie voor promotie uit de vierde klasse. Het is enkel de vraag welke positie er wordt ingenomen na deze laatste twee speelronden. Omdat nummer 3 Sporting Leiden tot nu toe 1 punt meer heeft bij elkaar gespeeld. Mogelijke tegenstander voor Bernardus zou bij deze stand volgende week LSVV 70 uit Leiden kunnen worden.
1: Studio Alphen, Studio Kagen Brazen, RTL.

0: Laten we het niet hopen. Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Aandacht voor onze tv-uitzending. Die is komende maandag alweer te zien op ons tv-kanaal en YouTube. Met erin beelden van de wedstrijden ARC tegen Honslersdijk en ASC tegen Koudekerk. En over die laatste wedstrijd gesproken. Vandaag aanwezig al daar in het mooie Oesgeest is Kees van Leeuwen. Voor die wedstrijd in de derde klasse E. ASC tegen Koudekerk. Waarin Koudekerk zich hopelijk veilig speelt voor een plekje ook volgend jaar in die derde klasse, Kees.
1: Ja, goedemiddag luisteraars, waar ter wereld u ook bent. Lekker in de zon, hier ook in Oesgeest. De zon schijnt volop op het natuurgras van deze prachtige club ASC. Ajax Sportcombinatie uit Oesgeest. Ja, daar staat voor Koudekerk nog heel wat op het spel. Je hebt het al gezegd, Herman. Ja, die moeten eigenlijk niet vliezen, want als ze vliezen en Dokus wint, ja, dan zijn ze in de nacompetitie, worden ze dan... gaan ze nog verder spelen? Ja, en dat wil natuurlijk niemand. Zeker heel Koudekerk niet en ook Sander van Dijk niet. Die zijn laatste wedstrijd normaal gesproken vandaag leidt bij Koudekerk. Ook Mike van Velzen die neemt afscheid voor de derde keer overigens. Dus ja, wie weet, Heintje Davids kwam ook meerdere malen terug. Dus nou, dat zal voor Mike in dit geval wel niet het geval zijn. Maar die stopt ook dus. Dus een spits die er dan volgend jaar niet meer bij zal zijn. Ja, het is hier mooi weer. En ik sprak Sander van Dijk nog eventjes voor aanvang van deze wedstrijd. Nou, er is geen degradatiestress. Ze gaan ervan uit dat Teylingen gewoon...

0: van de Koude Kerk. Roy Dorpaal, de doelman. Glenn Bennis. Fabio Rozenbrand, de aanvoerder. Steven van der Peil. Gino de Hert. Las Overbeek. Kevin Vonk. Luca Raymond. Mike van Velzen. Jari Mittens. En Delano Kastelein. Dat zijn de 11 basisspelers bij Koude Kerk. Luc van Veen. Stan van Veen. Ivar de Groot. Thijs Goudgeul. Mika Glos. En Jasper Wintering. Dat zijn de reservespelers voor vandaag. Nou, de spelers zijn hier nog aan het intrappen. Ik sta lekker in de schaduw. Dat is wel nodig hier, want het is hier een graad op 8,29. Maar dat mag de pret niet delen. We gaan zien of Koude Kerk hier een puntje over de streep. Misschien wel meer kan trekken. Tot straks.
1: Dankjewel Kees. Tot straks om 14:30 begint die wedstrijd daar in Oegstgeest. Andere wedstrijden in die derde klasse. Ik heb er al een aantal genoemd. Dus Aarlanderveen tegen B68 AC Koudekerk. Daar doet dus live verslag van. Biver tegen Esto. Groeneweg tegen EMM 21. Oegstgeest tegen Meerburg. Olympia tegen Roak. En Teilingen tegen RKSV Tokos.

0: Ja, alsof je op het strand zit. Bob Marley en de Wailers, One Love. Herman Scholte zit niet op het strand, maar is vandaag voor ons aanwezig op Sportpark Zee gesloten voor de wedstrijd ARC tegen Honselersdijk. De nummer 2 tegen de nummer 11 in de eerste klasse B. Goedemiddag Herman. Ja, wat is er allemaal nog te halen voor ARC vanmiddag daar, die wedstrijd?
1: Ja, wat is er nog te halen? Het kampioenschap in ieder geval niet meer, hè? Want dat hebben ze vorige week zelf uit handen gegeven. Want anders was het natuurlijk een leuke dag vandaag. Als Valken had gewonnen en ARC had gewonnen, dan was die beslissing vandaag gevallen. En dat is niet meer zo. Alverse Boys ARC kan nog de derde periode titel winnen. Dan moeten ze vandaag in ieder geval winnen. Want ze staan gelijk voor de derde periode titel met HVV. En ze hebben een beter doelsaldo dan HVV. Dus ja, als je wint, dan heb je de derde periode titel. Dat is een ding wat duidelijk is. Stel nou dat je gelijk speelt vandaag. En stel dat HVV speelt thuis tegen Velo. En Velo

0: Ja, die staat al in de na-competitie eigenlijk. Dat is al zeker dat ze daaraan mee moeten doen. Dus stel dat HVV wint en ARC speelt gelijk. Dan komt HVV op 47 punten en ARC op 46. Dat betekent dat HVV ARC in de rangschikking voorbij gaat. En natuurlijk dat HVV periode titel 3 haalt als ze winnen. En, dus eigenlijk is het toch wel van belang een beetje voor ARC om te winnen. Mochten ze gelijk spelen en HVV winnen, of nog slechter, ARC verliest en HVV wint, dan eindigt ARC als derde. En dat betekent dat ze dan de periode titel overnemen van kampioen Valken. Dat is periode 2. Dus in dat opzicht zijn ze sowieso verzekerd van de na-competitie. Dat is dus een zekerheidje. Maar het is natuurlijk leuk om de na-competitie te beginnen met een overwinning in de benen. Dat geeft een goed gevoel. En dan ga je ook met een prettig gevoel beginnen aan die na-competitie. Wat kunnen we dan in die na-competitie verwachten? Nou, dat tegenstander is in ieder geval Alverse Boys. Die speelt ook al na-competitie, hè, want die heeft de eerste periode. Die speelt tegen de hoogst geclasseerde periodekampioen van de eerste klasse C. En op dit ogenblik zijn dat Nieuwenhoorn, IFC of RVVH die daarvoor in de plaats komen. Dus dat betekent dat Alverse Boys tegen een van die ploegen moet gaan aantreden. Als er dan gebeurt dat bijvoorbeeld HVV ARC voorbij gaat op de rangschikking, omdat ze verliezen bijvoorbeeld en HVV wint, dan is de ene hoogst geclasseerde periodekampioen uit 1B, dat zou dan de ene hoogst geclasseerde, dat is dan, dat zou dan eens even kijken, ARC worden. En dan zou je dus ARC de beste kans hebben om aan te treden tegen BVCB. Dat is de laagst geplaatste periodekampioen uit de eerste klasse C. En mocht het allemaal niet lukken, dan loop je ook nog het risico dat je tegen Halsteren moet. Dat is dan de herkanser uit de vierde divisie. Zo. Dus dat is ook een, daar kan je denk ik minst aantrekkelijke tegenstander, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ik heb geen flauw idee, we hebben geen van allen, ook maar enig idee natuurlijk, wat dat inhoudt in de ploegen die onderaan staan in de vierde divisie. Dus het kan best zijn dat je gewoon een stuk beter bent, maar ja, dat weet je natuurlijk niet. Kijk, gewoon, je moet gewoon heel, heel simpel zijn. Je moet gewoon winnen vandaag. Daar gaat het om. Je moet winnen van Honselersdijk. Het zal niet makkelijk zijn, want twee weken geleden was Honselersdijk toch de ploeg die voor spanning in deze klasse zorgde door in Valkenburg van Valken te winnen. En dat was ook heel onverwacht natuurlijk. Valken had er zelf ook niet op gerekend. Maar het betekende wel dat, ARC toen binnen afstand kwam van Valken. Maar goed, dat hebben ze vorige week uit handen gegeven. Maar het is dus niet zomaar een ploeg even waar je overheen loopt, Honselersdijk. Maar goed, je weet het niet. Voor Honselersdijk staat er niks meer op het spel. Helemaal niks. Dus die kunnen ook denken van het is mooi weer, het is warm weer. We gaan niet te veel zweten, dan gewoon, we doen het rustig aan. Wie gaan er dan in het veld komen voor ARC? In het doel uiteraard Victor Timmers. In de verdediging Huip Oversloot, Dirk Prins, Thomas Dijkman. En dan als wingback Senna Keij en Boyd Baatje. Op het middenveld Thijs Timmermans, Tjerk Lichtvoet, Maarten Rijneveld. En in de voorhoede Arjen Ouwendijk en Matt Veerhuis. En natuurlijk Maarten Rijneveld speelt vlak achter de spitsen. Die duikt dan ook geregeld op in de spitspositie. Dat zijn de mannen die het voor ARC moeten gaan doen. En nogmaals, het zou goed zijn voor ARC als ze vandaag de winst hier in Alphen houden. Want dan beginnen ze met een goed gevoel aan woensdag aan de na-competitie.
1: Dankjewel Herman. Dan gaan we straks bij je terug. Andere wedstrijden in die eerste klasse B die voor vandaag op het programma staan zijn dus naast ARC Honselersdijk Den Hoorn tegen Monster. Forum Sport tegen de kampioen dus in die eerste klasse B Valken 68. HVV tegen Velo. Die wedstrijd gaan we natuurlijk in de gaten houden voor u. Leg meer volgens tegen DSO. RKDO tegen RCL. En natuurlijk ook FC Skills tegen Alphense Boys. En dan de eerste vertraging al. Dat is in de vijfde klasse A. De wedstrijd tussen Kikkers 69 en Bernardes. Die begint circa 20 minuten later. In verband met de vertraging van de scheidsrechter. En ook bij de wedstrijd waar Hans-Peter Sierenveld aanwezig is. In de tweede klasse C. Dat is Sion Vlaardingen tegen Alfia. Wordt later afgetrapt, of niet, Hans-Peter?
2: Ja, dat klopt. Er zijn wat technische problemen hier. En ik begrijp dat de doellijn niet helemaal oké is. Dus die zijn ze denk opnieuw aan het trekken met kalk. Dat zal niet super lang duren, maar we zijn iets later. En ja, dat is lastig. En het is ook een beetje improviseren hier. Maar dat geeft niet, want ja, god, we gaan kijken naar een prachtige wedstrijd zometeen tussen Sion en Alvia. Waarbij nog best wel wat op het spel staat. En waar Sion de na-competitie kan ontlopen en niet degraderen. En voor Alvia kunnen ze zelfs na-competitie spelen voor promotie. Want ze zouden bij winst op de vierde plek kunnen komen. Dat betekent wel dat de nummers 4 en 5 nu moeten verliezen. Dus je bent afhankelijk van andere ploegen. Maar ja, hoop doet leven, zei ik net ook al hier. Je moet ergens voor gaan en het zou allemaal kunnen. Het is voetbal, de bal is rond. Er gebeurt van alles. Een beetje moeilijke start dus. Ja, Alfa staat nu zesde, of Alvia. Maar de verschillen zijn heel klein. Ze hebben de laatste week al toevallig gespeeld. Maar ze zijn toch in staat geweest om genoeg punten te halen om in deze positie te komen. En Sion heeft het moeilijk, maar die gaan in ieder geval niet degraderen. En misschien ze vandaag nog wat puntjes kunnen pakken. Als ze winnen, ze moeten winnen. Dan kunnen ze stijgen. En als ze gelijk spelen of verliezen, dan spelen ze waarschijnlijk de na-competitie. Ja, dat is vandaag een beetje de inzet hier. En het wordt... het is natuurlijk super warm. En ik weet niet hoe de trainers zich daarop hebben ingesteld. Maar met deze warmte is het moeizaam spelen waarschijnlijk. Zeker de tweede helft. Dus misschien gaat ook heel duidelijk blijken wie de beste conditie heeft in de tweede helft. Dat gaan we zien. Ik ga zo de wedstrijd live verslag doen. En dan hoop ik dat we een mooie spannende wedstrijd zien met een mooie uitslag. Liefst van Alfia natuurlijk. Maar dat is even afwachten. Maar daar kom ik later op terug.

Ja, zomer op je radio. Nou, dat is zeker vanmiddag. Leona hoorde je uit 2002 alweer dat nummer. Krijg voor mij nog te goed de wedstrijden die naast Sion tegen Alfia worden gespeeld in de tweede klasse C. Die laatste reguliere speelronde. En dat zijn Graaf Willem II vak tegen HVC 10. MVV 27 tegen SV Noordorp. SVC 08 tegen het al gedegradeerde FC Zoetermeer. Verburg tegen Olivio. En VFC tegen SV Wipolder.

0: Ja, de Pasadena Dream Band. En hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. Er wordt gevoetbald en dat is gebeurd ook in de eerste klasse B. De wedstrijd tussen ARC tegen Honsendijk is begonnen. En er is ook al gescoord in de eerste klasse B. Forum Sport tegen Valken 68 staat 0 tegen 1. Herman, op jou rolt de bal op Sportpark Zeegesloten.
1: Ja, dat klopt. Hier rolt de bal ook inderdaad. En ja, het is even wennen natuurlijk, want ARC speelt tegen de Oranjehemden. Het lijkt wel alsof Volendam hier in de veld staat. En ik heb al zitten kijken of Rick Zennige hier ergens op de tribune zit. Maar nee, het is gewoon Honslersdijk in een oranje shirt en een witte broek. Maar goed, ARC heeft in ieder geval balbezit. En die spelen de bal rond in deze eerste fase. Proberen ze daar op het middenveld die bal te tikken, heen en weer te tikken. Af en toe zit Honslersdijk ertussen. En het heeft nog niet geleid tot enige doelrijpe kans voor een van beide ploegen. Huip Oversloten, balbezit achterin. Even breed naar Derk Prins. En dan even doorspelen. Prins kijkt, waar kan ik die bal kwijt? Gaat er iemand diep? Ja, Arjen Ouwendijk loopt diep, maar die krijgt de bal niet. En dan is het even, ja, heel traag, heel traag. Ja, je moet ook niet te veel te hard gaan lopen natuurlijk met deze temperatuur hier zo. Want dan ben je halfweg de

0: eerste helft al helemaal doodop. Maar goed, de bal is weer terug bij Oversloot en Prins. En nu moet die bal gaan. Boyd Baatje, die loopt daar vooruit. Dat gaat Ouwerdijk en een kaartje naar Boyd Baatje. Die probeert de bal diep te spelen. Dat lukt, maar de bal springt van de voet daar zo van met Veerhuis. En dat betekent dat Honsdijk kan overnemen. Nou, we zijn hier eens even kijken in de vierde minuut van de wedstrijd aanbeland. En de stand is uiteraard nog steeds dubbelblank 0-0.
1: Dankjewel Herman. Derde klasse E volgen wij de wedstrijd ASC. De Ajax-Sportman combinatie tegen VV Koudekerk. Wordt er al gevoetbald bij jou, Kees?
2: Jazeker, er wordt hier minuten gespeeld. De voetbalstand is 0-0. Dat mag ik wel verwachten. De twee minuten hadden wel. Je weet dat het goed wordt. Het is een ASC dat net een voordeel heeft gehad. En,
1: ja, met deze verbindingen kunnen we helaas geen verslag doen, want dit gaat niet helemaal lekker. Gaan we even aan werken. We gaan even terug naar Herman Scholten op Sportpark Zegersloot. Luidt hem duidelijk aanwezig. ARC Honsdijk, Herman.
0: Waar de eerste hoekschop van de wedstrijd een feit is voor Honsdijk. En die wordt daarin gekopt. Honsdijk raakt de onderkant van de lat en dan stuit hij weer het veld in. Dat was een hele grote kans voor Honsdijk om al in de vijfde minuut van de wedstrijd hier op een voorsprong te komen. Nou, een beetje mazzel voor ARC, want die bal die stuit van de onderkant weer het veld in. En dat betekent dat het nog steeds 0-0 is en ARC nu balbezit heeft aan de zijkant. Senakai speelt hem naar het midden naar Derk Prins toe. Derk Prins kijkt, ja, loopactie van Arjen Ouwerdijk, maar die gaat de andere kant op richting met Veerhuis. Maar die loopt net achter zijn man, kan niet bij de bal komen, kan de bal nog wel blokkeren. Waardoor er een inworp komt voor ARC op de helft van Honsdijk. Dat is dus een aardig eentje richting het doel van Honsdijk. En dan kan je proberen die afvallende bal weer op te vangen daar zo. En dan weer van daaruit verder te spelen. Maar goed, er waren twee mannen in beweging gekomen voorin. Dat was Ouwerdijk en dat was Veerhuis. En je weet, Veerhuis is razendsnel eigenlijk. En nu is die bal weer in het spel gekomen. En is daar, dat is een overtreding van Ouwerdijk. Die raakt daar met zijn hand het gezicht van zijn tegenstander. Dat is Timothy Leduc. Die ligt even op de grond en die wordt overeind geholpen. Allemaal goede vriendjes weer. En het spel gaat weer verder. En we staan nog steeds hier met een 0-0 stand.
1: Dankjewel Herman. De vierde klasse D hebben ook een tussenstand. De wedstrijd Florian tegen Haastrecht. Daar is Haastrecht in de vijfde minuut gekomen op een 0-1 voorsprong.

0: Ja, formatie No Mercy and Where Do You Go? We gaan kijken in de eerste klasse B. De wedstrijd ARC tegen Honderdsdijk. Krijgt Vermeer bij de tussenstanden van die wedstrijden die daar gespeeld worden. Ik zei het al, voor op Sport Valken is 0-1. FC Skills tegen Alphense Boys. Daar staan de Alphense Boys inmiddels op een 0-2 voorsprong. En Leg Meervogels tegen DSO. Daar staat het 1-0. En dat betekent, Herman, dat er dat Honderdsdijk ook aan de bak moet, hè, voor hun behoud.
1: Ja, dat klopt. Want ik heb dat even wat... Ik zei dat ze nergens om speelden, maar dat is niet waar natuurlijk. Ze staan 2 punten achter Legmeervogels. En dat betekent dat zij op een na-competitieplek staan. Dat is voor degradatie-promotieplek. En ze moeten dus winnen eigenlijk. En dan moet Legmeervogels verliezen. Dan kunnen ze zich veilig spelen. Maar ja, zoals je al zegt, Legmeervogels staat voor. Dus dan is winst van Honselersdijk eigenlijk ook niet meer zinvol. Dus de stand hier is nog 0-0. Was net wel een snelle uitval van Honselersdijk via de nummer 11, Jamairo Holder. Die is een rappe, snelle jongen. Een paar keer al een aanval over de linkerkant. Want dat is denk ik de snelste aanvallen van hun. Daar gaat hij aanvallen dus op deze kant. En nu weer een verre bal inderdaad van de doelman. Een uittrap in de richting van die linkeraanvallen. Wordt daar op het middenveld opgevangen. Thijs Timmermans kan er net niet bij komen. En is het toch Honselersdijk wat in balbezit komt daar op het middenveld. En nu dan over de rechterkant probeert. Maar eens even kijken, daar is het heel simpel. Thomas Dijkman zit ertussen. Die speelt de bal over de zijlijn. En dan is het een inworp voor Honselersdijk. Dus ja, Honselersdijk speelt nog ergens om. Ze moeten dus ook winnen, willen ze zich veilig spelen. Maar dan zijn ze toch nog afhankelijk van het resultaat van Legmeervogels. Ja. Maar goed, we zijn hier inmiddels dus in de 12e minuut aangekomen. En de stand is nog steeds 0-0.
0: Ja, voor de volledigheid, Herman, Legmeervogels DSO inmiddels 2-0. Dus dat lijkt een lastig verhaal te worden voor Honselersdijk. Wij gaan kijken in Vlaardingen. Sion tegen Alvia. Daar is de wedstrijd wat later op gang gekomen vanwege wat probleem met de doellijn. Of niet, Hans-Peter Sierenveld?
2: Ja, nou, dat bleek dus niet alleen de doellijn te zijn. Oh. Maar er waren meerdere lijnen die voor de scheidsrechter onaanvaardbaar waren. Dus ja, daar gingen de mannen de kakmachines nog even overheen. Dat duurde wat langer natuurlijk. Dus we zijn denk ik een minuut of 6 later begonnen. En waarbij op dit moment Sion aanvalt en de bal in het doel verrommelt. Maar er was op tijd gefloten, dus dat doelpunt gaat niet door. En dan steeds 0-0. Nou, ik denk nu een minuut of 6. En dus 6 minuten later begonnen. En we waren nog geen 2 minuten bezig. Of hij stond aan de rechterkant van mij. De achterdoel van Alvia, grote rookwolken. En daar waren jongens vuurwerk te afsteken. En het leek wel... we konden niks, het was een dikke mist hier, dus we konden even niks zien. Dus de wedstrijd werd stilgelegd. Het heeft ook weer enkele minuten geduurd. En eigenlijk maakt het niemand zich daar druk om. Want volgens mij maakt niemand zich vandaag druk op deze warmte. Gelukkig maar. Nu zijn ze wel begonnen. En ik heb even de assistent-trainer van Alvia gesproken. Want vorige week waren natuurlijk een hoop blessures. Marvin Vinnig, die kon niet lang spelen. Luke Jans had last van zijn teen. Ralf Zijlstra viel uit. Amin Genoui, die had last van zijn enkel. En tot overmaat van ramp hebben ze nog een rode kaart en een gele kaart gekregen. De rode kaart was een

0: judo-worp van Donovan Oliveira. Dus die speelt niet mee. En Dylan Zaal kreeg zijn 50 gele kaart. Dus al met al heeft de trainer bijzonder hard moeten puzzelen om een elftal op te kunnen stellen. Maar het is toch weer gelukt. En er staan de elf te spelen. Er zitten een paar op de bank. Dus gelukkig is dat goed gekomen. Ja, en dan is nu natuurlijk de vraag, wat doen tegenstanders van Alvia, de nummers 3 en 4? Want als Alvia gaat winnen, dan zou ze nog in aanmerking kunnen komen voor de na-competitie. Op dit moment hebben ze niet echt veel gedaan. Op het veld, in de aanval, zijn ze verdedigen. En krijgt Sion zijn tweede corner. Die komt van links. Die bal wordt weggekopt door Luke Jansen. En die wordt daar rond de 16 opgepikt door een Alvia-speler. En daar ontstaat een counter. Maar die wordt net onderschept door de verdediger van Sion. Die een hele mooie tackle uitvoert. Waardoor Nouvel Mazraoui niet door kon spelen. Sion die bouwt nu van achteruit op. Voor Sion ook een spannende dag. Ze kunnen niet meer degraderen, zoals ik al zei. Maar mocht ze winnen vandaag, dan ontlopen ze de na-competitie. Dus dat is voor die ploeg uit Vlaardingen ook wel heel belangrijk. We spelen nu, zeg, minuut of 8 denk ik. Het is 0-0. Nog niet heel veel bijzondere hoogtepunten hier. Maar als het zo is, dan laat ik het natuurlijk horen via Studio Alfa.
1: Dankjewel, Hans-Peter. Gaan we eens kijken bij Kees van Leeuwen in Oegstgeest. ASC tegen VV Koudekerk met de mededeling dat de wedstrijd Teilingen tegen Dokkels inmiddels op 0-3 staat. Kees.
2: Oh jee.
1: Ja, geef hem even mee, Kees. Geef hem even mee.
2: Godzijdikkie zeg. Nou, ja. Daar zal Koudekerk niet blij mee zijn. Nee. Nou, ik hoop dat ik beter te horen ben.
1: Ja, luid en duidelijk, Kees. Luid en duidelijk.
2: Nou, gelukkig maar. Ja, het is hier 13 minuten gespeeld. Het is 0-0. Nou, is in minuut 9, toen ik nog bezig was met mijn apparatuur goed af te stellen, was het Clint Bennis, de back van Koudekerk, die alleen voor de keeper kwam. De keeper kwam van AC, kwam uit zijn doel en hij wilde een lopje doen. En dat lukte hem ook wel, maar hij ging een halve meter naast het doel van AC. Dus daar had hij geen geluk mee, die Clint Bennis. En een paar minuten later was het de voorzet over links. En dan was het, eens even kijken, dat was Victor Schiphol van AC. De spits die kopte op de lat achter Roy Dorpaal. Zo zijn ze dus in kansenverhoudingen weer gelijk getrokken, om het zo maar te zeggen. Maar het is hier AC wat wel de betere ploeg is. En het een ruim veldoverwicht aan het creëren is. En Koudekerk komt er eigenlijk maar heel moeizaam uit op het natuurgras. Of dat daar nou mee te maken hebben, dat denk ik niet. Maar AC is op dit moment gewoon de betere ploeg. En misschien heeft het ook wel te maken met de spanning die erop staat bij Koudekerk. Maar ja, goed, dat zou ook voor AC het geval moeten zijn. Nog even, de scheidsrechter van dienst vandaag is de heer Kenneth De Pipersat uit Utrecht. En die had ook nog last van een aantal stakingen daar van Extension Rebellion op het Utrecht Centraal. Dus hij is met de trein daar, hij was net op tijd. Dus nou, gelukkig is die man er. En we hebben hier dus, ik zeg nu, 14 minuten gespeeld. En 0-0. Veldoverwicht van AC. Maar het heeft nog gelukkig geen resultaat voor de mensen uit Oegstgeest, maar ja. 0-0 dus.
1: Dankjewel, Kees. Tussenstand in de vijfde klasse A. Kikkers tegen Bernardes. Die wedstrijd is wat later begonnen. Ook in vertraging met de scheidsrechter. Zou in dezelfde trein hebben kunnen zitten. Stand inmiddels in de eerste minuut. 1-0 voor Kikkers 69 uit Leimuiden. Gaan wij kijken bij de wedstrijd waar Herman Scholt aanwezig is. ARC tegen Hondersdijk op een volgepakt Sportpark C gesloten, Herman.
3: Redelijk. Volgepakt is iets wat overdreven, maar goed, het is redelijk bezet. En buitenspel voor Matt Veerhuis wordt weggestuurd door Arjen Ouwendijk in de diepte. Maar de vlag gaat omhoog van de grensrechter en dat is inderdaad buitenspel. Te vroeg gestart of te laat de bal gegeven, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, we zijn hier ruim een kwartier onderweg in deze wedstrijd en er is nog niet gescoord. Een gevaarlijke mogelijkheid gezien voor Honslersdijk. En verder valt het allemaal nog wel mee. Af en toe dan gaat de tempo wat omhoog in de wedstrijd en dan zakt het weer langzaam terug. Natuurlijk ook niet zo verwonderlijk met deze tropische omstandigheden. En het is nu balletje rondspelen achter in de verdediging van ARC. Prins kijkt even, kan naar de zijkant, naar Boyd Baatje. Wordt geen druk gezet op Baatje, die kan weer even terug naar Oversloot. Ja, en zo spelen we drie hoekjes daar zo rond de middellijn en komen we nog niet naar voren. Is er wel weer een loopactie van Maarten Rijneveld, die nu dan wel de bal aangespeeld krijgt, maar dan verkeerd kaatst. Waardoor Honslersdijk kan overnemen, maar op Oversloot zit er heel goed tussen. En die krijgt de bal dan ook mee, want hij loopt gelijk door. Maar ook daar maakt Maarten Rijneveld nu een overtreding door te duwen in de rug van zijn tegenstander. En dat betekent een vrije trap voor Honslersdijk ter hoogte van de eigen reservebank. hebben ze snel genomen, die bal. En gaan we gewoon verder. En zitten we dus inmiddels in de 19e minuut. Gaan we richting ongeveer de helft van de eerste helft. En is de stand nog steeds dubbelblank 0-0.
1: Dankjewel, Herman. Schuiven wij door naar Vlaardingen. De wedstrijd tussen Sion en Alvia aanwezig al daar in Vlaardingen is Hans-Peter Sierenveld met nog een 0-0 stand op het scorebord. Hans-Peter.
0: Ja, en officieel 9 minuten op het bord, dat staat eronder, hè, en 2 seconden. Ja, de wedstrijd in volle gang inmiddels. En ja, het lijkt een leuke minuut te worden. Ik ben even te kijken naar de opstelling, omdat er zoveel veranderingen zijn. En ik zie Luc en Jans in de spits staan. En Genoie op links buiten. Ik zie, die zat niet meer, Sander Egberts in de basis. En zo ben ik een beetje te kijken wat er allemaal anders is. Ja. Er is ruimte voor Alvia, er is ruimte. Naar beide kanten, maar Alvia heeft op de rechts al ruimte gevonden. En zojuist Mazerwi, die ging er op rechts. En die gaf een mooie voorzet over de grond. Die draaide een beetje in en was bedoeld voor de rand van de 16. Maar daar stond helaas niemand van Alvia. En de daaruit volgende corner of counter, die was voor Sion. Terwijl nu Alvia de bal verliest op een nodige wijze, maar toch een ingooi krijgt, zie ik. En dat was dan ook weer een kleine kans. Maar die voorzet ging eigenlijk achter de goal langs. Die was eigenlijk niet zo best. En op dit moment probeert Alvia zich een beetje te herpakken van die eerste minuten ongeregeldheden. En zijn ze in de aanval. Ze spelen de 16 in. En de bal wordt te hoog weggeschoten door verdediger Sion. En daarmee krijgt Alvia zijn eerste hoekschop. En die gaat genomen worden door Genoie. En wat doet hij ermee? Nou, jij geeft het nog over. Nee, het is een inworp. Het is een inworp, ik vergis me. En die bal wordt. Ja, maar die kan hij gooien dan. Hè. Het is een beetje rommelig, maar hij gaat gewoon de 16 in. En een beetje geluk komt hij voor de voet van de verdediger van Sion, die hem wegspeelt. En daar ontstaat een duel buiten de 16, waar eigenlijk gefloten had kunnen worden. Maar Schijs die wijst het spel maar door. En er wordt doorgespeeld. En dan is het een beetje man tegen man gevecht, waarbij het rommelig wordt en de bal weer over de zijlijn wordt getrapt. De grensrechter die heft de vlag en wordt ingooi voor Alvia. Alvia, met een bijzondere opstelling. Wat zou het strijdplan zijn vandaag? Ik heb de trainer niet kunnen spreken nog. Ik kan me voorstellen dat hij door alle nieuwe spelers in de basis een nieuw plan heeft moeten bedenken. En ook de hitte gaat meespelen, zeker tweede helft natuurlijk. En dan is het kijken wie dat het beste volhoudt. Tot nu toe geen hele grote kans. Een kleintje in het begin voor Sion. Alvia nog geen kansen. Wel een ingooi, die neem ik nog even mee. En die gaat ook hoogte 16 in. Wordt de Luc Jans doorgekopt. En daar bijna ingekopt door de nummer 17 van Alvia. Maar de keeper die pakt net nog. En nummer 17 zit met zijn handen op zijn hoofd en loopt weg. 0-0 nog hier in Vlaardingen.
1: Nou, dan gaan wij volgens mij een doelpunt halen bij Kees van Leeuwen. AAC Koudekerk.
2: Ja, gelukkig voor een heel Koudekerk. Want er zijn nog best een aantal toeschouwers hier van Koudekerk. Staat Koudekerk met 0-1 voor. Het was een doelpunt van Las Overbeek. Die in de diepte werd weggestuurd. De verdediging zijn hielen liet zien van AC. En keurig in de korte hoek de keeper van AC, Tim Warmerdam, kansloos liet. En zo staat dus Koudekerk met 0-1 voor. En dat was in de 18e minuut. En daarvoor zwijnde Koudekerk overigens wel, hoor, want een schot vanaf randje 16, dat werd keihard op de paal geschoten achter Roy door de paal. Dus dan hebben ze al wat geluk gehad. Maar goed, gelukkig hebben ze die 0-1 in de netten geschoten. En dan staat Koudekerk niet helemaal verdiend. Maar wat doet dat er nou ook toe? Ze staan voor met 0-1. En dat is gezien de stand bij Dokers heel erg belangrijk. 20 minuten gespeeld, 0-1 doelpuntenmaker Lars Overbeek.
1: Dankjewel, Kees. En nog een tussenstand uit de 5e klasse A. De wedstrijd tussen SVO Buitenpark, het Meer en Haaswoudse Boys. Daar is Buitenpark op 1-0 gekomen. Er staat voor Haaswoudse Boys in principe niks meer op het spel daar. Dus het kan zijn dat ze met een zogenaamd B-elftal spelen. Maar dat horen we straks van de trainer na afloop van die wedstrijd. Dat was de eerste uur alweer van Sportlokaal. We gaan naar het nieuws van 3 uur. We zijn bij u terug na het nieuws, het lokale nieuws, met het vervolg van de 3 wedstrijden waar we live bij zijn. Tot straks.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
7: Hij schiet hem in het doel.
8: Wij zijn erbij.
9: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
8: Jij bent erbij.
9: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
8: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
8: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
8: Vacature.

0: studioalphen.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marm in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrij kwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie. De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zanen. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en chase tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. De Jostie-band uit Zwammerdam heeft op bevrijdingsdag flink indruk gemaakt in het hele land. Als ambassadeurs van de vrijheid stonden de muzikanten samen met zangeres Maan en de Alphense techno-dj Reinier Zonneveld op de meerdere bevrijdingsfestivals. Onder meer in Vlissingen, Wageningen, Zwolle en Groningen. De opvallende combinatie van de Jostie-band met pop en techno viel goed in de smaak. Het publiek reageerde overal enthousiast en zong massaal mee. Volgens orkestleider Lian Verburg was het een dag om nooit te vergeten. Met de optredens liet de Jostie-band ook een duidelijke boodschap horen. Kijk naar wat mensen wel kunnen. De band wil laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking volop meedoen in de maatschappij. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu.
2: Sportlokaal.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
6: Welkom terug bij 2 uur van Sportlokaal hier op Studio Alphen, Studio Kagenbrasem en RTV Hollands Midden. We gaan een rondje langs de velden doen om te kijken of er gescoord is tijdens het nieuws.

0: nieuws. En het lokale nieuws beginnen we op Sportpark Zegersloot. ARC Honsversdijk, Herman Scholten.
1: Ja, waar Honsversdijk op een voorsprong gekomen is, dat is 0-1.
0: Gaan we kijken bij de wedstrijd. Sion tegen Alvia is daar al gescoord.
2: Twee grote kansen, één voor Sion, één voor Alvia. Beide niet gescoord, nog steeds 0-0.
0: Derde klasse E volgen wij ASC Koudekerk. Koudekerk op voorsprong, 0-1, nog steeds zo, Kees?
3: Ja, we hebben 27 minuten gespeeld, nog steeds 0-1 voor de Koudekerk.
0: Ja, geen goed nieuws dus vanaf Sportpark Zegersloot. ARC Honsversdijk 0-1, Herman.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Het is 0-1 geworden in het voordeel van Honsersdijk. Het was een schot eigenlijk op doel. Vervolgens werd er toch wel een speler van Honsersdijk in het 16 meter gebied naar beneden gedrukt. En vervolgens verdween die bal eigenlijk tot verbazing van iedereen in het doel. Daarachter. En ja, niemand wist eigenlijk precies wie die bal dan voor het laatst geraakt heeft. Was het degene die bal schoot? Of was het degene die viel die bal nog raakte? Nu weer een gevaarlijke uitval van Honsersdijk. Wordt die bal voor het doel getrokken? Oh, die gaat een heel eind naast. Hij blijft zelfs nog in het veld. Dus kan er verder gevoetbald worden. Maar dan wordt de vlag omhoog gestoken voor het buitenspel. Ik heb even geïnformeerd bij mensen van Honsersdijk. Wie heeft dat doelpunt nou gemaakt? Nou, het kan zijn Nick van der Kraan, maar kan ook zijn broer zijn, Max van der Kraan. Het is in ieder geval een van der Kraan die het doelpunt gemaakt heeft, waardoor ARC nu tegen een 0-1 achterstand aankijkt.
0: Dankjewel, Herman. We noteren hem. Van der Kraan 0-1. Wedstrijd in de tweede klasse C tussen Sion en Alvia. En daar nog geen doelpunt. Hans Peets heeft te kijken op de bekende Wikipedia. Sion staat voor Chevron is onze naam. Waarschijnlijk opgericht door de oliemaatschappij destijds.
2: Nou, dat is voor mij nieuws om mee te nemen.
0: Ja.
2: Dank je wel.
0: Op deze zaterdagmiddag, Hans Peter.
2: Ja, heerlijk, dank je. Nee, 0-0. Paar mooie kansen. In minuut 13. Mazraoui ontsnapt over rechts. En komt eigenlijk in een soort 1-op-1 situatie terecht. En speelt zijn verdediger uit. Maar die valt en die bal komt tussen de benen van de verdediger. Mazraoui tikt die bal aan. Ik kan me voorstellen dat hij helemaal lekker valt. Dus die jongen valt om. En de meeste dachten dat er afgeloot zou worden. Maar dat werd niet. Dus die bal werd via de achterstandbeen langs naar Jansen getikt. En die ging alleen op de keeper af. Met één verdediger nog die tussensprong. Die speelt die professional uit. Maar schoot op de keeper. En de rebound pakt de keeper ook de bal erg netjes hoor. Dus dat was spannend. Maar net een doelpunt. En twee minuten later aan de overkant. Waar de bal over links voortgegeven naar de rand 16. En een linksbenige speler de bal net boven de grond. Met een curve inschiet. En net een paar centimeter naast de paal gaat. Waardoor ook Sion geen doelpunt heeft gescoord. En nog steeds 0-0 staat. En Sion toch wel een beetje aandacht af en toe. Met tussenpozen zit ook een schot hard op het doel. Die de keeper moest houden. En ze lijken iets sterker, maar ik heb wel het idee dat Alvia de ruimte die ze zien benutten en ze loeren een beetje te counten. En dat is misschien wel slim ook met het weer. Op dit moment wordt de bal uitgetrapt over de zijlijn door Alvia, door Sander Egberts die op links achter staat. En die heel solide staat te spelen tot nu toe. Ingooi voor Sion in de warme zon. De nummer 5 van Sion gaat die bal ingooien. Hij twijfelt, gaat hij hem kort geven. Hij geeft hem toch lang en gooit in de 16, maar daar staan allemaal verdedigers van Alvia, dus die bal wordt weggekopt. En zo komt de bal weer terug bij de verdediging van Sion. Tegen de middenlijn aan. De bal wordt verlegd naar links. Waar de spelers van Sion de diepte inlopen. En die bal wordt ook de diepte gespeeld. En Durham staat erbij te verdedigen. En weet te zorgen dat die bal weer naar achter wordt gespeeld. Die wordt in één keer voorgespeeld. In de 6, dus op de stip ongeveer. Maar ja, dat staat ook wat heel simpel uitgedrukt. Alvia. Alvia toch een beetje moeite om de weg naar voren te vinden. Dat zal te maken hebben waarschijnlijk met alle veranderingen en blessures in het team. Op dit moment een overtreding van de Daniel Buijink. Die een duwtje gaf en er langs wilde. Nou, dat mocht niet. Dus die werd teruggefloten. En zo kreeg Sion een vrije trap rond de middenlijn. Geen doelpunten. De wedstrijd moet een beetje op gang komen. Laat ik voorspelling doen. 0-2.
0: Dat noteren wij, Hans-Peter. Dank je wel. Tussenstanden op andere velden nemen we even met u door. Buitenpark tegen Haasthuizen Boys stond 1-0. Zat inmiddels 1-1. Doelpunt te maken aan de kant van de club uit Haasthuizenwouderdorp is Bart Walen. En Florian tegen Haastrecht. Daar is Haastrecht op een 0-2 voorsprong gekomen. Gaan wij kijken in de derde klasse E-wedstrijd. Tussen Ajax Sportman-combinatie en Koudekerk. Met een stand van 0-1 op het scorebord. Kees.
3: Ja, die stand staat er nog steeds op. En het is wel AC wat een veldoverwicht heeft. Alhoewel ze nu een hele domme corner weggeven. Want die laatste man van AC die had gewoon rustig de bal op zijn keeper terug kunnen koppen. Maar wat doet hij? Gelukkig van Koudekerk. Hij kopt hem over de achterlijn. En dat betekent dus dat Koudekerk de tweede corner van de wedstrijd kan gaan nemen. Ja, en AC heeft dus wel een veldoverwicht. Maar ze moeten het uiteindelijk ook wel verzilveren. En gelukkig van Koudekerk lukt dat toch tot op heden niet. Maar als ze dat vol kunnen blijven houden, Koudekerk, dat vraag ik me echt af. Voor eventjes kijken wat er uit deze corner komt die door de Laan op Kastelein genomen gaat worden. Hij loopt naar achter, dan gaat die bal nu voorkomen. Oh nee, dat is geen beste corner, want die bal kan gewoon weggewerkt worden door de verdediging van AC. Maar komt hij dan wel bij Lars Overbeek te maken van het doelpunt. Die schiet op doel van een meter of 40. Ja, die gaat dan huizenoog over. En dan heeft de keeper Tim Warmerdam van AC een doeltrap verdiend, om het zo maar te zeggen. AC is dus sterker. Ja, maar goed, dat gaat erom in het spelletje voetbal dat je ze erin moet schieten. Dat doen ze dus verder niet. Er is net wel een drinkpauze geweest. Dat kan ik me ook wel voorstellen, hoor, met deze tropische hitte. Het is bloed eten. Het spel is inmiddels weer hervat met die doeltrap. En het is AC wat probeert de bal in de ploeg te houden. Dat lukt ze via de nummer 4, Diederik Bertels. Die speelt hem dan zomaar in de voeten van de Laan op Kastelein. En die opent helemaal op de rechterkant bij Jari Meertjes. En dat is de rechtsback van de Koudekerk. En die gaat de bal opbrengen. Zo gezegd, zo gedaan. Geeft hij die bal voor. Probeert dan Mike van Velsen te bereiken. Maar dat lukt niet. En dan kan de keeper van AC de bal gewoon weer in het spel brengen. 0-1.

0: Er in de top 40 stond Mojo en Lede uit 2000 alweer. We gaan eens even bijpraten met Herman Scholten. De wedstrijd ARC tegen Honslersdijk. Met die lastige stand op het scorebord. 0-1 van de kraan, Herman.
1: Ja, je moet in gedachten houden dat twee weken geleden ditzelfde Honslersdijk Valken in Valkenburg met 0-2 versloeg. Ja. En het is dus niet een ploeg waar je gewoon overheen loopt. Het had hier ook al 0-2 kunnen staan, hoor. Want Jamiro Holder, die razendsnelle vleugelspeler, die schudde 3 man van zich af van de ARC. Ging alleen op het doel af. En het was aan doelman Timmers te danken dat hij de bal nog kon keren. Want anders was het zomaar 0-2 geweest hier. Want het was een vrije kans eigenlijk voor het doel van die Holder. Nu een vrije trap van Honslersdijk net buiten het 16 meter gebied. Aan de zijkant van het 16 meter gebied. Muurtje ervoor komt die bal. Wordt daar ingespeeld. Gaat hij? Nou, wat gebeurt er? Daar wordt een hand op gestoken. Het is een buitenspelpositie. Want het was weer een gevaarlijke situatie voor het ARC-doel. De bal die werd doorgekopt. En ja, waarschijnlijk stond die man in buitenspelpositie. En dan is het lastig. Wordt de bal ingekopt, op de lijn weggehaald. Maar het was buitenspel. Dus je moet gewoon eerlijk zijn dat de beste kansen in deze wedstrijd voor Honslersdijk zijn. En niet voor ARC. ARC heeft eigenlijk nog geen echte reële kans afgedwongen in deze wedstrijd. Het is veel heen en weer paasjes en zo. Maar alle ballen die een beetje diep gespeeld worden, die gaan fout. En dus dat betekent dat er eigenlijk geen enkel gevaar uitgaat van ARC tot nog toe in deze wedstrijd. En nu is het ook weer eventjes, daar fluit de scheidsrechter toch voor het duwen van Max van der Kraan tegen de verdediger van ARC. Maar ARC zal zich moeten herpakken in de tweede helft. Want een beetje met dit tempo, dat gaat ook een beetje traag toch wel. Er zit niet echt een hoog tempo in het spel. Ja, dan red je het toch niet tegen een stugge ploeg zoals Honslersdijk. En we gaan dus langzamerhand richting het rustsignaal. We hebben nog een minuut of 5 te gaan. Er is een drinkpauze geweest, dus er komen nog een minuutje. In ieder geval komt erbij. Maar ARC zal zich moeten herpakken. Willen ze in ieder geval met de winst ervan doorgaan.
0: Dankjewel, Herman. Schuiven wij door naar Vlaardingen. De wedstrijd Sion tegen Alvia. Hans-Peter Sierenveld heeft al daar nog geen doelpunten gezien.
2: Nee, maar wel spelers die op de grond liggen. Zoals nu Sander Egberts, die in duel met zijn tegenstander de rechtsback even op zijn enkel getikt werd en is gaan zitten, maar hij staat er weer op. Waar het duel is hier wat pittiger geworden. En langzaam wordt mij de tactiek van Alvia duidelijk. Het is echt loer op de counter. Als er ruimte is, dan gaan de mensen diep. Die gaan diep en die proberen aangespeeld te worden. Het loopt niet helemaal soepel, maar hier en daar ontstaan de kansjes. En als het moet, wordt het stevig ingegrepen op het middenveld. Dat is wat trainer Marcel Vondik graag wil. Want vorige week, vooral de eerste helft, vond hij het zwak en de energie was niet goed. Nou, het is nu beter, al moet het wel gedoseerd. Alvia, die gaat nu achter het opbouwen van het linkerkant, moet ik zeggen. Maar het gaat weer rommelig. En Genoa raakt de bal zomaar kwijt. Dat gebeurt vaker, waardoor andere spelers moeten ingrijpen. Sion over rechts weer. Gaat de bal diep naar de achterlijn. Daar komt de voorzet, die is laag. Die is in de 16, maar wordt onderschept. Wordt wel opgevangen door verdediger Sion. Maar Luc Jansen pikt die bal heel handig af en raakt hem ook weer heel knullig kwijt. Luc Jansen, die veel rent, maar ook een beetje moeilijk te worden. Het is een grote jongen, misschien heeft hij meer moeite met de hitte. Dat weet ik niet. Sion is driftig op zoek naar de passing door het midden. En dat gaat regelmatig goed. Tot de 16, de laatste pas is niet goed. Zo nu ook weer. Bij de 16 was opgevangen, moet weer uitwijken naar de zijkant. En dan wordt de bal weer overgenomen door Alvia. De bal gaat nu op de gok naar voren naar Luc Jansen, die de baseball die gaat halen en de bal over de zijlijn aan laat lopen. En dan gaat Sion weer proberen via de keeper om naar voren te kijken. Want ook Alvia geeft ruimte weg. Maar moet gezegd worden, rondom de 16 staat het goed. Staat het stevig. En ik denk dat Sion er heel veel moeite mee krijgt om daar doorheen te breken. Desniettemin nog steeds 0-0 in minuut 30.
0: Dankjewel, Hans-Peter. In de vierde klasse D volgen wij de wedstrijd Florian tegen Haastrecht. Florian is al gedegradeerd in de vijfde klasse. Staat inmiddels 0-4 achter tegen de formatie uit Haastrecht. Gaan wij bijpraten met Kees van Leeuwen. De wedstrijd VV Koudekerk tegen AAC, maar andersom. Oftewel AAC tegen VV Koudekerk. Ik zat even te kijken. Sorry Kees, tussendoor in tussenstand. Teilingen-Dokel, ze doen er alles aan. 0-4 daar. Maar goed, niks aan de hand. Koudekerk staat vol met 0-1.
3: Ja, dat staan ze nog steeds. Maar het is wel zoals Henk Griffioen die naast me zit, straks de voorzitter van Koudekerk zal zijn. Het is vrouwen en kinderen eerst, hoor. En het was net ook weer een voorzet van Tristan DV Dek van AAC. En die voorzet kwam... Uh,

0: Tristan Le Devendek, dat is de gevaarlijke speler die rechtsbuiten van AC. Geeft nu die bal voor, maar daar staat Fabian Roosterbrand en die kan die bal gewoon weg naar voren schoppen. Dat is maar eventjes kort balbezit, maar komt dan toch weer via een gelukkig bij Mike van Velzen. Maar die laat dan de bal in een duel de bal van zijn voet afspringen en dan kan het Koude Kerk, want AC doet er ook niks mee. Kan via Lars Overbeek, via die Lane Kostelijn nu aan de linkerkant, de bal weer in het spel gaan brengen en dat doen ze via Lars Overbeek, want hij krijgt de bal van de Lane Kostelijn aan de rechterkant. Dus even kijken wat daar van terecht komt. Hij moet hier wel helemaal terug, maar ja, hij verliest de bal in de persoonduel. En dan kan AC gaan opbouwen, wilde ik zeggen. Nou, dat doen ze dan heel slecht. Komt bij Koude Kerk in de verdediging. Die rammen de bal naar voren en dan komt gewoon weer bij de keeper van AC. Zo is het vrouwen en kinderen eerst. En het is maar de vraag of Koude Kerk dit vol kan blijven houden. We hebben hier 43 minuten gespeeld. Er is een pauze geweest, dus het zal nog een minuutje of 5-6 voetballers zijn hier. 0 tegen 1.
1: Dankjewel, Kees. Knopje eventjes hier. Maakt niet uit. ARC tegen Honserdijk. Herman Scholten wordt nog gevoetbald in de eerste helft. 0 tegen 1.
2: Ja, er wordt nog gevoetbald. Even kijken, want we zitten in de 46e minuut. Dus we zitten in de blessuretijd. En dat werkt ook zo, want twee spelers liggen op de grond. Dat is Dirk Prins en dat is een jongen van Honserdijk. Die kwamen met de koppen tegen elkaar aan. Het was een duwfout van Prins. Hij kreeg daar een gele kaart voor. En hij voelt aan zijn hoofd. Zijn hoofd zit er nog op. Maar hij schopt nou de watertas van de verzorger omver. Dan denkt die verzorger ook van ja, dan heb ik geen water meer om de jongens te behandelen. Er is inderdaad wat irritatie aan de kant van ARC. En dat, hij bloedt. Ik zie dat het bloed. Er komt het bloed op zijn hoofd, zie ik. Dus dat heeft een bloedende hoofdwond in ieder geval. Hopelijk is het zo even. Wat doet die scheidsrechter nu? Geeft die gele kaart aan Tuinenburg. De scheidsrechter is echt een vreselijk pietje precies. Die alleen maar praat tegen de spelers met een gestrekte vinger. Een beetje een comma-neuker of zo. Dat is een beetje onzin eigenlijk, deze man. Maar goed, gele kaart is ook voor Tuinenburg. En de speler van Honserdijk ligt nog op de grond. We zitten dus op de rand van het rustsignaal hier zo. Maar het is een beetje een saai voetballend ARC. Billetje, balletje rondspelen, dan een keertje naar voren toe. Balletje terug, balletje breed, balletje naar voren, balletje terug, balletje breed. En ja, zo kom je niet bij het doel natuurlijk van je tegenstander. En dat doet Honserdijk toch anders. Die spelen een paar keer toch wel heel direct naar voren toe. En die hebben daardoor toch wel drie mogelijkheden gehad natuurlijk in deze wedstrijd om nog doelpunten te maken. Maar goed, het is vooralsnog 0-1 voor Honserdijk. En ik denk dat dat wel een terechte ruststand is, gelet op de kansen die de ploegen hebben gehad.

0: Ja, kan niet missen. André van Duin, Als de zon schijnt. Onze muzieksamensteller van vandaag, Savase Friets, heeft ze allemaal bij elkaar verzameld. Zomerse plaatjes. En brengt ze tot 6 uur op uw radio. Rust bij de wedstrijd ARC Honsersdijk. 0-1, doelpuntenmaker Un van der Kraan. En bij de derde klasse E-wedstrijd ASC tegen Koudekerk is het ook rust. Daar is Lars Overbeek de doelpuntenmaker. 0-1 dus de stand daar. Gaan wij eens even bijpraten met Hans-Peter Sierenveld. Want zo'n witte kalklijn die niet goed is, heeft toch zijn voordelen. We hebben nog een verslag. Sion tegen Alvia, 0-0.
1: Klopt. En ook hier schijnt de zon. Hij tiert welig, zeg maar. Maar vanaf de tribune in de schaduw is het redelijk goed te doen. Voor de spelers is het natuurlijk een ander verhaal. En het energielevel ligt iets super hoog. En dat zie je ook. Je zit een beetje in kak ook eind van de tweede helft. We hebben hier nog een minuut of 7 spelen. We zijn natuurlijk later begonnen. En de kansjes die er zijn, zijn eigenlijk voornamelijk voor Sion geweest. In de vorm van een paar afstandsschoten. Die niet heel moeilijk waren. Eigenlijk alweer 1 of 2 uitvallen tegenover heeft gezet. Waarvan eentje bij het spel. Wel een mooie aanval via Bas Hazenbroek die over rechts vandoor ging. Die werd niet aangespeeld. Nam goed aan en ging zijn mannetje voorbij. Toen ging de grens gaan vlaggen. En was iedereen in verwarring. Maar het spel mocht doorgaan. En toen was ineens ook de kans weer voorbij. Want iedereen was verward door het vlagsignaal. De scheidsrechter hier is overigens geen, ik weet niet hoe hem dat noemde. Een
0: komma-neuker. Ja. Nou, dat kan gewoon hier bij de omroep.
1: Ja, het zijn goede woorden. Duidelijke woorden, hè, duidelijke taal. De scheidsrechter hier die had behoorlijk het doorspelen. Ik moet zeggen, hij bij dubieuze beslissingen valt het vaak in het voordeel van Alvia. Wat hier natuurlijk niet goed valt bij het publiek en bij de toeschouwers langs de kant. Het heeft geen schade opgeleverd voor Sion. Sion toch wel de bovenliggende partij, zeg maar, aan de bal. Ook nu weer. Rustig de middenvelders op die terug te zakken. En de spits die aan diep gaan. Nu ook over links. Die bal verzeilt over de verdediging van Alvia. Maar landt op de achterkant van de benen van de linkerspits. Waardoor de bal waardoor het kwijt is. Middenveld wordt beheerst door Sion. En Alvia moet daar wat tegenover stellen in de tweede helft. Want als ze willen gaan winnen, en dat moet, gaan ze op deze manier gaan ze niet redden. En natuurlijk zijn we heel erg benieuwd naar de uitslagen van de concurrentie natuurlijk. Hè, voor Alvia, maar ook voor Sion. Dat hopen we snel te horen. Op dit moment een ingooi voor Sion. Bij de hoekvlag. Helemaal ver van mij vandaan. En hij loopt er niet bijzonder hard heen. Want je ziet natuurlijk wel dat de mensen een beetje rust nemen. Ik zie ook dat Genoï, die vorige week ook maar kort kon spelen. Die loopt te hinkelen al een tijdje. Volgens mij had hij klas van zijn knie een paar weken geleden. Dus ik heb het gevoel dat hij het niet lang gaat volhouden. Hij doet wel zijn best, want als hij moet zijn, is hij er. Maar als de bal dan weg is, dan zie je hem een beetje strompelen. Ziet er niet goed uit. Dus ik denk dat hij de wedstrijd niet gaat halen. Weer een bal die via Alvia weg wordt gekopt. En opnieuw een ingooi van Sion. En zo is een beetje het beeld hier. Wat moet er gebeuren, zou ik mezelf afvragen als trainer. Ik zou het ook niet weten. Ik denk 0-0 de rust halen, goed praatje houden. En tweede helft energie de wedstrijd gaan winnen, zou ik denk zelf zeggen. Maar ja, ik ben Marcel Vonding niet. Marcel Vonding die natuurlijk een van zijn laatste wedstrijden speelt. Dit kan de laatste zijn. Mocht hij na competitie halen, dan komen er nog een paar bij. En als hij een beetje geluk heeft, dan volgend jaar gaat hij naar een club die misschien ook promoveert. Dus het is een bijzondere tijd voor hem. Nu een mooie avond op midden. Fossion over de spits gaat terug. Draait naar links. Wordt teruggespeeld naar het midden. Dat ziet er goed uit. Daar zat hij iemand vrij op de 16. Die houdt de bal eventjes aan met 2 man in zijn rug. Speelt de bal weg. Wordt zelf onderuit gehaald. Blijft liggen. Maar wordt weer niet gefloten. Duran pakt die bal dan over. Is hem weer kwijt. Dan wordt er geschoten in de benenwoud. En ligt de bal ineens onder de benen van de speler die nog steeds de grond lag. Die protesteert. Maar de scheidsrechter fluit nog steeds niet. Het is geen kommeneuker. En de bal wordt weggeschopt. En wederom een ingooi voor Sion. En zo is het een beetje aanmodderen hier voor Sion. En ik denk dat we zo de rust gaan halen op 0-0. Met nog officieel 3 minuten te spelen vanaf nu.
0: Dankjewel, Hans-Peter. Een ruststand in de derde klasse E. Aarlanderenveen tegen BS 68. Daar is de ruststand 0-4.
2: Mis niets vanaf de sportvelden.
3: Ieder weekend bij ons op de radio.
2: Studio Alphen, Studio Kaag en Brazen en RTV Hollands Midden.
3: Brengen je dichter bij de sportvelden.

Julio Iglesias, amor de mis amor, rust ook in die wedstrijd waar we ook live bij waren. Sion tegen Alfia, ruststand 0-0. Neem aan dat Hans-Peter lekker aan de cola en een ander verfrissend drankje gaat. Even we nu alle tussenstanden door van de wedstrijden waar we live en niet live bij zijn. Beginnen we bij de wedstrijd in de eerste klasse B. ARC Honsersdijk. ARC op achterstand 0 tegen 1. Van de Kraan. Een van Van de Kraan het doelpunt te maken daar bij die wedstrijd. Sion Alfia, ik zei het al, 0-0. ASC tegen Koudekerk volgen we ook live in de derde klasse E. En daar is de stand 0 tegen 1. Doelpunt te maken Lars Overbeek. Andere wedstrijden in de eerste klasse B volgen wij FC Skills tegen Alphense Boys. Daar is de ruststand 0-2. In de derde klasse E. Aaglanderen VNB 68. Ruststand 0-4. Staat voor beide clubs niks meer op het spel vandaag daar zo. Geldt ook voor Florian tegen Haastrecht in de vierde klasse D. Stand is 0 tegen 4. Florian is al gedegradeerd. In de vijfde klasse A. Buitenpark tegen Haastwoudse Boys staat het 1-1. Ook daar staat voor de Boys niks meer op het spel. Die spelen een promotiewedstrijd op 6 juni. En de Kikkers 69 tegen Benardes. Daar is de stand 1 tegen 0 in de vijfde klasse A.

0: 7 over half 4. Het is rust bij de meeste wedstrijden. U hoorde Bluff en Gijke, Arnaert en Zoutelanden. Even wat sportnieuws uit de regio. Beginnen we met onze eigen podcast, de Voetbalkantine. Die is elke week te horen op de website van de Studio Alphen. En deze week praat voetbalcorrivee Theo Lelieveld met Koen van der Hoek. Hij speelt momenteel bij Sportlus 46 uit Woerden, maar kwam eerder uit voor ARC. Luisteren kan via onze website studioalphen.nl/sport. En dan hebben we het over rolstoeltennistoernooi in Rome. Lissy de Greef uit Alphen aan den Rijn die heeft afgelopen weekend dat toernooi gewonnen. De Alphense schakelden onderweg naar de finale in spannende partijen nummer 1 van de wereld, Yu Kami en Diede de Groot uit. In die finale was zij in 3 sets met 2-6, 6-1 en 6-3 te sterk voor Aniek van Koot. Zij is de nummer 4 van de wereld. Vooral een feestelijk feitje voor SV Aarlanderveen, want die club is 60 jaar oud geworden afgelopen 19 april. Dit en komend weekend wordt dat gevierd met meerdere activiteiten. En zo is er een feest voor de jeugd, een toernooi en een veiling. En op 30 mei worden de festiviteiten afgesloten met de grote finale. Overdag vindt er dan een voetbaltoernooi plaats. En 's avonds is er een groot feest op het terrein. En dan minder goed nieuws uit de kampen van BSC 68. Enkele weken geleden ging Jelle Verhoef, inmiddels 39 jaar oud, met een ogenschijnlijk zware blessure het veld af. Nu is gebleken dat het inderdaad zo goed als einde carrière is. Zowel de meniscus als de kruisband van zijn linkerknie is behoorlijk beschadigd. Aanstaande dinsdag wordt hij in het orthopedisch centrum geopereerd. Het is niet aannemelijk dat hij ooit zal terugkeren in de selectie van BSC. Jelle is wat dat betreft realistisch genoeg om dat te beseffen.
1: Blijf de hele middag op de hoogte van alle live tussenstanden van voetbalclubs uit de gemeente Alphen aan den Rijn. Via Twitter, tekst tv op televisie en onze website.
2: Studioalphen.nl.

0: Ja, de Beach Boys, die over verschillende vakantiebestemmingen zongen. Kokomo was dat. We gaan de tweede helft alweer bespreken. Voor in ieder geval live verslaan. Want Kees weer begonnen. De wedstrijd ASC tegen Koudekerk met een stand van 0-1 op het scorebord, Kees.
1: Ja, die staat er nog steeds op. We hebben 48 minuten hier gespeeld en de stand is dus ongewijzigd gebleven. 0 tegen 1. Koudekerk heeft wel gewisseld. In de ploeg is gekomen Thijs Goudkuil. Die gaat linksblik spelen op de plaats van Guido de Hert, die er dus uitgegaan is. En het is hetzelfde spelbeeld als voor de rust. Dat ASC dat is aan het aanvallen en Koudekerk verdedigt. En nu gaat ASC er aan de rechterkant vandoor. Probeert Thijs Goudkuil dat nog wel te herstellen. Dat lukt dan gelukkig op tijd. En dat betekent dat er gewoon een doeltrap genomen kan worden door de paal. Die zal daar de tijd voor nemen. Ja, ASC moet natuurlijk wel. Want als de stand zo blijft bij Teylingen-Dokus, dat is inmiddels 0-4, heb ik begrepen. Ja, je kan je toch afvragen van hoe dat nou kan. Maar goed, het is nu helemaal zo. En bij die stand gaat ASC er in de degradatiepool spelen. Dus ja, die zijn natuurlijk ook niet blij natuurlijk met deze tussenstand bij Teylingen-Dokus. Dus ja, die doen er dus van alles aan om een doelpunt te maken. En of ze dat gaat lukken, ja, dat weet ik niet. Ze proberen natuurlijk wel, maar Koudekerk, heb ik al gezegd, vrouw en kinderen eerst en staan gewoon stug te verdedigen. En het spelletje gaat er nog steeds om dat je ze erin schiet. Dus we gaan het zien. We hebben hier 50 minuten gespeeld. 0 tegen 1 en even volhouden Koudekerk.
0: Ja, inderdaad, Kees. Hard nodig daar zo. Het geldt natuurlijk ook voor ARC. ARC tegen Honslersdijk met een ruststand van 0-1.

0: Ook daar moet nog werk aan de winkel, Herman.
1: Ja, zeker. En Tuinenburg heeft een driedubbele wissel doorgevoerd. Ja, ik weet niet precies welke reden dat is geweest. Maar goed, uit het veld gehaald zijn Thomas Dijkman, centraal verdediger. Senna Keij, vleugelverdediger. En Arjen Ouwendijk, aanvaller. En die zijn vervangen door Nick Ossevoort, Evan Schens en Sam van der Hoorn. Sam van der Hoorn is eigenlijk meer een middenvelder, maar dat is een aanvallende middenvelder. Brengt ook wat lengte met zich mee, want die lengte is natuurlijk door het uitvallen van Dirk Prins met een bloedende hoofdwond, is die lengte bij hoekschoppen natuurlijk verdwenen. Dus daar is Sam van der Hoorn dan wel weer nuttig in, want die heeft dan voldoende lengte om daar wat gevaar mee te stichten. Maar goed, ARC zal uit een ander vaatje moeten tappen dan ze in de eerste helft hebben gedaan, want dat was in ieder geval het verkeerde vaatje waar ze uit tapten. En dat was een bloedeloos vaatje eigenlijk. En nu moeten ze dus wel beter en scherper zijn in deze wedstrijd. Nu wordt daar eens even kijken. Boyd Baatje omspeelt zijn bal. Komt de kopbal. Kopbal op het hoofd daar precies van Matt Veerhuis. Maar die kan niet goed onder de bal komen. Ja, die komt eigenlijk te veel onder de bal. En kan hem alleen maar omhoog koppen. En dan gaat hij over de achterlijn. En is het gewoon een doeltrap voor doelman Botman van Honslersdijk. Nou, we gaan zien of ARC zich kan herpakken in deze tweede helft. Of dat het ja, toch wel net zo bloedeloos blijft als de eerste helft. Maar we gaan het zien.
0: Zeker, Herman. Er wordt weer gespeeld in Zoetermeer bij de wedstrijd in de vijfde klasse A tussen SVO Buitenpark en Haaswoudse Boys. Inmiddels staat Haaswoudse Boys daarvoor met een stand van 1-2. Doelpuntenmaker is Jesse Hogeboom. Gaan wij eens even kijken bij dat die mooie club. Die club met historie. ASC tegen VV Koudekerk. Kees, nog steeds 0-1.
2: Ja, die stand staat nog steeds op het scorebord. Gelukkig voor alle toeschouwers uit Koudekerk. Want ja, het is billen knijpen hier hoor. Het was net ook weer een grote kans voor de voorwaartse van ASC. Maar die bal ging maar een centimeter of 10 over de doel, over de dekklat heen, om het zo maar te zeggen. Ja, als het zo blijft gaan, dan gaat het natuurlijk goed. Maar ja, de vraag is in hoeverre je dat geluk kan blijven tarten. Maar goed, zover is het nog niet. Het is nu op dit moment. Glenn Bennis, de rechtsback, die heeft de bal. Die moet eventjes terug spelen op Fabian Rozenbrand. Die wil hem dan op Lars Overbeek spelen. Dat gaat dus verkeerd. Dat gaat dus verkeerd aan de kant. Gelukkig Roy Dorrepaal de bal weer gewoon oppakken. En kan Koudekerk proberen een aanval op te gaan zetten. Of dat lukt, nou ja, ik hoop het in ieder geval. Maar het zal op dit moment niet meewallen voor Koudekerk om uit die omsingeling te komen. Maar goed, we moeten het nog eventjes volhouden om het zomaar te zeggen. 0-1.
0: Gaan wij naar Sportpark Zegersloot, ARC Honslersdijk. Dat is of 1-1 of 0-2, Herman.
1: Ja, dat klopt. Het is de gelijkmaker van ARC. Een paar minuten na de hervatting was het raak. Het was prima beweging aan de zijkant van Matt Veerhuis, die de bal om zijn tegenstander heen speelde. Bal haarscherp voortrok. De eerste been van een ARC'er, die miste de bal. Maar daarachter stond Boyd Baatje. En die kon de bal in het doel werken. En zo is het hier 1-1 geworden in de 49ste minuut.

0: Ja, André Haas, laten we even doorzingen. We hebben een doelpunt bij de wedstrijd ASC Koudekerk. 1-1-0-2, Kees, zeg het maar.
1: Nee, er is geen doelpunt. Oh. Verkeerd ingelicht. Het is gewoon nog steeds 0-1 van Koudekerk.
0: Dan zitten we de compleet naast. Misschien bij meneer Scholten dan, doelpunt.
2: Ja, meneer Scholten heeft een doelpunt.

0: te melden hier zo. En dat is een doelpunt. Je merkt dat aan mijn opgewekte stem natuurlijk.
1: Zeker. Ja, ja.
0: He, het is geen doelpunt voor Honslersdijk. Het is een doelpunt voor ARC. In 2 minuten tijd 2 doelpunten. Opa. Dus laten we hopen dat dat niet het gemiddelde van de tweede helft wordt. Want dan kunnen we het telraam niet meer gebruiken. Maar het is 2-1 geworden hier in de 51ste minuut. En doelpunt te maken was, heb ik begrepen, Overes, de invaller. En aan de zijkant was het een razendsnelle aanval eigenlijk. Boyd Baatje werd weggestuurd in de diepte. En die trok de bal ook weer prima voor. En daar was Overes dan voor het doel om die bal in het doel te werken.
1: Dankjewel, Herman. Dan gaan we nog even kijken bij onze vriend Kees van Leeuwen bij de wedstrijd AC Koudekerk met een stand van 0-1. Excuses, Kees.
2: Ja, het komt door de witte, het komt door de hitte, denk ik.
1: Ook,
2: dat
1: ja.
2: Daar hebben wel meer mensen last van, hoor. Ik heb er ook wel eens last van dat ik verkeerde namen doorgeef. Maar ik denk altijd, ja, ze zien het toch niet, hè, de luisteraars. Dus,
1: ze horen het wel.
2: Ze horen het wel, dat dan weer wel, ja. Ja, nee, het is hier nog 0-1. Het is nu Mike van Velzen. Nee, die bal die in de diepte wordt gestuurd, Mike van Velzen. Maar nee, hoor, die wordt niet bereikt omdat de verdediging, een van de centrale verdedigers, Tom Dijkhuizen, de bal op zijn eigen keeper terug kan koppen. En dan kan AC weer gaan opbouwen aan de linkerkant via Boy Jansen. En die schiet hem dus naar zijn middenvelder. Berhang Sartiep. Die geeft de bal voor. En dan kan gelukkig Thijs Goudkuil de bal over de achterlijn kopen. Maar er is wel een corner dan wel. Nee, wat nog vermeldenswaardig is, dat een gele kaart gevallen is voor Kevin Vonk van Koudekerk. Die ging er wat onbesuist in. En dat leverde de eerste gele kaart op voor deze wedstrijd. Voor Kevin Vonk van Koudekerk. Dus even deze cornerbal van AC meenemen. In de 57ste minuut met de stand 0-1. Komt de bal nu voor. Even kijken of er gekopt kan worden. Ja, Thijs Goudkamp kopt gelukkig die bal weg. En dat probeert Glenn Bennis de bal probeert hij daar weg te halen. Jari Meertens, dat lukt dan. Dan komt hij bij Overbeek. Dan komt hij, Lars Overbeek die wilde daar Delano Kastelein wegsturen. Maar dat ging niet goed, want er zat een been van een AC-speler tussen. Die gooien meteen wel de bal weer naar voren. Maar die bal gaat dan te hard en die gaat over de achterlijn. En dan kan Roy door de paal de bal gewoon rustig op de doellijn liggen. En dan kan hij die doeltrap gaan nemen. 0-1. Spannend hero. Koudekerk is er nog echt niet hoor. 57 minuten op de klok, maar ze staan wel met 0-1 voor.
1: Dankjewel, Kees. Gaan we kijken bij Herman Scholte. ARC Honslersdijk. 0-1 rust in, inmiddels 2-1. Herman.
0: Dat klopt. En waar ARC met 10 man verder moet, waar Boyd Baatje een rode kaart gekregen heeft. Ja, tot verbazing van iedereen. Hij probeerde natuurlijk een tackle op de bal te maken. Raakte zijn tegenstander daarbij? Nou is het altijd de vraag natuurlijk, wie raak je het eerst? Is dat je tegenstander of is dat de bal? Nou ja, dat kunnen we vanaf deze afstand niet goed zien natuurlijk. Het was aan de overkant van het veld. Dus misschien dat de scheidsrechter het goed heeft gezien. Of anders niet. Wat wel vreemd is, is eigenlijk, en dat geven die mensen uit Honslersdijk zelf ook toe, de scheidsrechter komt uit Honslersdijk. Dus dat is toch wel een misser, vind ik, van de voetbalbond. Om iemand uit de woonplaats van een vereniging, waar nog veel op het spel staat, om die te laten scheidsrechter zijn in zo'n wedstrijd. Nou, vrije trap hier zo, recht in de handen van doelman Hegi. Er gaan er een paar onderuit in het 16 meter gebied van ARC. Maar Hegi heeft Victor Timmers, die heeft de bal. En gooit hem uit hier zo. En dan is het weer ARC wat kan opbouwen. Maar ja, ze moeten met 10 man verder. En ja, de temperatuur is natuurlijk ook zodanig dat het op een gegeven ogenblik wel krachtig gaat kosten. Want je mist nou één van de snelle aanvallers, de wingbacks, aan de zijkant, aan de rechterkant van het veld. Maar goed, we gaan zien hoe het uitpakt. Het kan voor hetzelfde geld nog een keer een snelle uitval zijn en zomaar 3-1 staan. Maar ja, aan de andere kant, Honslersdijk put hier natuurlijk ook weer moed uit. Dus we gaan zien hoe het afloopt. We zitten in ieder geval in de 56ste minuut van de wedstrijd. En de voorsprong is 2-1 voor ARC.
1: Dankjewel, Herman. Gaan we eens even kijken in Vlaardingen bij de wedstrijd Sion tegen Alfia. In de eerste helft geen doelpunten gevallen al daar. En derhalve staat het 0-0. Is de tweede helft van start gegaan met Hans-Peter Sierenveld langs het veld.
3: Ja, minuut 47. Dus we zijn net begonnen. Een hoekschop voor Sion. Mooie indraaiende bal. Die wordt ingekopt en komt voor de voet van de verdediger van Alfia die hem wegschopt. Alfia waar inderdaad de linksbuiten Genoï niet meer terug is gekeerd op het veld. Ik heb niet kunnen zien wie er voor invalt, maar die jongen liep zo te strompelen. Ik ben voor hem wel een beetje blij dat het over is. Het is nog steeds verschrikkelijk warm hier. En zoals het nu uitziet, de tweede helft heeft Sion snode plannen. Maar je weet ook niet benieuwd wat Marcel Vonding in de kleedkamer zijn jongens heeft ingefluisterd. Opnieuw een hoekschop voor Sion, nu aan de andere kant van het veld. En als ik daar naar de 16 kijk, zie ik ook dat Alfia veel meer lengte heeft dan Sion. Dat zegt natuurlijk niet alles, want soms kunnen de kleinste jongens inkoppen. En hier ook een inkomende rechtsback, nummer 7, die komt op de tweede paal, meent de bal op zijn voet en schiet er net over. En daardoor blijft nog steeds 0-0, maar een grote kans was dat.
1: Gaan wij schakelen naar Sportpark Zegersloot. Wederom een doelpunt bij Herman Scholten.
0: Ja, waar de stand weer gelijk is getrokken door Honslersdijk. Het is 2-2 geworden in de 57e minuut. Doelpunt te maken, Jamairo Holder. Die liep daar vrij aan de zijkant. En het was een snelle aanval van Honslersdijk door het centrum heen. En die bal die werd eventjes breed gelegd en goed breed gelegd ook. En dat betekende dat Holder die bal vrij voor zijn voeten kreeg. Heel simpel die bal in het doel kon schieten. En dat betekent dat het hier 2-2 is geworden.
1: Nou, veel doelpunten al daar bij Herman Scholt in de tweede helft. Kijken of Koudekker nog een doelpuntje bij kan trappen in Oeschees. Dat zou toch wat meer rust geven in het spel, of niet, Kees?
2: Ja, net op dat op het moment dat je dat zegt, scoort ARC. Het was in de kluts was het uiteindelijk een schot vanaf de 16. En dat schot was te machtig voor Roy Dorenpaal. Ja, en dat zat er ook wel een beetje aan te komen, hoor. Want de hele wedstrijd is ARC eigenlijk gewoon de betere ploeg. En ze drukken en ze drukken. En dan houdt Koudekerk 4 stand. Ja, en op een gegeven moment is dan toch die band gebroken en is het dus 1-1. Dat betekent dat er nog geen vuiltje aan de lucht is voor Koudekerk, hoor. Er is nog geen man overboord. Maar goed, ze moeten natuurlijk wel alert blijven dat het geen 2-1 gaat worden, want dan zijn de poppen aan het dansen hier. Nou, dat wil Henk Griffioen niet en dat wil Sander van Dijk ook niet, want dan moet hij nog wel eventjes door. En hij wil al zo raar stoppen, want het kost hem zoveel tijd, heeft hij gezegd. Dus, nou ja, 1-1 hier, 62 minuten gespeeld hier. En nog een spannend half uurtje, denk ik.
1: Dankjewel, Kees. Andere tussenstanden die wij doorkrijgen in de eerste klasse B. FC Skills tegen Alphenboys. Het stond daar 0-2. Inmiddels is het daar 1-2 geworden. En ook een nieuwe stand bij de wedstrijd tussen Florian en Haastrecht. Daar staat het 0-5. En wij horen Herman Scholten volgens mij allerlei geluiden maken. ARC Honslersdijk, daar staat het 2-2, Herman.
0: Waar we bijna in een vechtpartij op het veld terechtkomen. Er werd een overtreding gemaakt op Huip Oversloot. Die vloog vervolgens de tegenstander aan. Die ligt nu dood op het veld. Althans, nee, hij beweegt weer. Oh. Dus dat is niet te dood. Hij zal ongetwijfeld zwaar gewond zijn. Maar ik ben benieuwd wat de grensrechter of de scheidsrechter nu gaat doen. Want Oversloot die loopt nu wel alle kanten op en de andere kant op. Maar de scheidsrechter achtervolgt hem. En dat zou ook zomaar een nieuwe rode kaart kunnen zijn. Hij heeft een gele kaart in zijn hand. Dus dat is een meevaller voor Huip Oversloot. Want die vloog echt zijn tegenstander aan. En ja, dat sloeg eigenlijk nergens op. Misschien werd hij wel geraakt bij die overtreding die gemaakt werd. Maar ja, dan moet je inhouden. Maar mogelijk dat de hoge temperatuur daar zijn invloed op heeft. En dat iedereen de tropenkolder in zijn hoofd krijgt. Dat zou natuurlijk kunnen, maar dat weten wij niet. Want we zitten in de schaduw op de tribune. In ieder geval, de wedstrijd ligt hier stil. We zitten in de 60ste minuut. En het is 2-2 bij ARC tegen Honslersdijk.
1: Dankjewel Herman. U hoort het tune alweer voor het nieuws van 4 uur. Nog even resume. De standen van de wedstrijd waar we live bij zijn. ARC Honslersdijk 2-2. Sion Alfia in de tweede klasse C nog 0-0. In de derde klasse E ARC Koudekerk 1-1. Tot na het nieuws van 4 uur.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet...

0: meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De provincie Zuid-Holland heeft een app gelanceerd waarbij het stoplicht eerder op groen springt. Met de app Das Zo Gefietst krijgen slimme verkeerslichten automatisch een seintje als er een fietser nadert. In Zuid-Holland staan er nu 346 van dit soort slimme verkeerslichten. Daarvan staan er 27 in Alphen. De komende jaren moeten dat er nog meer worden. De app is vooral bedoeld om fietsen te stimuleren. Gebruikers kunnen ritten bijhouden en punten sparen, zoals voor bijvoorbeeld een gratis kopje koffie. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn is deze week betaald parkeren ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de Moerbeilaan. Het gaat om de parkeerplekken naast onder meer Leenbakker, Jusk, Keukenkampioen en Balorig. Volgens de winkeliers zorgt de maatregel voor meer ruimte voor eigen klanten. Voorheen parkeerden veel mensen hun auto om vervolgens te winkelen in het winkelcentrum aan de overkant. En ook werd de parkeerplaats gebruikt door buurtbewoners. Net als in de parkeergarage van de Baronie is de eerste 1,5 uur parkeren gratis. Daarna betaal je zo'n 2 cent per minuut. Misschien heb je hem al gehoord, radio-dj Jens Noppen. Hij is weer terug op Studio Alphen met een geheel nieuw radioprogramma. Sinds deze week hoor je me elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7 uur... met de Vrijdagmiddagshow met Jens. Jens was eerder al te horen bij de Omroep met verschillende radioprogramma's. Ook viel hij afgelopen zomer in de ochtendshow. Na een stage bij NPO Radio 2 krijgt hij nu dus zijn eigen vaste middagprogramma. In de show is er volgens de DJ ruimte voor muziek, gesprekken en verhalen uit de regio. Ook schuift er wekelijks een gast aan in de studio en kunnen luisteraars hun favoriete muziek aanvragen. Het programma moet volgens Noppen vooral het begin van het weekend inluiden met veel energie en ook aandacht voor wat er in de regio speelt. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
3: Sportlokaal.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.
5: Welkom terug bij het derde uur van Sportlokaal hier bij Studio Alphen, Studio Kagenbrasem en RTV Hollands Midden. We gaan even een rondje langs de velden doen en beginnen op Sportpark Zee gesloten bij het verhitte duel tussen ARC en Honslersdijk, Herman Scholten.
6: Waar net een doelpunt valt en waar Honslersdijk op een 2-3 voorsprong komt, doelpunt te maken is Tim van der Voort.
5: Noteren we die even snel, Sion tegen Alvia, nog doelpuntloos, Hans-Peter Sierenveld.
7: En nog steeds doelpuntloos, maar wel een interessante wedstrijd, 0-0.
5: En ASC tegen VV Koudekerk, daar staat het 1-1, Kees.
8: 1-1, hier 70 minuten gespeeld.
5: En

0: Dus gaan we even bijpraten met Herman Scholten, ARC Honselaarsdijk 2-3.
1: Ja, want het was gewoon een heel simpele kopbal. Recht voor het doel. Hij kreeg de bal prima aangespeeld van Holder. En een simpel knikje met het hoofd was voldoende om die bal in het doel te deponeren. En zo is die voorsprong, die voorsprong van de ARC weer heel snel teniet gedaan door Honselaarsdijk. En spelen ze nu tegen een achterstand aan. Wie weet wat er allemaal nog kan gebeuren in deze tweede helft. Want het is wel een heel groot verschil met de eerste helft. Maar ik hoor dat er elders ook gescoord is. Dus laten we daar maar naartoe gaan.
0: Ja, dankjewel Herman. Er is in ieder geval gescoord bij de wedstrijd Kikkers 69 tegen Benardes in de vijfde klasse A. Het staat inmiddels 1-1. Maar er is ook gescoord in Oostgeest bij de wedstrijd ASC Koudekerk. Kees.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Het is 2-1 geworden door een doelpunt van Victor Schiphol. Maar het is natuurlijk, het zat er ook wel een beetje in. Hè. En ja, als dat zo blijft, dan schiet Koudekerk zichzelf echt in de voeten. Want dat betekent dat ze gedoemd zijn in de na-competitie te gaan spelen. Ja, en daar ben je mooi klaar mee dan. Maar goed, we hebben hier nog dik 20 minuten te spelen. Dus de bakers zouden nog verzet kunnen worden. Maar of dat gaat lukken. Ik hoop het natuurlijk voor heel Koudekerk. Maar het zal een zware kluif, een zware dobbel worden hoor. 2-1 door een doelpunt van Victor Schiphold.
0: Dankjewel. Ook een nieuwe tussenstand in de wedstrijd in de vierde klasse D. Florian tegen Haastrecht. Daar maakt Florian een doelpunt. Het staat inmiddels 1-5. Gaan wij bijpraten met Hans-Peter Schierenveld. Sion tegen Alvia. 0-0.
3: Waar Alvia op een doelpunt jaagt, maar het moeilijk heeft. Want Sion die gooit als eerste. Naar de eerste team stond ze zwaar onder druk bij Alvia. Waarbij de ene hoge bal naar de andere hoge bal volgde van de zijkanten. En die bal had er nauwelijks weggekopt of geschoten kon worden. Dat is overleven. En dan heb je dan ineens een Mazrui die in de vrije ruimte de bal aanneemt. En die gaat bijna alleen de keeper af. Wordt onderuit gehaald. Geen rood, maar gele kaart. En een vrije trap die zelf mocht nemen. En die bal had prima ingeschoten. Het is in de menigte waar die door Egberts nog in werd getikt. Maar werd door het Benenwoud tegen. Gehouden. En de mensen die appelleerden van Hens. En het was onduidelijk of het Hens was of niet. Maar er werd niet veel geloten. Dus het bleef nog steeds 0-0. En zojuist een enorme kans voor Sion. Die door het midden aanvalt. Een prachtige 1-2 opzet. En de bal net overschiet. De spannende momenten die komen hier wel steeds vaker voor. Nog geen doelpunten. En als Alphen nog iets wil met die periodetitel, dan moeten ze wel echt gaan scoren. Ook al zijn ze afhankelijk van andere partijen. En ik hoorde volgens mij al een concurrent die ervoor staat. Dat is even afwachten allemaal hoe het er uiteindelijk uitziet. Mooie bal voorgetrokken door links, vanaf links door Sion. Geen aanval om in te tikken. En waar moet die bal dan heen? De verdediging van Alfjes te kijken. Nou, dan maar hard naar voren. En dan gaat hij over de zijlijn. En dat is eigenlijk weggeven. Dat is zonde. En zo zie je ook de energie een beetje wegzak hier. Dion Durand die achter verschrikkelijk veel weghaalt. Zakt even door zijn knieën om bij te komen. En gelukkig hebben ze nu een momentje om water te drinken. De scheidsrechter fluit. Jongens, naar de kant. Het is warm drinken. Dus we gaan eigenlijk zo meteen de vierde helft in, zeg maar. En dan is het hopen dat Alvia nog een paar kansjes gaat creëren. Maar ik betwijfel of het gaat lukken. Want het is een zware pot voor ze. Zo ook voor Sion. Misschien is mijn 2-0 voorspelling niet helemaal realistisch.
0: We gaan het meemaken, Hans-Peter. Een nieuwe tussenstand bij de wedstrijd Florian Haastrecht. Er stond er 1-5, inmiddels zat het 2-5. Gaan wij bijpraten met Herman Scholten. Hij is aanwezig op Sportpark Zegersloot. Eerste klasse B, wedstrijd tussen ARC en Honselaarsdijk. 2-3, dat is niet goed voor ARC, dat is duidelijk, Herman.
1: Nee hoor, en waar we net weer een worstelpartijtje zagen. Oh, waarbij Thijs Timmermans een gele kaart kreeg en Jamairo Holder van Honselaarsdijk een gele kaart kreeg. Ja, misschien zijn we hier bij de UFC terechtgekomen, hè? De vechtbond. We weten het niet, maar in ieder geval, Honselaarsdijk houdt er een vrije trap aan over. En ik denk een meter of, wat zal het zijn, een meter of 20 voor het doel van ARC. En dat is volgens mij Tim van der Voort die die bal gaat nemen. Schiet hem in het muurtje, wordt de afvallende bal opgevangen daar natuurlijk door Honselaarsdijk. Want ARC is toch wel een beetje uit elkaar gevallen eigenlijk. Dat moet je gewoon constateren. Of vooral op het middenveld raken ze de bal heel snel kwijt. En het is Honselaarsdijk nu wat probeert een aanval op te zetten. Maar het is een inworp daar zo voor Honselaarsdijk. Zat voetje van Timmermans zat er nog bij. En 2-3 achterstand. Gunstig voor Honselaarsdijk, laten we het zo zeggen. En voor ARC, het maakt op zich niet zo heel veel uit. Want ze hebben toch al die vervangende periodetitel van de tweede periode. Dus dat maakt niet zoveel uit. Maar het was even belangrijk natuurlijk voor

0: de tegenstander die je dan in de na-competitie krijgt. Maar goed, het lastige is natuurlijk ook dat die rode kaart van Boyd Baatje betekent dat je de eerste wedstrijd niet mee mag doen in de na-competitie. En ik weet niet hoe het met de gele kaarten staat van Oversloot en Prins en Timmermans. Want het kan ook zijn dat ook een van hun op scherp staat. En vervolgens natuurlijk de blessure van Derk Prins. Die met een hoofdwond is uitgevallen. Dus ja, dat is allemaal niet echt heel positief voor de Alphense ploeg. Maar goed, we hopen er allemaal het beste van. En we hebben nog een minuut of 20 te gaan hier in deze wedstrijd. En we zien wel hoe het afloopt. Het is net een drinkpauze weer nu.
1: Gaan wij door naar Hans-Peter Schierenveld, Sion Alfja, waar de drinkpauze alweer voorbij is.
2: Die is voorbij en een mooie aanval van Alfja. 4-3, maar die wordt niet goed uitgespeeld. En dat is toch jammer, want dit zijn de kansjes die ze moeten hebben. Dat is doodzonde. En dan de keeper gooit de bal snel over rechtsver. En dan gaat Sion weer in de aanval. Die er moet nog in hebben om een doel te scoren. Dat stralen ze uit. Over rechts. Rechtsbuiten die geeft hem hoog voor via verdediger. Gaat toch de 16, wordt weer opgepakt. En dan komt de bal vrij. En een schot. En dan via de keeper. Ach, wat een mooie redding. Gaat hij over de zijlijn. Maar dit was de kans van de wedstrijd voor Sion om op voorsprong te komen. En ja, je hoort die mensen ook roepen. Het doelpunt hangt in de lucht. Zo lijkt het wel. Sion gaat snel die hoekschop nemen. Gaat snel dan de eerste helft. Dus blijkbaar willen ze snel een einde maken aan deze onzekere periode van 0 doelpunten voor. Bal wordt klaargelegd en iedereen kijkt gespannen toe. Waar gaat hij heen? De 16 is helemaal vol. Is veel beweging op het hoog voor. Tweede helft. En daar op het hoofd van Alfiaan. En dan wordt hij aan de andere kant net binnengehouden. Gaat die bal even naar achter en kan die voorgegeven worden? Nee, want hij wordt afgedekt. Hij wordt toch voorgegeven. Nou, een beetje matige bal. En die zeilt een beetje over en komt nu bij Boterecht. Die schiet hem links voor. In de hoop dat Mastroli daar weer staat. En die staat er ook maar. Oh, wat doet hij dat goed. Eigenlijk zijn verdediger had de bal. Hij verovert hem door een schuitduwtje te geven. Is nu 1-2. Maakt een schuimbeweging, nog een schuimbeweging. En hij schiet en dat komt tegen de verdediger aan. In de rebound kan hij niet nog een keer pakken. Bal wordt opgevangen door Alfja. Bal gaat helemaal naar rechts. En dan gaan we kijken of ze van die kant wat kunnen doen. Via Bo Spruit. Die heeft hem voor. En weer wordt hij weggewerkt. En weer gaat hij overrecht. En Bo Spruit die gaat er achteraan. Kan hij hem voorgeven. Hij slaapt de bal. En ja, Sion pakt die bal. En de verdediger staat bij de hoekvlag te kijken of hij hem weg kan krijgen. En dat lukt ook via medespeler. Gaat hij ongeveer in de bank terechtkomen van Sion. Waardoor Alfja hier mag gaan ingooien. Spannende momenten. Zou het er toch van komen? Ze moeten echt wat doen. Willen ze nog kans maken op die periodetitel? Ze moeten gaan vechten. Ze moeten gaan proberen te scoren. Een ingooi op Jans. Die de bal goed kan afschermen. Schoot het lichaam. Raakt toch de bal kwijt. En dan wordt er gefloten door de scheids. Jans heeft een overtreding gemaakt. Vrije trap van Sion in minuut 62. En die gaat waarschijnlijk verder worden. Nee, hij neemt de tijd en ze gaan voor rustigheid van achter opbouwen via de keeper. Spannende wedstrijd hier. Het wordt steeds spannender. En we hebben nog een minuut of 28 te spelen. Dus we hebben nog tijd zat.
1: Zeker, daar wel. Bij de wedstrijd ASC tegen Koudekerk is er minder tijd. En daar met een stand van 2 op het scorebord. En kijken we even naar die andere wedstrijd. Teilingen-Dokkels, 2-4. Ja, Kees, niet best daar.
3: Ja, het is die 2-1, hè? Ik dacht dat je 2-0 zei.
1: Nee,
3: we gaan de boel niet van eieren maken, hè? Nee, het is 2-1 voor ASC. En ja, dat zat er gewoon dik in, dat het uiteindelijk zo 2-1 geworden is. En dan zie je eigenlijk het spelbeeld meteen ook wel weer veranderen. Want dan zie je dat Koudekerk wat meer uit de schulp kruipt en ASC wat meer in de verdediging gaat spelen. En hopen natuurlijk daarmee op een counter. Maar tot dusver heeft die spel opvatting nog geen kansen voor Koudekerk opgeleverd, hoor. Ze hebben wel gewisseld. In de ploeg van Koudekerk is gekomen Mika Gros. Nou, dat denkt u natuurlijk gelijk aan Mika Gods. Maar nee, dat is een lettertje verschil. Mika Gros is in de ploeg gekomen van Koudekerk. En Kevin Vonk, die had al een gele kaart, is er uitgehaald bij Koudekerk. Nu liggen er twee spelers op de grond. Eentje van ASC en Mike van Velzen. Die moet verzorging nodig hebben. Dus ga maar even naar een andere wedstrijd. We hebben hier 79 minuten gespeeld. 2-1 dus.

0: Ja, ja. Mattia Bazar en Ticento. Platen weer uit 1986. Oftewel 40 jaar oud. Ja, ja. Gaat hard. ARC Honselersdijk. Daar een stand van 2-3 op het scorebord. En ja, genoeg hit op het veld. Herman Scholten.
1: Ja, waar we nog 10 minuten hebben te gaan in deze wedstrijd, denk ik ongeveer. We hebben natuurlijk nog een drinkpauze gehad van een minuutje. Dus dat telt erbij. We hebben het rode kaartincidentje gehad natuurlijk. Met een blessurebehandelingetje erbij. Dus ja, er zullen wel wat minuten bij komen natuurlijk aan het eind van deze wedstrijd. Maar goed, officieel nog iets minder dan 10 minuten te gaan in deze wedstrijd. De stand nog steeds 2-3 in het voordeel van Honselersdijk. Loetmeijer is in het veld gekomen zojuist voor Maarten Rijneveld. Ook een snelle jongen voorin die dan samen met Veerhuis daarvoor gevaar moet zorgen. Maar hij had natuurlijk, zo straks was er een levensgrote kans eigenlijk voor Matt Veerhuis. Die ineens die bal in vrije positie voor het doel kreeg. Maar hij schoot hoog over. Hij had zomaar de gelijkmaker op zijn slof kunnen hebben. Maar goed, die slof die werkte dus niet helemaal. En inmiddels is de bal terechtgekomen bij doelman Timmers. En hebben we dus nog een aantal minuten te gaan in deze wedstrijd. En ja, we moeten gewoon even afwachten wat de eindstand uiteindelijk gaat worden. Want het kan zomaar nog een doelpunt vallen. Aan beide kanten zou dat zomaar nog kunnen. Maar goed, dat gaan we nog zien in het verloop van deze wedstrijd.
0: Zeker, Herman. Dat geldt ook voor de wedstrijd die nog.

0: is. En weer Bo, die een prachtige voorzet geeft. Nou, Bo Spruit natuurlijk, sorry. En die bal die gaat voorbij aan de hele verdediging. Ja, Bo Spruit, eerste helft. Sorry, we gaan over naar doelpunt.
1: Jazeker, een doelpunt bij Kees Verleeuwen, AAC Koudekerk. Stond 2-1, maar inmiddels, Kees?
2: Inmiddels is het 3-1 geworden voor AAC. En ja, nou wordt het wel een heel moeilijk verhaal voor Koudekerk, hoor. Het was een voorzet vanaf links en die kwam helemaal aan de andere kant van het strafschotgebied terecht. En het was een kopbal en die was Roy Dorrepijl gewoon te machtig, die bal. Die was niet zo hard, maar was keurig geplaatst. En dat betekent dat het 3-1 is hier. En we hebben hier op het scorebord 86 minuten staan. Nou, met een drinkpauze erbij. Nog wel een minuutje of 5 minimaal. Ja, ik denk een minuut of 7, 8 nog wel te voetballen. Dus ja, het zal sowieso een moeilijk verhaal worden. Want dan moet Koudekerk er 2 maken binnen die tijdsbestek van 7, 8 minuten. En eerlijk gezegd, ik hoop het natuurlijk wel. En eerlijk gezegd zie ik ze dat niet doen. 3-1 hier. En Koudekerk kan aan de bak straks als het zo blijft.
1: Ja, want Teylingen-Dokkel staat inmiddels 2-5. Dus dat is ook geen hele goede tussenstand. Gaan we terug naar Vlaardingen, waar Hans-Peter Sierenveld zijn verhaal mag afmaken bij de wedstrijd Sion tegen Alfia.
0: Ja, hartelijk dank. Ja, ik wil juist even Bo Spruit daar uitlichten, die de eerste helft onopvallend speelde, maar de tweede helft al een paar keer overrechts met een prachtige voorzet op proppen komt. En waarvan in minuut 65 de bal over de verdediging zeilt. Precies achter de laatste man voorbij zeilt. En daar stond Danilo Beck. En die kopt de bal hard laag in. De keeper werd hem net weg te tikken. Komt weer op het hoofd van Beck. Die kopt hem weer. En te zacht. De keeper pakt hem weer. Maar er was ook een prachtige kans voor Alfia. En zo beetje bij beetje sprokkelen ze toch wat kansjes bij elkaar. Waarvan je kunt zeggen, nou, dat hoeft het kan alsnog vallen. Toch is Sion meer in balbezit. Maar is Alfia zich wat te oprichten. En lijkt erop dat ze, ja, dat ze toch wel volhouden om die nul hier vast te houden. Ook al moeten ze er hard voor knokken in de verdediging. Een inworp nu van de rechterkant van het veld door Sion. Halverwege de middenlijn en de doellijn, zeg maar. Hoog, weinig vaart, wel de 16, maar makkelijk weggekopt door de verdediging. Komt bij dezelfde speler uit en die speelt hem na het midden. Daar gaat Sion weer combineren over het middenveld. Dat doen ze goed. Ze hebben een soort bombarder in de spits staan. Die aardig de bal kan vasthouden en terugtikken. Nog steeds een balbezit. Draaien keren, want ja, waar is het? Dat gaatje nou eigenlijk? En dat gaatje is er niet. Dan maar over links. Een hoge bal. Kopbal. En een hele harde kopbal. En die wordt naast gekopt. Maar dat was een prima kans voor Sion. Ook zij sprokkelijk kans in elkaar. En iets meer dan Alfia. Het is minuut 73. En ja, we weten de uitslag niet van de concurrenten. En we zijn nog steeds heel nieuwsgierig, zoals ik al zei. Maar toch, of Sion wel wil, of Alfia. Ze moeten winnen. En gelijkspel heeft niemand wat aan. Het is even drinkpauze weer. Minuut 73 en dan gaan ze verder. Bij de 0-0 stand. Ik hoop dat er nog doelpunten gaan vallen. En dan wel bij de Oranje-Witten.
1: Gaan wij ons nu richten op de twee wedstrijden die bijna aan het einde zijn. AAC Honselersdijk en natuurlijk ASC Koudekerk. Beginnen wel Sportpark Zegersloot. 2-3 Herman, AAC Honselersdijk.
3: Ja, het is nog steeds 2-3 hier. En we zitten hier in de 86e minuut van de wedstrijd. En er was net weer een mogelijkheid eigenlijk voor die Holder. Die kwam daar goed, man. Nu een schot op het doel, op de vuisten van de doelman Timmers van ARC. En ja, dat was dus weer een mogelijkheid voor Honselersdijk. Hij is ook een beetje uitgeput, hoor. Want hij verdedigt ook echt tot de achterlijn mee. Dat doet hij prima. En dat is goede voetballer overigens. En het is nog steeds balbezit natuurlijk voor Honselersdijk op dit ogenblik. Die spelen heel rustig de bal rond. Want die hebben de tijd aan hun kant. Time is on their side, zou je kunnen zeggen. Die plaatje kun je misschien straks draaien. Maar het is nog steeds... nu krijgt hij de bal aangespeeld in het centrum. Maar nu staat hij net een metertje buitenspel. Dat betekent dat ARC weer verder kan gaan met een doeltrap daar zo. Voor doelman Timmers. En gaat tegelijk een wisselcall bij Honselersdijk. We hebben hier nog een minuut of 4 officieel te gaan. En we weten nog niet hoe het zal eindigen, maar het is voor ons nog 2-3 voor Honselersdijk.
1: Dankjewel. Tussenstand bij de wedstrijd in de vierde klasse D. Floriant tegen Haastrecht, inmiddels 2-7. ASC VV Koudekerk 3-1, Kees. En ja, met de uitslag, de tussenstand in ieder geval van Dokkels, ziet het er voor Koudekerk uit als nog even aan de bak moet, of niet, Kees?
2: Ja, dat zeg je goed, Herman. Ja, ze moeten aan de bak. En als ik het goed begrepen heb en in deze stand blijven op het scorebord staan, 3-1. Dan zal er een competitie, na competitie gespeeld worden voor degradatie. En dan zal de eerste tegenstander SJZ uit Zoeterwoude zijn. Ja. En nou ja, dat is ook een aardige derby, zou je kunnen zeggen. En mochten ze dat overleven... Dan

0: Dan komen ze uit tegen de winnaar van Veenburg-Swammerdam. Dus er zit nog wel wat in het vat voor Koudekerk. Maar goed, de wedstrijd is hier nog niet gespeeld. Wonderen zijn de wereld niet uit. Maar om eerlijk te zijn geloof ik daar niet in. Want het is Koudekerk wat probeert wel aan te vallen. Maar ja, het heeft gewoon te weinig stootkracht. Ondanks dat Mike van Velzen er wel in staat. Deze robuuste spits. Die had vandaag gehoopt zijn laatste wedstrijd te spelen. Maar die mag nog eventjes aan de bak dan. Ja, dat heb je dan. Dat geldt voor Sander van Dijk natuurlijk. Die moet ook nog een paar wedstrijden door. Maar goed, als je het heel objectief bekijkt, en laten we dat nou eens proberen te doen, dan is dat overigens wel verdiend voor AC, want ze waren veel en veel beter voor eigenlijk een onmachtig Koudekerk. Ik heb ze veel zien spelen dit seizoen, maar of dat nou degradatiestress is, of de warmte, of weet ik wat, het zat er gewoon vandaag niet in. 90 minuten op de klok, ja, de scheidsrechter die zal nog wel eventjes door laten spelen vanwege die drinkpauze, maar 3-1, ik schat zomaar in dat dat de eindstand zal zijn. 3-1.
1: We komen zo bij je terug, Kees. Terug naar Herman Scholten. ARC Honselaarsdijk 2-3.
2: Ja, waar ARC balbezit heeft aan de zijkant van het veld. Even de bal terug naar Ruip Oversloot. Die kijkt of die vooruit kan. Ja, dat kan een klein stukje eigenlijk. Geeft hem mee daar zo aan Werner Overkamp. Die, even kijken, ja, die leidt balverlies op het middenveld gewoon. Heel simpel. En dan gaat Lichtvoet er nog even in. Probeert die bal te veroveren. Dat lukt niet. Het blijft Honselaarsdijk. En dan is daar in één keer een speler die doorbreekt in zijn eentje. En ja, dat is 50 Schild, de invaller. Die probeert vanaf een afstand doelman Timmers te verschalken. Dat lukt niet. En dan is het daar uiteindelijk het doelpunt van Joey Valstar. En die maakt daar de 2-4 voor Honselaarsdijk. Want die loopt geheel vrij aan de andere kant van het 16 meter gebied. En hoeft maar de hoek uit te kiezen. En dan is het onhoudbaar voor Victor Timmers. En daarmee zal waarschijnlijk de eindstand zijn bereikt. Hier zo 2-4 in het voordeel van Honselaarsdijk.
1: Dankjewel Herman. Daar dus 2-4. We hebben een eindstand binnen. Dat is de wedstrijd SVO Buitenpark. Haaswoudse Boys in de vijfde klasse A. Wedstrijd waar voor Haaswoudse Boys weinig meer te halen viel. Eindstand 1-2. Snel door naar Oesgeest. ASC Koudekerk 3-1. Kees.
0: Ja, hier wordt nog steeds gevoetbald. Het is nu Lars Overbeek die een vrije trap meekrijgt op de middenlijn. Want die werd onheus bejegend, om het zomaar te zeggen. Hij staat op, want je hebt nu geen tijd om te gaan liggen, Lars. Dat heeft hij goed begrepen. En die vrije trap gaat genomen worden door Thijs Goudkuil. Die, nou ja, die zegt, joh, Roy Doornpaal, moet jij ook niet mee naar voren? Nou, dat doet Roy Doornpaal niet. Die blijft gewoon in zijn doel staan. Vrije trap inmiddels genomen. Komt dan wel in het strafschopgebied, maar wordt eigenlijk weggewerkt door de verdediging van ASC. En dan moet je natuurlijk uitkijken voor die counter. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja, dan moeten ze uitkijken, want dan gaat hij rechts buiten vandoor, die op de rechterkant. Die kan hem nou zo overgeven over zijn maatje. En dat is de nummer 2 die is opgekomen. Oh, en is die? Ja hoor, ik zei het al, het is een counter. En het is, u hoort het misschien aan het gejuich voor alle ASC-supporters. Het is 4-1 geworden. Ja, en nu is het inderdaad definitief gespeeld. Dat kan niet meer mislopen voor ASC. Helaas voor Koudekerk. Hè, wat zie je? Hè? Wat zie ik nou? Die bal gaat er dan toch niet in, blijkbaar. Dan heb ik me verkeerd. Nee, het is gewoon dus 3-1. Die bal ging in de seinet. En ik dacht dat het de doelpunt was. Nee, gelukkig dan maar voor Koudekerk. Maar dat doet er ook uiteindelijk niet toe. Het is 3-1 gebleven. Dus geen 4-1, 3-1. En Koudekerk kan in de barrage proberen alsnog dat derde klassenschap veilig te stellen. 3-1.
1: Het is jou afgelopen, Kees, Tries.
0: Ja, het is afgelopen hier.
1: Ja, duidelijk verhaal. 3-1 noteren wij. We hebben meer eindstanden binnengekregen. Die gaan we snel even met u doornemen. Aarlanderenveen, BC68, is geëindigd in 1-5. Ook voor BC68 was er niks meer te halen. Speelt na een competitie volgende week tegen KDO. Aarlanderenveen gedegradeerd. En Florian tegen Haastrecht is geëindigd in 2-7. Dus ook daar een einduitslag. En we kregen ook door net van onze verslaggever Herman Scholten dat ARC Honselaarsdijk geëindigd is in 2-4. Kunnen wij nu even ons blik richten op de wedstrijd in Vlaardingen. Sion tegen Alvia. We hebben geen doelpunt gemist. Hans-Peter Sierenveld 0-0 nog.
3: Nog geen doelpunten gemist. We hebben hier nog 12 minuten te spelen officieel. Er zal misschien wel iets bij komen, niet heel veel. En waar Sion dit moment heel dichtbij een doelpunt is. En waar keeperkapitein de bal tegenhoudt. Want er waren 2 of 3 rebounds nodig om de bal niet te scoren. Waarbij keeperkapitein keurig tussen had met zijn handen elke keer. En nu even zo vriendelijk is om de speler van Sion overeind te halen. Overeind te helpen die op de grond lag. Hij maakt er een corner van. Belangrijke redding weer voor deze keeper. En weer een hoekschop voor Sion. En ja, ze hebben nog geen rendement uit weten te halen. Dus dat zal deze keer ook wel niet gaan waarschijnlijk. En misschien volgt een mooie counter van het Alfje. Maar laten we eerst even nemen. De hoekschop. Hoog, mooie midden, kopbal. En die bal wordt weggewerkt. En dan wordt de bal van de afstand geschoten. Maar die gaat... ja, die gaat er een stuk over. En ook tot consternatie van het publiek. Die het ook wel jammer vindt dat Sion die scoort. Want het publiek zat duidelijk achter de ploeg. En dat is natuurlijk altijd leuk om te zien. Er wordt een nieuwe bal het veld gegooid. De bal die ligt ongeveer bij veld 16 nu. En zal kan het spel in ieder geval weer voortgang krijgen. Kaptein, die legt de bal klaar. En die wijst, die gaat hem ver uittrappen. Waar Abrechts Vennig nu staat. Die ingevallen was voor Lucke Jansen. Dat was ik aan het vertellen toen het doelpunt viel bij RC. Volgens mij voor Koudekerk. De bal gaat ook richting Vennig. Maar die bal gaat net te ver over de zijlijn. En ingooi voor Sion. Ja, wat heeft Sion nog nodig om zich uit die na-competitie te spelen? Nou ja, ze hebben het in eigen hand. Eén doelpunt kan genoeg zijn. En daar doen ze alle moeite voor. Dus wat dat betreft is het erg interessant. Maar ja, Alfja die geeft eigenlijk weinig krimp of geen krimp. Terwijl er nu een botsing is waar Buinink volgens mij... Buinink even loopt de strompelen, staan weer op. Hij gaat snel weer achteraan, want zijn ploeggenoot op rechts, Mazurie, heeft de bal. Die speelt hem terug naar 10. Oh, dat is Buinink. En nu komt Bertie naar voren lopen, maar de bal gaat helemaal rechts naar Vennig. Die is net te laat bij de bal, maar daar staat de spuit weer. Die geeft wel terug naar Vennig en die gaat niet over rechts. Hij gaat niet zomaar voorbij, speelt weer terug. En ze zoeken eventjes de combinatie. Spuit trekt naar binnen, maar wordt gevolgd. Speelt zijn man uit door rond te draaien. Vennig krijgt hem... dan langs de lijn geeft een hakje, naar spuiten doorloopt en gaat via spelen op de zijlijn. En dan gaat het spel weer vanaf voor beginnen, vanaf de zijlijn. Maar nu voor Alfia. Er wordt even gekeken naar de zijlijn, want Sion gaat wisselen. En er komt een vers bloed in. En dat is misschien wel nodig, want het is hier nog steeds bloedheet. En ik weet niet hoe het de andere spelers gaan, ze bij de andere wedstrijden. Maar je ziet toch wel dat de jongens hier last van hebben. Gaat Alfia het nog doen met nog 10 minuten op de klok? Gaan ze nog alles eruit de kast halen om het één doel te scoren wat ze nodig hebben? Ingooi in de 16, wordt doorgekopt op de bek. Dan wordt komt hij net niet goed voor de voeten van een Alfse aanvaller, maar blijft wel in de ploeg. En nu gaat de bal dan over de zijlijn. Ja, dit is een beetje de wedstrijd. De kansjes worden gesprokkeld, zoals ik zei. Het spel is niet super, maar voor het warme weer goed genoeg, vind ik hoor. Het is spannend wat ze strijden. En de strijd die nu wel is, de eerste helft een beetje ontbrak, is leuk om te zien. Maar nog geen doelpunten. Dus dat hopen we nog. Maar nog steeds 0-0 en wachten op het spannende einde.

0: Ja, Brian Adams en de Summer of 69. Er wordt nog gevoetbald in Vlaardingen. Sion tegen Alvia. Hans-Peter Schierenveld kijkt naar die wedstrijd en heeft nog geen doelpunten gezien, maar wel een interessant duel. Hans-Peter.
1: Ach, en net weer zo'n grote kans voor Sion. Waar de bal via het midden bij de spits terecht komt. Die met Durham in zijn rug de wegdraait en de bal voorgeeft aan de inkomende middenvelder. Vrij voor de keeper en die is net te laat. En de bal gaat aan hem voorbij en het publiek springt op. Want ja, als je dit niet maakt, kom op, dan lukt het nooit. Dus dit wordt gewisseld bij Alvia, zie ik. Even kijken wie eruit gaat. Beck gaat eruit. En er komt nu er 23 binnen. Moet ik even in mijn administratie kijken. Dat is... Nee, dat is niet De La Zaal, want die mag niet spelen vandaag. Dus ik weet niet wie het is. Hij heeft een ander nummer. Dat moeten we nog eens uitzoeken. En nummer 16, Bas Haasbroek, die komt erin. En dan gaat Alphen met nog 5 minuten. Gaan ze voor de laatste kans. Hoge bal, hele hoge verre bal van de keeperkaptein. Komt goed terecht bij Alvia. En ja, dat wordt een soort flipperkast nu via allemaal kopballen. De bal gaat dan van links achter naar rechts voor ineens voor Sion. Waar de bal te overhouden. En daar komt de kans voor Sion. En daar is het doelpunt voor Sion. Ja hoor. En iedereen spit het veld op. De bank loopt leeg. De 1-0 voor Sion na een prachtige aanval overrechts. En ja, alleen voor de keeper tikt hij nu wel in. Links voor de keeper, rechts voor de toeschouwer. En het is één dansende menigte nu op het veld. En het publiek staat uiteraard op de banken. Ja, dit had kunnen gebeuren en is helaas gebeurd. Misschien kun je het horen, maar de toeschouwers gaan hier tekeer. En ja, voor deze club natuurlijk erg leuk. En voor Alvia heel zuur deze drijven. Want met nog 5 minuten spelen gaan ze geen 2 doelpunten maken. Dus die na-competitie zit hier waarschijnlijk niet in. Een doelpunt voor Sion. Een mooi doelpunt. Ik kan ook niet zeggen onverdiend. 1-0 voor Sion met nog 4 minuten spelen. En Alvia, ja, ze moet zichzelf oprapen en de wedstrijd uitspelen. Het is niet anders.
2: Lui vanaf de bank tot aan het puntje van je stoel. Alsof je er echt bij bent.
3: Wij brengen je dichter bij de sportvelden.

0: Jaap Reesema, code rood. Code rood. Sion tegen Alfia. Kende stand van 1-0. Hans-Peter Sierenveld.
1: Nog 1 minuut te spelen en nog steeds die vervelende 1-0 voor Sion. Als je bekijkt vanuit standpunt Alfia natuurlijk. Wat ik zei, dat gaat waarschijnlijk niks meer worden. Maar Sion nu in de aanval over links. En spuit die pikt de bal mooi af. Maar dan springt hij van zijn voet en is de bal ineens weer bij Sion. En dan weer bij Alfia. En zo gaat dat heel snel ineens. De bal wordt verplaatst naar links. En ze kunnen de bal die kwijt bij Alfia. Gaat weer terug. Dan door het midden. Waar met de ingevallen nummer 23. Waarvan ik niet weet wie dat momenteel is. Maar hij speelt lekker. Die gaat naar de zijkant. Daar staat Buinink. Die beent de bal aan. Wilde voorbij gaan, maar dat lukt niet. En dat was de ingooi voor de tegenpartij. De 90 minuten zijn nu voorbij. En de scheidsrechter fluit meteen af. Het is 1-0. De Sion die nog hoop kunnen houden op het ontlopen van de na-competitie. En voor Alfia is helaas de laatste wedstrijd van het seizoen. Is een beetje een teleurstelling. 1-0 verliezen tegen een ploeg die onderin staat. Maar gezien de warmte en de vele wisselspelers die ze hebben moeten gebruiken, is niet zo heel verwonderlijk dat het moeilijk zou gaan worden. Het is jammer. Ik ga zo meteen naar Marcel Vondeling, die misschien zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld nu. Of weet ik wel zeker voor Alfia. En dan ga ik eens kijken wat hij te zeggen heeft over deze wedstrijd. En dan komen we daarmee terug.

Georgina? Dat is niet Georgina Verbaan, of wel? Ja, oh ja, ja, nou, oké, okay, nou, prima. Joquero Bailiar, veel zomerse platen dus vanmiddag op deze uitzending. In deze uitzending van Sportlokaal hier bij Studio Alf, Studio Kagenbrazen en RTV Ons Midden. De meeste voetbalwedstrijden zijn afgelopen. We gaan even met u de eindstanden doornemen. Beginnen de eerste klasse B, ARC tegen Honslersdijk. Daar eindigt de eerste helft in 0-1. En uiteindelijk de tweede helft werd er flink op losgescoord. Eindstand 2 tegen 4. ARC gaat de na-competitie in. Straks hoort u daarover meer. In de tweede klasse C volgden wij de wedstrijd tussen Sion en Alfia. De ruststand was 0-0 en de eindstand 1-0. Alfia, voor Alfia is het seizoen daarmee klaar. Derde klasse E, ASC tegen Koudekerk. Ruststand 0-1, eindstand 3-1. En dat betekent dat voor Koudekerk er nog een na-competitie in is voor behoud in de derde klasse E. We gaan naar de andere wedstrijden waar we niet live bij waren. Maar we wel de tussenstand en eindstand voor u hebben. Eerste klasse B, FC Skills tegen Alfse Boys. Alfse Boys gaat sowieso de na-competitie in. En speelt vandaag met 2-2 gelijk tegen FC Skills. In de derde klasse E, Aarlanderveen tegen BC 68. Aarlanderveen is gedegradeerd al. BC 68 is al zeker van na-competitie voetbal voor behoud in de derde klasse. Speelt volgende week tegen KDO uit De Kwakel. Stand vandaag 1 tegen 5. Vierde klasse D, Florian tegen Haastrecht. Florian was al gedegradeerd. Verlies vandaag tegen Haastrecht met 2 tegen 7. In de vijfde klasse A, SVO Buitenpark tegen Haaswoudse Boys. Haaswoudse Boys is al zeker van promotievoetbal naar de vierde klasse en speelt die wedstrijd op 6 juni. Vandaag dus een wedstrijd om den Keizersbaard voor Haaswoudse Boys. Wint hem wel met 1 tegen 2. Hogeboom en Bart Walen waren de doelpuntenmakers aan de kant van de Haaswoudse Boys. En in de vijfde klasse A wordt nog gevoetbald. We hebben nog geen eindstand. Kikkers 69 tegen Bernardus. Rust tussenstand is daar 1 tegen 1.

Ja, de tune van het autoprogramma De Heilige Koe destijds. Toontje lager en zoveel te doen. U had voor mij nog één eindstand te goed uit de vijfde klasse A. Kikkers 69, Leimuiden tegen Bernardus. Is geëindigd in 1-1.

0: Alizée, moi, Lolita, de laatste plaat van het derde uur van Sportlokaal. We gaan naar het nieuws van 5 uur. Zijn bij je terug met het laatste uur van Sportlokaal. Met daarin heel veel nabeschouwing op de wedstrijden waar we live en niet live bij waren. Tot straks. Dag.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
2: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalve.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Vijf uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan het lokale nieuws. Mijn naam is Wesley Hoek. De gemeente Alphen aan den Rijn wil woningen realiseren in het oude gebouw van de school met de Bijbel in Benthuizen. Het pand aan de Graaf van Bloeistraat wordt nu nog gebruikt voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De school verhuisde in 2024 naar een nieuw gebouw, waardoor het oude pand vrijkwam. Er ligt nu een plan om er 29 zorgwoningen voor senioren van te maken, waarvan 9 voor mensen met dementie.

0: De bouw kan pas beginnen als de vergunning definitief is. Tot die tijd blijft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen in het gebouw. De vergunning daarvoor wordt waarschijnlijk verlengd tot medio 2028. Omwonenden worden geïnformeerd per brief. Het wordt al even gebruikt, het vernieuwde skatepark Kenzie in Kerk en Zane. Skaters van binnen en buiten Alphen weten het park al te vinden. Zaterdag werd de ramp officieel geopend. Het oude skatepark was al zo'n 20 jaar oud. Het nieuwe skatepark werd samen met de gebruikers ontworpen. En daarmee is de nieuwe baan volgens de gemeente helemaal klaar voor de toekomst. Na de openingshandeling door wethouder Gert-Jan Schotanus konden bezoekers ook kennis maken met andere sporten. Zoals 3x3 basketbal en Chase Tag. Dat is een soort mix van freerunnen en tikkertje. Sam Spruit en Junior de Blois uit Alphen aan de Rijn hebben afgelopen weekend mooie resultaten behaald op het NK Inlineskaten in Rotterdam. Ook Maarten en Niels Pennings uit Koudekerk en Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk stonden aan de start en lieten mooie resultaten zien. De Blois werd tweede op de One Lap bij de senioren. De gebroeders Pennings eindigden als 15e en 16e. Op de puntenkoers werd de Blois 11e en Niels Pennings laatste. Spruit won zaterdag 2x een gouden medaille op de One Lap en de puntenkoers bij de junioren. Stan de Graaf uit Hazewoude-Rijndijk werd 4e op de puntenkoers en 11e op de One Lap. Ook op zondag was Spruit bij de senioren op de lange afstand de snelste. In de sprint eindigde hij als 3e in de daguitslag. Ook Maarten Niels Pennings boekte daar mooie resultaten in de middenmoot. Tot zover het lokale nieuws. Meer nieuws lees je op onze website studioalphen.nl of check je via de socials van Studio Alphen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Sportlokaal. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
5: Welkom terug bij Sportlokaal met alweer het laatste uur. We zijn bij u tot 6 uur vanmiddag met het laatste uur voornamelijk nabeschouwingen van de wedstrijd waar we live en niet live bij waren.

0: Ja, we gaan luisteren naar jou. Sorry, even van slag. Survivor Burning Heart. Wordt gespeeld om promotiedegradatie van de keukenkampioen Eredivisie. Afgelopen woensdag was al de eerste wedstrijd Willem II tegen Volendam. Die eindigde toen in 1-2. Vandaag de return in Volendam. SC Volendam tegen Willem II om 4:30 begonnen. Stand inmiddels 0-2 voor Willem II. Dat ziet er dus niet goed uit voor de FC Volendam. Wij gaan volgens mij dan nabeschouwen in de eerste klasse B. ARC tegen Honselersdijk. Die wedstrijd kende een ruststand van 0-1 en een eindstand van 2-4. Herman Scholten praat na met de trainer van ARC, Remco Tuinenburg.
1: Remco, ik kan me voorstellen dat je niet echt heel blij bent.
2: Nou, dan druk je je rustig uit, ja. Ja. Dus ik heb maar eventjes een stukje apart gaan zitten, want dit voelt heel slecht.
1: Ja, hij zat naast mij. We vonden de eerste helft, jullie begonnen eigenlijk, het was zo slap, zo bloedeloos.
2: Nou, inderdaad, daar begint het uiteindelijk mee. Hè. Daar begint eigenlijk heel die wedstrijd mee. Dat we gewoon slappe hap die wedstrijd starten, vol van frustratie. Na 2-3 minuten hoor ik al spelers tegen elkaar dat ik denk, joh, doe even relax, man. Dus op een of andere manier kunnen wij lastig met wedstrijden waar een klein beetje druk op staan spelen.
1: Ja, want ja, nou ja, goed, de tegenstander die had echt een heel hard doel om voor te spelen natuurlijk.
2: Wij ook.
1: Ja, jullie ook, maar toch misschien iets minder.
2: Nee, dat is misschien wel gewoon wat er in de jongens zijn hoofd speelt. Wij hadden ook gewoon iets te spelen. Je bent een sportman en dan wil je zelf iets winnen. En dat is zelf periodekampioen worden. En nu krijg je een vervangende periode. Ja, dat vind ik helemaal niks. Je hebt het in je eigen hand. En je moet gewoon daar volle bak voor gaan. Dat heb ik gemist.
1: Tweede helft, heb ik het gevoel, komen jullie toch anders uit de kleedkamer?
2: Nou ja, goed, je gaat dan nadenken hoe kan je de tegenstander pijn doen. Dus we zijn even iets anders gaan spelen. Ja, dan kom je natuurlijk gewoon, dan leg je eigenlijk hun zwakte gelijk bloot. Ja, en dan zit je op rozen. Ja, totdat er natuurlijk hele gekke dingen gebeuren.
1: En dan heb je een scheidsrechter uit Honselersdijk die besluit om een rode kaart te geven.
2: Nou ja, kijk, deze man die speelt gewoon zijn eigen wedstrijd. Ik snap het sowieso niet vanuit de KVB. Hè. Die sturen dan naar ons een brief of wij een erehaag willen maken voor een grensrechter. Dan zeggen we ook nog, joh, die man komt uit Honselersdijk. Is dat wel verstandig? Hebben ze gewoon lak aan? Hebben ze gewoon pure lak aan? En dan fluit deze man ook nog gewoon zijn eigen wedstrijd. Prima, weet je wel. Ik ben hartstikke blij met de scheidsrechter en grensrechters, want ja, die zijn er niet veel. Maar goed, dit gaat echt veel te ver. Dirk, kijk, hij verneukt niet alleen deze wedstrijd. Hij bepaalt ook gewoon nog hoe wij na competitie ingaan. Dus Dirk staat op scherp, krijgt een gele kaart voor een elleboog. Het was geen elleboog, het was gewoon hoofd tegen hoofd. Kan je zeggen onbesuisd, maar je moet niet zeggen ik geef een gele kaart voor een elleboog. Want dan heb je het gewoon niet gezien. Die grensrechter staat erbij. Die hebben het ook gewoon gezien. En dan denk ik van ja, wat is dit? Dan geeft hij een rode kaart aan Boyd. Ja, ik weet niet. Boyd speelt de bal. De jongen is te laat. Ja, dan denk ik, ja joh, jij bepaalt dus gewoon. Dus je bent en Boyd kwijt en Dirk kwijt. En deze man die doet net alsof er niks aan de hand is. Ja, het is met alle respect, maar ik hoop dat ik hem nooit meer als scheidsrechter heb. Echt dramatisch, dramatische man.
1: Na de rode kaart, ja, viel het eigenlijk bij jullie aan elkaar.
2: Nou ja, goed, kijk, je start de eerste helft natuurlijk al slecht. Dat is een mentaal dingetje, ja. Dan zet je het iets om waardoor je weer tot leven komt, denk ik. Waardoor we een zwakke plek hebben. Ja, en dat is natuurlijk fragiel. Ja. Ik bedoel, we hebben niet voor niks de eerste helft zo gespeeld. Op een wat matte manier. Ja. Dus je komt daardoor even door nieuwe energie. Maak je die twee goals en krijg je weer nieuw leven. Ja, dat is niet dik genoeg, dat zelfvertrouwen. Dat breekt dan gelijk weer af. Ja, en dat is natuurlijk. Ja, ik vind het echt heel, heel frustrerend dat het me niet lukt om dat soort dingen hier te veranderen.
1: Nou, je was al zeker min of meer van de na-competitie. Je krijgt nu een andere tegenstander natuurlijk. Halsteren. Vierde divisie, onderaan een van de ploegen die onderaan staat. Is jou daar iets van bekend, van Halsteren?
3: Of
1: zeg je van, ja, ik weet, ze komen uit West-Brabant.
2: Ja. Nou ja, dat is ook wat misschien een stukje frustratie is. Is dat we jongens naar BVCB hebben gestuurd. We hebben beelden gekeken. En van Halsteren gaan we ook al dat allemaal wel weer vinden. Ja. Maar goed...
1: Ja, maar je hebt nog maar weinig tijd natuurlijk om de ploeg weer, zeg maar, misschien ook mentaal op de rails te krijgen.
2: Ja, maar verkeerde opvatting. Ik hoef een ploeg niet op de rails te krijgen. Dat moeten ze zelf doen. Je moet hier gewoon heel, heel eerzuchtig zijn. En je moet gewoon de hele goede tweede seizoenshelft gewoon jezelf belonen. En dat hebben we vorige week niet gedaan. En vandaag ook niet. En we zullen dus als ploeg, als team, ook wij, als staf... Ja, zullen echt gewoon eens even goed na moeten denken van... wat is er nou nodig om dit te doorbreken? Ja, en dat is toch over mijn lijkmentaliteit. Dat je gewoon ten alles wedstrijden wil winnen. En dat is naast dat ook gewoon met je hoofd spelen. Hè? Dus nadenken van oké, waar kunnen we nou tegenstanders pijn doen? Maar ja, goed joh. Ik merk bij mij ook veel frustratie. En dat is jammer. Dat hoort ook bij voetbal. Maar ja, goed. We zeggen soms wel eens na een winstpartij even een biertje, even lachen. En dat is nu ook. Even een biertje drinken. Niet lachen, maar goed.
1: Over tot de orde van de dag.
2: Over tot de orde van de dag. Het relativeren. En morgen gaat het vizier weer op maandag trainen. Woensdag een wedstrijd.
1: Succes woensdag.
2: Dankjewel.
0: Al dus een teleurgestelde Remco Tuinenburg na die verloren wedstrijd tegen Honslersdijk. Uitslag dus 2-4. Volgende tegenstander wordt dus Halsteren. Een club die we terugvinden in de vierde divisie B op plek nummer 13. En, na afloop van die wedstrijd sprak Herman Scholte ook nog met Tjerk Lichtvoet.
1: Tjerk, hoe zou jij deze wedstrijd willen typeren?
3: Ja, ik denk heel slecht. Zeker. Ja, over het algemeen gewoon echt heel matig.
1: Wat mij zo opviel was dat jullie eigenlijk de eerste 10 minuten redelijk en daarna was het een beetje, ik vond het een beetje slap voetbal.
3: Ja, dat ook. Ik denk dat we gewoon veel te veel met dingen bezig waren waar we ons niet mee bezig moesten houden. Veel te veel op elkaar zeiken, bezig zijn met de scheids in plaats van onze tactieken aanpassen op wat zij deden. En ik denk dat ons dat al grotendeels heeft opgebroken. Ik denk dat, we hebben vaker slechte wedstrijden gespeeld, maar toen hebben we ons gewoon herpakt. Ja, ons gefocust op wat belangrijk is, want dat hebben we vandaag niet gedaan. En dan komt het er zo uit te zien.
1: De tweede helft begonnen jullie wel anders aan de wedstrijd. Maak je ook een doelpunt op een gegeven ogenblik. En dan gaat er iets helemaal mis in het veld, hè?
3: Ja, ik denk dat die rode kaart ook vrij mis ging. Ik dacht dat we ze hadden liggen bij die 2-1. Ik denk dat gaat alleen maar verder uitlopen. En die rode kaart, ja, ik vind niet dat het een rode kaart was, verder van. Ik vond het eerder discutabel of het geel was. Maar goed, dat is aan de scheids. Maar dat breekt ons wel op uiteindelijk. Want dan kom je in die verdedigende rol te zitten. En met dit weer is het gewoon hartstikke zwaar om dat vol te houden. En dat hebben we ook niet gedaan. Dus verloren.
1: Jullie kregen nog een paar kansen. Hè? Ook hier vrij voor het doel eigenlijk. Ging er niet in. Zij krijgen een paar kansen en ze scoren wel. Uiteindelijk loop je dan tegen een stevige nederlaag aan. Vorige week ook verloren. Ja, hoe moet je je nou herpakken? Want woensdag moet je alweer aan de bak.
3: Vorige week tegen DSO, dat kan gebeuren. Ik vond dat we een goede wedstrijd speelden toen. Ja. Dus dan moet je met elkaar zeggen van dat kan gebeuren. We hebben ons best gedaan, goed gespeeld.

0: wat is jullie doel?
1: Ja, om te promoveren natuurlijk. Kijk, daar kan ik niet, ga ik niet heel veel woorden aan vuil maken. Ik denk ook dat we ons niet zo heel erg bezig moeten houden met tegen wie we spelen. En inderdaad op onszelf focussen.
0: Maar hopen dat het geen weer is zoals nu, hè?
1: Nou ja, het was vandaag wel erg warm. Maar als ik het weerbericht heb gezien, dan blijft het wel zo volgens mij. Woensdag, zeker. Volgende week zaterdag weet ik niet.
0: Nou, dan wordt het wat minder. Maar hoeveel last heb je ervan op een kunstgrasveld?
1: Ja, dan is het natuurlijk nog een paar graden warmer. Dus dat, ja, dat breekt je op een gegeven moment wel op. Zeker, zeker. Zeker in de laatste kwartier heb je daar wel echt last van. Ja, ja, ja.
0: Nou, succes in de volgende wedstrijd.
1: Ja, dankjewel.

0: Zo, toen was het op. Het geldt bij Boniem en Rasputin. Nieuwe tussenstand in de wedstrijd voor promotiedegradatie. Volendam tegen Willem II staat nu 1-2. En derhalve staat de tussenstand dus gelijk. Het is nu rust in Volendam. Wij gaan nabeschouwen de wedstrijd in de derde klasse E. ASC tegen VV Koudekerk 0-1 ruststand. 3-1 eindstand. En dat betekent dat Koudekerk veroordeeld is tot na-competitie voor behoud in de derde klasse. Onze verslaggever Kees van Leeuwen sprak na afloop waarschijnlijk met een teleurgestelde trainer van Koudekerk, Sander van Dijk.
1: Sander van Dijk, trainer Koudekerk. Een zeer

0: teleurgesteld man, volgens mij.
1: Ja, sprakeloos zelfs.
0: Wat is er toch aan de hand met de koude kerk vanmiddag?
1: Ja, ik denk dat je in alles afgetroefd bent vandaag. In felheid, in voetballend vermogen.
0: Ik snap daar niks van. Ik snap daar niks van. Ik ben niet helemaal objectief, maar je moet toch... Het is een do-or-die wedstrijd, dan moet je toch alles geven? Maar ik heb het vanmiddag niet gezien, Sander.
1: Nee. Ja. Ik zou het altijd kunnen veranderen dat je op de bank erbij mag komen zitten, Kees. Kijk. Maar ik denk dat we ze optimaal voorbereid hebben. En op een gegeven moment, als het de eerste fluitje gaat, dan kan je nog beperkte invloed hebben. Maar zoveel invloed dat je dit kan omdraaien, is denk ik een utopie. En ja, je kan heel hard gaan schreeuwen, je kan gaan vloeken. Maar ik denk dat in het veld moet ontstaan. En AC had dat wel en wij hadden dat niet.
0: Het was al in de eerste helft een beetje dat AC de veel betere ploeg was. Wat zeg je dan in de rust?
1: Ja, je staat wel 1-0 voor. Dus, ja,
0: dat is dan het enige.
1: Ja, je weet natuurlijk vaak, als je eenmaal zo in de wedstrijd zit, dan ga je dat niet zo gauw meer draaien. Ik weet niet hoeveel wedstrijden je hebt gezien dat dan ineens draait. Dus dan ga je vooral kijken hoe kunnen we die wedstrijd winnen. Ja, en dan weet je dat de eerste 20 minuten naar rust cruciaal is. Ja, en dan, ja, wat ik zeg, je probeert iedereen nog wat scherper te krijgen. En vooral in de duels in het kort zitten en in de zone waar je ze op wil vangen, dat je daar je duels gaat winnen.
0: Nou hoor ik langs de lijn ook, waarom wisselde je nou drie mensen tegelijk?
1: Ja, omdat die alle drie niet meer door konden, kapot waren. Dus ja, als jongens aangeven dat ze niet meer door kunnen en je hebt fitte jongens op de bank zitten, dan ga je wisselen.
0: Ja, nee, dat heb je helemaal gelijk. Maar mensen vragen zich dat af, waarom doet hij dat nou? Ja, daarom dus.
1: Ja, dat was de reden. Ja, kijk, ik kan ook iemand laten staan die niet meer vooruit te brengen, niet meer vooruit komt met fitte witte wissels op de bank. Dus ja, als je fitte wissels hebt en die ook al het hele seizoen erbij zitten en die het ook gewoon prima kunnen invullen voor een bepaalde periode. En nu is het makkelijk, want volgens mij zat 1-1 of misschien 2-1 toen al, ik weet niet eens.
0: 1-1?
1: Ja, dus dan is het makkelijk dat het daarna 2-1, 3-1 geworden is. Maar volgens mij had het niet zo heel veel mee te maken, want volgens mij verandert het speelbeeld niet zo. Het was ook niet dat we voor die 1-1 al veel beter waren, dus ja. Dat is het.
0: Je krijgt cadeautjes omdat het je laatste wedstrijd was. Maar dat is dus niet zo. Je hebt ze nog niet uitgepakt. Zo teleurgesteld ben je volgens mij.
1: Ja, ik vind het niet heel gepast om nu dat hier te gaan doen.
0: Nee. Ik weet wat erin zit.
1: Ik hoop dat het heel mooi is. Maar
0: ik denk dat het heel mooi is.
1: Ik had liever geen cadeaus en veilig geweest dan hele mooie cadeaus en hier staan. Maar het tekent wel, al die mensen die komen, dat is natuurlijk super lief. Dus dat wil ik helemaal niks tekort aan doen. Het is echt top dit hier te zijn.
0: Wanneer begint die na-competitie? Weet je dat?
1: Volgende week.
0: Ja, maar is dat woensdag of is dat zaterdag? Of?
1: Nee, twee zaterdagen.
0: Twee zaterdagen.
1: Ik hoop twee zaterdagen.
0: Ja, ik weet het niet.
1: Nou ja, als je de eerste niet wint, dan is het één zaterdag.
0: Ja. Oh ja, zo, ja, daar heb je gelijk. Ja. Nou joh, ga lekker. Ja, lekker. Ja. Zo lekker is het natuurlijk niet. Ga je het makkelijk van je afzetten?
1: Nee.
0: Ik zie het aan je.
1: Nee, zeker niet de manier waarop wat je zegt. Kijk, als je strijdend en er alles aan gedaan hebt en er valt een bepaalde goal of de tegenstander is veel beter individueel, dan kan ik er vrede mee hebben. Het is gewoon heel zuur. Het is eigenlijk bizar dat je afhankelijk bent van anderen. En ook dat zit niet mee. En dat is wel een beetje inherent aan het seizoen wat we gespeeld hebben. En,
0: ja, maar Dokus heeft met de Leimercijfers gewonnen, maar er schijnt ook nog wel een staartje aan te komen volgens mij. Want hoe dat allemaal gegaan is, daar zijn de meningen ook ernstig over verdeeld.
1: Ja, aan de andere kant.
0: Daar schiet je niks meer op, hoor.
1: Aan de andere kant, volgens mij kunnen wij het op één manier doen. En dat is het zelf afdwingen. En vandaag minimaal een punt pakken. En dat hebben we niet gedaan. En dus dan weet je dat je afhankelijk bent. En ja, als Teilingen nergens meer voor speelt, dan kunnen ze die wedstrijd verliezen. Als het ook wel scherper is geweest. Dus ja, dat is nu de situatie. En we kunnen maar één ding doen. En dat is proberen de rug te trekken. En de gezichten dezelfde kant op te krijgen. En dan zorgen dat je er dinsdag weer staat.
0: Uithuilen en opnieuw beginnen, zeggen we dan. En probeer dan toch nog een beetje van je mooie Pinksteren te genieten.
1: Ja, laten we hopen dat we over 2 weken ergens ook zo erbij staan als dat de AC het staat. Dat zou mooi zijn. Daar gaan we voor.
0: Dankjewel, hè. Dankjewel, Sander.
2: Al dus Sander van Dijk, dus de trainer van VV Koudekerk, de afloop van die wedstrijd tegen ASC. Tegen Sander was volgens mij, zover ik kan nagaan, de ene hoogste periodekampioen, de vierde klas A. Dat zou dan SJZ uit Zoeterwoude-dorp moeten zijn. Na afloop sprak onze verslaggever Kees van Leeuwen ook natuurlijk met de man die afscheid zou nemen vandaag, Mike van Velzen.
0: Mike van Velzen staat naast mij, spits van Koudekerk. Je had gedacht je laatste wedstrijd te voetballen, maar je moet er nog een paar tegenaan plakken volgens mij.
3: Ja, ik had het gehoopt zelfs. Gehoopt zelfs, ja. Ja, helaas.
0: Wat gaat er mis nou vandaag?
3: Ja, nou ja, volgens mij hebben jullie gefilmd toch? Dus mensen kunnen de samenvatting zien. Er gaat gewoon, ik denk dat een AC

0: C gewoon veel gretiger is. Misschien echt veel meer dood of gladiolen spelen.
1: Was het bij jullie wel doordrongen dat het vandaag erop of eronder moest zijn? Ik had het idee dat het bij sommige spelers helemaal niet zo speelde.
0: Nee, wij wisten wel zeker dat we gewoon minimaal een punt wilden pakken om niet afhankelijk te zijn van dit soort scenario's. Ja, het was alle fronten lastig. Het veld, de temperatuur. En zij spelen gewoon een formatie wat toch gewoon lastig is. En ze zijn er goed in met 5-3-2, 3-5-2, hoe je het wil zien. Ja, daar kregen wij geen grip op. En ja, eigenlijk hebben wij twee goede kansen de eerste helft gehad, waarvan er eentje ingaat. Ja, voor de rest helemaal niks. Helemaal niks, terwijl zij er eigenlijk heel veel hebben gezien. Dus ja, meer dan terecht uitslag.
1: Je had je afscheid anders voorgesteld, neem ik aan. Ik heb jullie een aantal keren zien spelen, maar ik vond het vandaag een van de mindere wedstrijden. Terwijl er heel veel op het spel stond.
0: Ja, helaas wel. Volgens mij hebben we echt het hele seizoen niet op na-competitieplek gestaan. En dan precies duurt het seizoen één wedstrijd te lang, zeggen ze wel eens. Hè, maar...
1: ja, vorige week speel je tegen Oegesgees en weer. Dat is een van de betere ploegen in deze competitie. En vandaag op een paar kansjes naar geen schijn van kans gehad.
0: Nee, ik heb er op dit moment nog geen verklaring voor, helaas. Anders had ik hem je gegeven. Dat is echt even uithuilen en... ja, en opnieuw beginnen zegt het dan, maar ja, moet helaas weer door, hè. Snel.
1: Weet je tegen wie je moet straks?
0: Geen idee, Vredenburg of SJZ, toch?
1: SJZ?
0: SJZ, nou, wel lekker in de buurt in ieder geval. dat scheelt.
1: Gauw je biertje opdrinken en hopelijk dat hij in die barrage wel het derde klassenschap veilig stelt, hè?
0: Ja, dat zou wel echt een aderlating zijn als we het zo achterlaten, zeg maar, naar de vierde klasse.
1: Jij gaat in een vriendenteam voetballen?
0: Ja, ik ga inderdaad in de derde elftal voetballen gewoon met wat oud teamgenoten. Sander Sman, Ruben van den Berg, Bas van Eert, Sydney. Eigenlijk gewoon met wie ik in het eerste samen gevoetbald heb. Lekker wat meer leeftijdsgenoten en eigenlijk inderdaad wat meer vrije tijd. Vooral met een dochtertje thuis. Dus ja, daar kijk ik ook wel naar uit. Maar ik had gehoopt dat ik er vandaag wel naar uit kunnen kijken. Maar we moeten oppakken en nog even door.
1: Maar je kan altijd nog een keer teruggevraagd worden, hè?
0: Ja.
1: Heb je al drie keer eerder gedaan, dus?
0: Ja, het klinkt altijd zo triest als dat gezegd wordt. Alsof ik het voor de bloemen doe, maar... Toen was het omdat ik in een vriendenteam even wat plezier de voorkeur gaf. Maar nu ben ik 34, dus ik heb niet de illusie dat ik over 2 jaar, als ik 36 ben, nog terugkom.
1: Ga ervan genieten en we zien elkaar nog waarschijnlijk wel.
0: Ja, helaas wel, Kees. Niks alleen van jou, maar ik had graag het zomerstof gehad. Maar we zien elkaar, ja.
1: Okay, succes.
0: Ja, dank je.

0: Ja, Captain Hollywood Project Impossible uit 1993. We gaan nabeschouwen en dat doen we in de vierde klasse D. Florian tegen Haastrecht. Wij noteren een ruststand van 0-4 en een eindstand van 2-7. Telefoon de coach, trainer van Florian, Mark Iemand. Ja, ik neem aan, Mark, dat je je laatste wedstrijd voor Florian misschien een beter resultaat had gehoopt, of niet?
1: Nou, we spelen tegen de nummer 4. Wij zijn de nummer laatst en gedegradeerd.
0: Ja.
1: Zij spelen nog voor na-competitie. En het is, denk ik, 32 graden geweest vandaag.
0: Ja, het was goed warm inderdaad. Ja.
1: Dus ik vond het, ja... Eerst zelf spelen we gewoon de eerste kwartier hartstikke goed. Horen we 1-0 eigenlijk voor te komen. En volgens uit de counter maken zij de 1-0. En aan het eind van de eerste helft ging de energie er volledig uit. En merk je ook dat als het zo warm is en je dan nergens meer voor speelt, dat jongens denken, nou, ik laat hem nu toch even lopen. Ik krijg het niet meer opgebracht. Dus krijgen we geloof ik in de laatste 10 minuten nog 3 goals tegen. Tweede helft ben ik eigenlijk gewoon weer trots op. Want dat is wel wat de ploeg het hele jaar is geweest. Die winnen we eigenlijk met 2-1. Alleen in de laatste 3 minuten krijgen we nog 2 goals tegen. Maar ik vind het gewoon mooi dat we komen dan 0-5 achter en maken nog 2-5. Kunnen de 3-5 maken, 2 grote kansen. AZ wordt gewoon nog hartstikke zenuwachtig. Dus wat dat betreft, ja, we hebben gewoon gedaan wat we konden.
0: Ja. Voor de volledigheid, Mark, wie waren de doelpuntmakers aan de kant van Florian?
1: Stef Uiterboogaard en Kelvin Graat.
0: Kijk. Ja, je laatste wedstrijd voor Florian als trainer. Wat ga je doen volgend jaar?
1: Ik ga volgend jaar de opleiding doen bij de KNVB. En als onderdeel daarvan ga ik stage lopen als assistent trainer bij Sportlust.
0: Kijk eens aan, dat is in Woerden.
1: Ja.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Nou, in ieder geval ook aan de kant van Studio Alf, hartelijk dank voor je vele nabeschouwingen die je hebt gedaan voor Florian. En wellicht spreek je nog een keer in een andere vorm. Als trainer bij een andere
1: club. Ja, dank voor het leuke contact en het bellen elke week.
0: Is goed. Mark, goede tijd gewenst.
1: Hoi, hoi.
0: Wij gaan nabeschouwen in de eerste klasse B. De wedstrijd tussen FC Skills en Alphense Boys. Aan de telefoon de trainer van Alphense Boys, Eli Watimouri. Goedemiddag, Eli.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wij noteerden een 0-2 ruststand en een 2-2 eindstand.
2: Ja.
0: Ja.
2: Erg jammer.
0: Ja. Ja, dat klopt.
2: Eigenlijk net als vorige week doe je het gewoon goed, heel goed in de eerste helft. Waarbij je nu wel scoort. Jongen die voor het eerst meedeed vanuit onder de 19, Fabian Jacobs, scoort 2 keer in de eerste helft.
0: Kijk.
2: Na rust heb je voldoende mogelijkheden om meer dan 2 te scoren in de wedstrijd. Ja, dat laat je na. Waardoor je eigenlijk de deksel op de neus krijgt. Want hoeveel kansen die je krijgt, kan je meer scoren. Maar ja, een oude voetbalwet zegt dan, als je zelf niet scoort, dan

0: krijg je vaak aan de andere kant tegen. Ja. En zo gebeurde het. We wisten natuurlijk dat wij richting woensdag een planning moesten maken om uiteindelijk aanstaande week het beste voor de dag te komen. Nou ja, zijn we vandaag heel eruit gekomen. Veel jonge jongens minuten laten maken. En dat zorgt ervoor dat wij vol goede moed richting aankomende woensdag gaan.
1: Ja, want volgens mij wordt dan Nieuwenhoorn de tegenstander. Of heb je dat verkeerd gezien, Eli?
0: Ja, ja, aanstaande woensdag spelen we eerst thuis tegen Nieuwenhoorn. Volgende week zaterdag Nieuwenhoorn uit.
1: Ja.
0: Ja, en als je in die twee luik het beste voor de dag komt en ook een goede overwinning hebt, of goede uitslagen noteert, dan speel je denk ik tegen ARC of Halsteren.
1: Ja, klopt.
0: Alleen moet je jezelf die wedstrijden nog winnen tegen de nummer 2 uit de Rotterdamse competitie van de eerste klas.
1: Mm-hmm.
0: En dat wordt een hele kluif. Maar we hebben niks te verliezen, dus we kijken vol vertrouwen richting die wedstrijden.
1: Ja, nee, dat duidelijk verhaal, Eli. Ja, in ieder geval nou ja, veel succes gewenst. Dan is die woensdag al best snel eigenlijk, hè?
0: Ja. Leuk. Ja. Die is voor ons snel, maar ook voor Nieuwenhoorn snel.
1: Dat is waar.
0: Want die hebben vandaag ook gespeeld. Dus daarin konden wij vandaag iets proberen. Een aantal jongens ook een beetje rust geven. Geen kaarten en blessures opgelopen. En dan gaan we ons voorbereiden.
1: Ja, nou goed. Kijk hoor. Kunnen we zien wat Nieuwenhoorn vandaag gedaan heeft. Ja, 0-1 gewonnen ook. Dus nou, die gaan ook met een redelijk gevoel naar de woensdag toe waarschijnlijk. Maar goed.
0: Ja.
1: We gaan het meemaken. We gaan die wedstrijd als goed is live uitzenden, Eli. Dus dat ook de luisteraars kunnen dan meeluisteren hoe jullie het vergaat in de na-competitie.
0: Super, dankjewel.
1: Hey Eli, tot ziens.
0: Jo, hoi. Hoi.

0: Rigera en Vamos a la Playa. We gaan nabeschouwen de wedstrijd tussen SVO Buitenpark en Haaswoudse Boys. Aan de telefoon de trainer van de Haaswoudse Boys. En dat is natuurlijk Robert Zwart. Goedemiddag, Robert.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. Jullie moesten naar Zoetermeer toe. Eigenlijk een wedstrijd om een keizersbaard, mag ik dat zo zeggen?
1: Niet helemaal, omdat wij konden de tweede periode halen. Dus we hadden nog wel... het was niet meer nodig voor de stand of wat dan ook. Alleen het is een beetje een prestige kwestie.
0: Heel goed. Dus, goed. De vlaggetje kun je achter je naam zetten waarschijnlijk, of niet? 1-2 gewonnen.
1: Ja.
0: Na een 1-0 achterstand. Het ging niet van harte?
1: Ja,
0: of,
1: de eerste ja, we waren wel met een gigantisch aangepast team. Veel jeugd. Ook wat jongens die wat minder minuten hadden gemaakt. Maar de eerste 20 minuten waren echt wel voor Buitenpark. Ja, en daarna die komen ook op dat moment 1-0 voor terecht. En daarna worden we een beetje wakker, had ik het idee. Want zit net de muziekje van de Playa. Maar ik had het idee dat er een paar van ons op de Playa zaten, zeg maar al. En was ook niet raar met 30 graden plus. Maar goed, daarna pakken wij het wel over en komen we op 1-1. En zijn we tot de rust de betere ploeg. En net na rust maken wij 2-1. En toen zijn we gewoon wat in gaan zakken. En meer gaan proberen het uit te voetballen. Dus het was niet super hoogstaand voetbal. Maar complimenten naar de jongens toe dat ze in deze... weersomstandigheden en toch ook wel met een totaal ander team... toch uiteindelijk weer de winst over de streep trekken.
0: Ja, we noteerden al doelpuntenmakers Bart Walen en Hogeboom, of niet?
1: Ja, klopt. Ja, en twee keer assist Ivo, dus die zit er ook weer bij. Ja, lekker.
0: Nou ja, volgende week dus een weekje toekijken. Want volgens mij is voor je de grand finale is voor mij op 6 juni, hè, voor jullie.
1: Ja, klopt.
0: Jullie gaan zaterdag dan bij mogelijke tegenstanders kijken? Of,
1: Ja, die bedoelen, dat is wel, tenminste, iedereen is daar vrij in om te doen. Maar we gaan zaterdag om 11 uur trainen. En dan lunchen we even met elkaar. En dan is de bedoeling dat iedereen die wil, kan naar de tegenstanders gaan kijken. En dan kunnen we in ieder geval analyseren en observeren om te kijken... Ja, waarin gevaarlijke momenten kunnen zijn. En misschien ook voor ons juist kansen. En dan gaan we het zien.
0: En wie zijn die mogelijke tegenstanders? Of is dat het heel...
1: Ja, het is, we hebben het toevallig net erover, maar het is nog een beetje apart. Maar het lijkt er nu op dat het WDS tegen CVC Reelwijk wordt. Omdat CVC Reelwijk opeens met 13-0 had gewonnen vandaag van Rijnstreek. En daardoor waarschijnlijk de laatste periode halen. Alleen het is nog niet helemaal voor ons zeker. WDS wel. Maar de tweede kandidaat, ja, wij denken dus nu CVC Reelwijk. Twee ploegen die best wel de nodige aandacht voor ons nodig heeft om daar straks van te kunnen winnen.
0: Ja. Interessant. Nou goed, dus niet afgelopen, Robert. Nog een mooie finale met de Haaswoudse Boys in het vooruitzicht op 6 juni.
1: En, zeker.
0: Wij hopen het allerbeste natuurlijk.
1: Dankjewel.
0: Is goed.
1: We gaan het gewoon regelen.
0: Heel goed. Doe dat eventjes voor de mensen in het dorp. Is goed. Tot ziens.
1: Hoi,
0: succes.
1: Hoi.
0: Gaan we door met die andere club in de vijfde klasse A. Kikkers 69. En dan hebben we het natuurlijk voornamelijk over Bernardus uit Hazeswoude-Rijndijk. 1-0 ruststand, 1-1 eindstand. Aan de telefoon de trainer van Bernardus, Kasper Nek. Goedemiddag, Kasper.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat stond er voor u nog op het spel vanmiddag in die vijfde klasse A?
2: Nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Het was alleen als de boys zouden verliezen en wij zouden 5-0 verliezen, volgens mij.
0: Ja.
2: Een beetje 5-6-0. Ja, dan zou het penibel worden.
0: Ja.
2: Maar goed, daar heeft het eigenlijk de hele wedstrijd niet naar uitgezien. En we hebben stiekem natuurlijk een beetje de velden in Zoetermeer in de gaten gehouden. Waar Haaswoudse Boys speelde.
0: Ja.
2: En toen eenmaal duidelijk was dat zij hadden gewonnen, toen was voor ons de druk er ook wel af. Maar het was inderdaad echt een zomerpotje voetbal. Veel te warm. En eigenlijk de wedstrijd waar nergens meer om ging.
0: Nee. Dus keizersbaard zeggen we dan. Doelpunt aan jullie kant. Wie was de gelukkige? Tweede helft?
2: Rowan Abusikera.
0: Kijk eens aan. Ja, en dan even kijken naar het vervolg van de competitie. Want jullie gaan wel de na-competitie in, om het zomaar te zeggen.

0: krijgen voor eventuele promotie in de vierde klasse. Ik had van tevoren gedacht dat het NSVV 70 zou worden, de tegenstander. Maar dat kan natuurlijk nu anders zijn geworden door...
1: Nou, wat wij hebben begrepen wordt het DHL uit Delft. Want die hebben gewonnen van DHC. Die gaan nog over NSVV heen.
0: Dat wist ik even nog niet. Ja, oké.
1: Okay. Nou, wij wisten het ook niet, maar we hebben even gebeld. dat wordt het DHL. Dus dat wordt een pittig potje.
0: Ja.
1: Maar we gaan er alles aan doen. Als we nu zo dichtbij zijn, dan moeten we er ook alles aan doen om het te halen natuurlijk.
0: En die wedstrijd is volgende week dan bij DHL? Of?
1: Ja, bij DHL inderdaad. Ja, okay. Klopt.
0: En als je die hebt gewonnen, dan moet je nog een volgende... stappen.
1: Ja, dan krijgen we lekker kerk.
0: Okay.
1: Hoorden we net.
0: Ja, kijk eens aan. Nou, interessant programma, Casper. We gaan erbij zijn hier bij de Omroep. We proberen al die wedstrijden ook te verslaan voor de luisteraar. Dus succes. Maak er nog een mooie finale van.
1: Ja, dat gaat zeker goed komen. Goed weekend.
0: Is goed. Dankjewel, Casper. Tot ziens.
1: Yo, hoi. Bye.

0: Bob Marley, de Funkstar Deluxe, Sun is Shining. Een beetje achter de wolken inmiddels, maar dat maakt niet uit. Warm zat vandaag. We gaan nog even nabeschouwen. De wedstrijd Sion tegen Alvia, daar waren we live bij. Maar het interview met de trainer was niet helemaal gelukt. Dus dan bellen we hem even. Marcel Vondeling, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hadden nog kans op een plekje in de nacompetitie. Dan moest er wel gewonnen worden volgens mij van Sion. Dat is helaas niet gelukt, Marcel.
1: Nee, ik had een heel uitgebreid verhaal. Maar ja. Nee, inderdaad, het is niet gelukt. Wij hebben ons sportieve plicht gedaan.
0: Ja.
1: Alleen ja, voor de wedstrijd wisten we al dat wij 10,5 spelers hadden die echt fit waren. We misten 9 jongens met blessures en 2 met schorsing. Dus het was echt pas een meter vandaag. En die jongens hebben er alles aan gedaan om tot een resultaat te komen. Maar uiteindelijk moet je gewoon concluderen dat je verdient verloren.
0: Ja, en dan ga je met 1-0 van het veld af. Wat volgens mij vooraf nog wat problemen had met de kalklijnen, begrepen wij van ons. Tenminste allerlei technische issues, maar je begon wat later. Maar uiteindelijk, inderdaad 0-0 de rust in, 1-0 eindstand. En ja, is dat meteen ook daarmee het seizoen voorbij, hè, voor Alvia?
1: Ja, nou goed. Je ziet dat we echt slachten naar het einde van het seizoen. Ja. Wat ik net al zei, met de blessures die we hebben. Ja, we hebben gewoon heel veel moeite om fitte spelers op dit moment op de been te brengen. En dat zijn niet spierblessures, het zijn allemaal contactblessures waar we mee te maken hebben. Dus dat is gewoon vervelend. Maar goed, het zat er vandaag niet in. Maar de jongens die meegedaan hebben, hebben het goed gedaan. En mooi is om nog even te vermelden, is dat Mika Timmers vandaag zijn debuut gemaakt heeft. Dus dat is gewoon superleuk. Zo'n jonge jongen met toekomst. Gelijk bravoure tonen, ballen vragen. Ja, dat is gewoon superleuk om mee te maken. Dus die jongen die wacht een mooie toekomst.
0: Ja, mooi. En ja, voor jou ook een speciaal moment misschien, Marcel? Laatste wedstrijd? Alvia?
1: Ja, zeker. Laatste wedstrijd, maar met opgeven hoofd. Super trots op wat wij de afgelopen 5 jaar met elkaar gerealiseerd hebben. Qua de club Alvia, qua waarde. Met de staf. Heel professioneel gewerkt. We hebben enorme stappen gemaakt in de professionalisering bij Alvia. En ja, het is gewoon rete knap dat je al voor het 4e seizoen nu in de tweede klasse speelt. Waar Alvia voorheen nog nooit in gespeeld had, ondanks de versterkte degradatieregeling. Dus daar ben ik enorm trots op. Dus er staat een mooie toekomst voor Alvia om in de toekomst weer verdere stappen te gaan maken.
0: Ja, en jij gaat volgens mij aan het werk bij LFC, of niet?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Nou, veel succes daar. Ook namens de omroep bedankt voor al je interviews die je gegeven hebt in goede en slechte momenten. En misschien spreken we alweer eens op een andere manier, Marcel.
1: Ja, ik had het ook al gezegd bij jullie collega. In ieder geval super bedankt voor het hele mooie platform en de tijd die jullie altijd maar genomen hebben. Ook vandaag weer. Om naar Vlaardingen te komen. Dus ik wil jullie bedanken en ga vooral zo door. En wie weet, tot ziens.
0: Is goed. Marcel, tot ziens.
1: Oké.
0: Okay. Hoi. En de laatste wedstrijd voor vandaag die we gaan nabeschouwen is de wedstrijd Aarlanderveen tegen BSC 68. Aan de telefoon de trainer van BSC 68 uit Benthuizen, Dennis Holman. Goedemiddag, Dennis.
2: Goedemiddag.
0: Ja, een wedstrijd, ja, ik zeg het niet vaak, maar om den Keizersbaard wellicht voor BSC 68, hè?
2: Ja, dit ging natuurlijk nergens meer over. Misschien even om in het ritme te blijven. Ja. En goed. We hebben op zich een leuk wedstrijdje gespeeld, hoor. En leuke eerste helft. Waarin we 0-4 voorkwamen. En ik denk misschien ook nog wel, 8-9 kansen om zeep hebben geholpen. En wel gevolgd door een vrij matige tweede helft.
0: Ja.
2: En goed, je zei het al, hè? Het is om des keizers baard.
0: Ja, door ware omstandigheden, ook in Aarlanderveen waarschijnlijk. Eindstand 1-5. Weet jij nog de doelpuntenmakers aan de kant van BSC?
2: Ja, even kijken hoor. De eerste moet ik even graven. Maar we hadden de doelpuntenmakers zijn Sam Giebe, Lucas van der Houten, 2 keer Guido de Pijnder. En in de tweede helft Romee Ties.
0: Kijk, ook die heeft zijn doelpuntje meegepakt vandaag, Dennis. Dan gaan we toch naar volgende week kijken. Ik begreep uit betrouwbare bron dat KDO de Kwakel de tegenstander wordt, of niet?
2: Ja.
0: Die was al bekend.
2: Dat is de tegenstander. Ja. Die stonden vandaag ook vrolijk te notuleren langs de kant. Dat is het voordeel als je... zij zijn al klaar.
0: Ja.
2: Dus... Maar goed, aan de andere kant, voor wat het waard is. Het is natuurlijk voor Aarlanderveen een afsluitwedstrijd van een heel moeilijk seizoen.
0: Ja.
2: Waar ik overigens echt wel wederom de complimenten moet geven aan die vereniging. Maar ook aan het team. De wijze hoe ze blijven voetballen, de wijze hoe ze blijven strijden. En nergens een schopwedstrijd van maken. Dat echt diep respect hoor. Ja. Echt... heel netjes wat ik doet.
0: Ja, inderdaad. Ook nog dat in volgens mij in het jaar dat ze ook nog een keer, 60 jaar bestaan. Dus apart seizoen inderdaad dan op die manier, Peter. Of Dennis, sorry, Peter van der Veld is dan weer de trainer van ADO de Veen. Ja, volgende week tegen KDO. Spelen jullie uit of thuis?
2: En wij spelen thuis, okay, ja.
0: Ja. En dat gaat gewoon om één wedstrijd dan, hè?
2: Ja, één wedstrijd. En ja. Ja, als je, ja, goed, als je door wil, dan moet je die winnen. En ja. Dan, dan speel je uiteindelijk tegen de winnaar van Altior. En ik weet het niet of dat Concordia geworden is of Sef. Maar dan speel je tegen die, de winnaar van die.
0: Ja, in ieder geval nog twee interessante weken te gaan, Dennis.
2: Ja, laten we het hopen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, dank voor je nabeschouwing in deze. En nog een goed Pinksterweekend gewenst.
2: Ah,
0: en succes volgende week tegen KDO.
2: Dankjewel.
0: Is goed.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Oké, doei.
0: Dat was Dennis Holman. Daarmee besluit ook het programma af. Dit was alweer, wat hebben we genoteerd? Aflevering 1819 van Sportlokaal. Wij zijn er komende woensdag alweer dus. Met die wedstrijd van, wedstrijden van ARC en Alphense Boys. Die worden natuurlijk live op de radio gebracht. Komende maandag dus ons tv-programma. Met daarin dus beelden van de wedstrijd ARC Honslersdijk en ASC Koudekerk. En u vindt alle informatie op onze website studioalphen.nl/sport. Wij danken de verslaggevers ter plekke. Herman Scholte, Hans-Peter Sierenveld en Kees van Leeuwen. Presentatie, dat was ik dus, Herman van Beek. Techniek, Servaza Vries. En de redactie natuurlijk in vertrouwde handen van meneer Peter Vaassen. Na de klok van 6:00, de weekendproloog. Leuk programma, blijf luisteren dus. En wij zijn er dus weer komende woensdag met een extra uitzending van Sportlokaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
6: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6:00.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
13: The following program contains explicit language and subjects and is not approved by the local government nor the Dutch National Broadcast Association. Listener's discretion is advised. However, enjoy the weekend prologue.
14: Wij maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio en de beste muziekmix.
11: Studio Alphen en Studio Kaag
14: in Braassem.
11: Twee uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martien en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wetenswaardigheden. Met de nieuwe Free, de Popquiz, Connections, de Aanagenda en nog heel veel meer. Dit is

0: Nou, volgens mij hebben we allemaal een keer zitten janken. Niet waar, Martin Weerdwijn? Boys Don't Cry?
1: Zeker afgelopen zomer.
0: Oh Ajax. Of bedoel je dat niet?
1: Breek me de bek niet op.
0: Een hele goede avond. En we zijn weer begonnen. Na een maand van afwezigheid is dit weer een nieuwe aflevering van je eigen weekendproloog. En leuk dat je erbij bent. We hebben een maand lang niets gedaan, Martin. Het is niet dat we niets hebben kunnen doen, maar we hadden gewoon zoiets bij onszelf. Het is tijd voor een zomerbreak.
1: Zeker. En die hebben we ook vol genoegen mogen meemaken en beleven. Ik op de camping. Het was mooi weer in augustus. Ik weet niet of je dat is opgevallen. Maar het is zeker en vast was het een fijne maand om buiten te vertoeven. Dat heb ik dan ook gedaan. En verder hebben we ons ook mentaal voorbereid op een nieuw seizoen weekendproloog. Een seizoen wat niet alleen te beluisteren is in de regio Kaag en Brazum, maar ook bij Alphen.
0: Ja, dat is helemaal nieuw. Ja. Voor de luisteraars in Alphen en omgeving. Martin, vertel eens even, hebben we nog een inhoudsopgave van dit programma?
1: Van wat we allemaal doen?
0: Ja, het is wel een proloog natuurlijk, maar goed, normaal gaat het over een heel boek, de inhoudsopgave. Maar dit programma is al een heel boek op zich. Wat gaan we doen allemaal de komende 2 uur?
1: Ja, we gaan altijd even de regio door met allerlei leuke wekenswaardigheden, nieuwszaken, maar ook de aanagenda bijvoorbeeld. Dat doen we straks meteen na de volgende 2 plaatjes voor je. Wat is er te doen in de regio het komend weekend? En verder hebben we ook wat muzikale zaken die wij altijd voor jou behandelen in deze 2 uur radioshow. Dat is onder andere de nieuwe 3 beste 3 nieuwe platen van de afgelopen week. Nou, we hebben hem iets breder getrokken, want we waren er een maand niet, waren we niet. Dat is allemaal in het eerste uur. Dan kan jij ook mee bepalen de volgorde van die hitlijst.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, ja, we hebben ook altijd een dode van de week. Dat is minder leuk, maar ook niet onbelangrijk. Welke grootheid uit de popgeschiedenis is geschiedenis geworden de afgelopen week? Oftewel, wie is er overleden? Dan hebben we de komende weken nog het einde van de top 40-45. De beste 45 Duitsstalige platen aller tijden. We staan aan de rand van de top 10 op nummer 11 vanavond. We mixen nog wat links en rechts. En we doen altijd een soulplaatje. Tussendoor wat clubklassiekers uit de jaren 70 en 80. Waar we destijds de dansvloer onveilig opmaakten. En we hebben natuurlijk ook af en toe, nou bijna elke week, een spelletje. En dat is een intro in combinatie met Odd One Out. Nou, dat leggen we later wel uit in de show, want dat is pas om 9:45. En dat is al bijna afgelopen.
0: Ja, dat is waar. Hè? 9:15 komt hij weer voorbij.
1: 9:15 in de tweede uur.
0: In het tweede uur, inderdaad. Nou, leuk dat je ook luistert in de regio Alphen. En daar valt onder andere Boskoop onder, hè? Koude Kerk aan de Rijn. Nou, we gaan het zo allemaal even voor je opnoemen. Straks heb ik nieuws uit de Koude Kerk aan de Rijn trouwens, volgens mij. Maar
1: ik zag
0: het net staan. Daar kwam ze ook maar even voorbij.
1: Ja, het is iets met het Stichting Prins Willem Alexander Bad.
0: Oh,
1: ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd.
0: Ik dacht dat het in Hoofddorp zat, maar dat is een ander verhaal. Het is bijna 9:00. We gaan straks inderdaad 3 nieuwe platen draaien. Dit keer uitgekozen door Martin Weerdwijn vanwege mijn drukke werkzaamheden deze week. Maar dat niet alleen. We hebben natuurlijk ook de clubklassieken. En die draaien we altijd aan het einde van het eerste uur. Uiteraard ook wat nieuwe muziek, hoor. Ja, deze man die timmert toch wel lekker aan de weg, hoor. I Believe op Alphen en

0: zijn er voor jou. Wij zijn er voor jou.
1: De hele dag door.
0: Vanuit het groene hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio K.

0: ik heb er al zin in, hoor. Rennen naar die bar. Even een beetje aangeschoten worden. Shaboozy in de bar song. Dit is jouw eigen weekendprolo. Het is kwart over geworden, Martin. Dat betekent altijd weer de hoogste tijd dat jij de dingen uit de regio gaat doornemen. En de aanagenda, je zei het al, eigenlijk is het natuurlijk een uitagenda. Maar het is niet uit, want het is helemaal aan.
1: Dit is de aanagenda voor zaterdag.
2: Zeker. En guess who's back? Om ook zo'n zin om weer te gaan toasten. Van 6 tot en met 8 september verblijft de Toastcaravaan met een bonte verzameling van foodtrucks, een zomerse muziekline-up, kunstzinnige kidsprogramma's en vooral veel lekkers en gezelligheid in Alphen aan de Rijn. Kom met je vrienden, familie, kids en collega's naar het lekkerste reizende festival van het jaar. Toast is meer dan een foodtruckfestival alleen, hoor. Vanaf het moment dat de keukens vrijdag hun vuur opstoken totdat zondag de zon ondergaat, volgt een driedaags programma met meer dan 15 foodtrucks die je doen watertanden. Een ruim aanbod aan drank, ook niet onbelangrijk, op de toaster natuurlijk, want anders valt er niks te toasten. Ja, precies, ja. Grote tafels waaraan al je vrienden, familie en collega's passen. Bands, sing- en songwriters en funky DJ's op het rollende podium. Ik hou ontzettend van funky DJ's.
0: Ik ook, ja.
2: Een kidscorner met crea-workshops en leuke activiteiten voor de kleine toasters onder ons. En het is allemaal te vinden aan het Europa-park. Europa-park in Alphen aan de Rijn.
0: Ja, dat kennen we wel, hè, daar. Gezelligheid alom, gaat dat zien.
1: Dit is de aanagenda voor zondag.
2: Ja, zondag is er het motortreffen in Wouwbrugge. Jaarlijks motortreffen evenement van de Wouwbrugse motorvereniging. Op die dag komen enthousiaste motorrijders om te genieten van alle prachtige motoren die langskomen. Ook een praatje maken met andere motorrijders en elkaars ervaringen delen. En wellicht samen voor de toekomst afspraken maken om gezellig een toertocht te doen of zoiets. De Wouwbrugse motorvereniging faciliteert deze middag ook voor de bewoners van Wouwbrugge. Nou, dat is nog aardig dat die ook welkom zijn. Leuk, een aantal marktkraampjes, live muziek van B. Loose, een DJ.
0: Een DJ?
2: Een springkussen.
0: Oké.
2: Voor kinderen is dat. En een spannende loterij met gesponsorde mooie cadeaus. Dat is fijn, hè? Een loterij met mooie cadeaus is leuker dan een loterij zonder cadeaus.
0: Zeker.
2: Op de parkeerplaats van Café De Twee aan de Batenweg in Wouwbrugge is dit allemaal zondag van 1 tot 6.
0: En vraag je af in welke gemeente ligt Wouwbrugge? Nou, dat is Kaag en Braassem. Om even terug te komen op waar we nou allemaal te ontvangen zijn met dit programma. Nou, in Kaag en Braassem hebben wij Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oude Wetering, Oudaarde, Rijnstaterwoude, Rijpwetering, Roelvarensveen en Wouwbrugge. Maar wij verwelkomen, zo moeilijk woord, ook nog even de inwoners van Alphen aan de Rijn, Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan de Rijn en Zwammerdam.
2: Maar Pet, dat heeft iedereen toch al voor ons ingesproken? Dat hoef je toch niet allemaal op te lezen?
0: Dat staat ergens. Maar ik ben echt heel blij dat we nu ook radio kunnen maken voor Zwammerdam.
2: Ik ook. Ik ben vanochtend wakker. Ik denk, ja, radio maken voor Zwammerdam. Daar heb ik echt zin in.
0: Ja, precies. Ja. We hebben een collega discjockey die al vanaf zijn 12e bij Radio Veronica wil werken. Nou, dat is me gelukt. Afgelopen week is hij begonnen maandagochtend. Oh, trouwens, over Radio Veronica gesproken.
2: Radio Veronica.
0: We hebben met z'n tweeën ook nog wat leuks gedaan deze zomer.
2: Vorige week, zaterdag was dat. 50 jaar geleden werden de zeezenders uit de lucht gehaald. En dat werd op de Noorderlei in Amsterdam-Noord gevierd.
0: Ja.
2: En daar waren we bij.
0: Daar waren we bij, hè?
2: Heel erg leuk.
0: Erik de Zwart en Leo van der Goot. Atje Bouwman.
2: Zeker.
0: Oh, en Rob Stenders was er ook nog. En die houdt van deze plaat, dat weet ik, want die draait hem ook regelmatig. Salsolido, Summer Night bij de Weekendproloog. Dit is Diesel.

0: Ja, allemaal instappen. De trein is een kleine 20 minuten geleden vertrokken. En we zijn nog ruim anderhalf uur bij je. Dus ik zou zeggen, lekker aan laten staan die radio voor de leuke muziekjes.
1: Diesel, Salsa Leader Summer Night. Dat is bij ons ook hoor, een Salsa Leader Summer Night. Het was lekker warm weer vandaag, Martin. Echt een lekkere avond. Vanavond nog even in de tuin zitten, denk ik.
0: Nou, ik weet het niet. De lucht was donker. Volgens mij gaat het regenen.
1: Ja, maar
0: het,
1: dat kon. Nee, de lucht wordt donker omdat het vroeger donker wordt. Volgens mij
0: dat zou ook zo kunnen.
1: Het is het eerste grote weekend in september. En dit is het nieuwe radioseizoen van het weekend. We gaan gewoon door met waar we gebleven waren. En dat was begin augustus natuurlijk. En toen hadden wij natuurlijk ook de doden van de week. We zijn er niet ontzettend heel veel heen gegaan in onze vakantie.
0: Nee, ik weet nog wel, ik denk dat dat 2 jaar geleden was. Toen waren we er ook een week of 5 niet.
1: Ja.
0: En toen waren er echt gewoon 12 mensen.
1: Ja,
0: echt,
1: precies.
0: Echt de ene grote naam na de andere.
1: De man met de zijs had het druk, maar wij toen ook. Maar ja, we hebben er nu gewoon eentje die onlangs overleden is, hè?
0: Zeker. Vorige week vrijdag. Het gaat over de Amerikaanse rapper Fatman's Coop. Die is op 53-jarige leeftijd overleden. We hebben zijn familie en boekerskantoor bevestigd. Hij gaf vrijdag een optreden in Connecticut. En daar instortte hij in op het podium. En hij werd naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij overleden. Waaraan is nog steeds niet bekend. Isaac Freeman III. Dat is de echte naam van Fatman's Coop. Die trad vrijdag op in Hampden Town Center Park. Toen hij plots instortte. Burgemeester Lauren Kernert schreef op Facebook dat de rapper per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Hij brak in 2003 door met Be Faithful. Het nummer bereikte de top van de hitlijsten in landen als Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Australië. En ook in Nederland wist die plaat tot in de top 40 door te dringen. Het nummer bleef nog jarenlang populair in clubs rond de wereld. En ook It Takes Scoop was een groot succes. Daarnaast werkte hij samen met Missy Elliott, de nummer Lose Control, en met Mariah Carey, niet tenminste dus.
1: Ja, tuurlijk.
0: Met It's Like That.
1: Ja.
0: En hij won 3 Grammy's in zijn leven, waarvan 2 voor de hit met Missy Elliott. De rapper was ook regelmatig op televisie te zien. Hij was onder andere te zien in de tv-serie Chancers uit 2004. Hij begeleidde bij Britse muzikanten die wilden doorbreken in de Verenigde Staten. Hij had ook een rolletje in de serie Boondocks. In 2015 was hij deelnemer van de Celebrity Big Brother UK versus USA. Hij had vlak voor zijn overlijden geen gezondheidsklachten. Dat heeft een vertegenwoordiger van de Amerikaanse rapper laten weten in de Britse krant The Mirror. Hij was fysiek en mentaal gezond. Hij had erg gezond en maakte dagelijks sapjes van vers.

0: fruit en verse groenten. Dus je ziet al, dat is ook al wel helemaal nergens voor nodig.
1: Nee.
0: En dat hoort ook altijd bij zijn verzoekjes tijdens concerten. Nou ja, als wij hier in de studio komen, dan staan er altijd twee speculaatjes en een kopje thee klaar.
1: Klopt. Het is een geval dat je kan gebeuren, hè, met deze man. Ja. Fatman Scoop, hij maakt een grote hit. Martin zei het al, deed hij samen met de Crooklyn Clan. En ik zeg, even die handjes de lucht in. Ga even op je stoel staan thuis of waar je ook bent. Fatman Scoop, dit is Beef.

0: Als je zometeen naar bed moet en deze plaat niet hebt geluisterd, dan is ik veel succes om in slaap te komen. Dit is geen slaapliedje. Batman Scoop en de Crooklyn Clan. Billy Faithful, de dode van de week. Hij is helaas niet meer. Het is 2 minuten voor half geworden. We gaan even kijken in onze regio Alphen en KGN Brasem.
1: Is er nog wat gebeurd in de regio?
0: Is er nog wat gebeurd
2: in de regio? Nou, er is nu iets aan het gebeuren in de regio. Weggebruikers moeten namelijk dit weekend goed opletten. De A4 gaat op meerdere plekken dicht voor onderhoud. Het gaat om de delen Leiden, Leidschendam en Delft-Rotterdam. En daardoor worden lange files verwacht. Bij Leiden zit een hobbel in de weg en die moet worden gladgestreken. Doordat het wegdek is verzakt, moet de boel worden opengebroken. Daarna wordt de ondergrond gladgestreken en opnieuw geasfalteerd. Bij mij is ook het een en ander verzakt. Kan ik daar ook even langs? Dan zie ik er ook gelijk weer 20 jaar jonger uit.
0: Moet er bij jou wat gladgestreken worden?
2: Zeker. De verzakkingen ontstaan soms doordat de grond in het westen... Ah, dat is het. Van het land wat slap is. Dus ik kan er zelf niks aan doen. Nee. Al dus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De snelweg is dan ook dicht tot maandag 5 uur in de vroege morgen. En dan zal je zien, dan loopt het uit. En dan de hele maandagspits helemaal...
0: Helemaal, maar ja. Okay. Dat was hem.
2: Ja?
0: Ik weet het niet, ik vraag het aan jou. Volgens mij was er ook nog iets... volgens mij waren iemands vliezen iemands water gebroken. Hoe noemen we dat? Vliezen gebroken. Water, iets in ergens Alphenregio. De tuinders waren helemaal ondersteboven.
2: Paniek bij de kwekers in Boskoop, dat zou het zijn. Want de schuif tussen twee sloten die stond zaterdag open.
0: Oh, dat was
2: ja,
0: het.
2: Ja, en als gevolg van, daarvan kwamen miljoenen kubieke meters water, moet ik zeggen... Die stroomde weg van de Nessenpolder naar de Rietveldse polder. En dit had niet veel langer moeten duren. Al dus Peter Bontekoe. Ja, jawel. Ja. Hij is de eigenaar van de

0: Salix-kwekerij Bontekoe in Boskoop.
1: Oh, daar.
0: Dus het lijkt me dat toch dat je, ja, ik weet niet, dan heb je als tuinder toch een beetje de boot gemist als je Bontekoe heet. Mm-hmm. Dan had je misschien toch in de vlees moeten gaan, of in de melk. Terwijl hij wandelt, ziet hij vanaf de schuif van de ene naar de andere polder openstaan. Oh, jeetje, jeetje, jeetje. Het waterpeil stond inmiddels een stuk lager. Toen ik even later gebeld werd door een collega of ik naar het waterpeil had gekeken en ik keek nogmaals, zag ik dat het water nog veel verder gezakt was. Daarna hebben wij alarm geslagen. Voor kwekers in Boskoop is slootwater van levensbelang om hun gewassen te besproeien. Ja. Zonder voldoende slootwater lopen pompen droog met alle gevolgen van dien.
1: Tot zover even straks nog meer wetenswaardigheden uit de regio. We gaan door met vast item iedere weekend op jouw radio op Alphen en KG in Brasem.
2: The New Three.
1: En dat is dit, The New Three. En ik vind het knap dat je deze gevonden hebt, Martin. Want tijd niks meer van ze gehoord. Yo.

0: geruchten die gingen al lang dat er een nieuwe zangeres zou komen na het overlijden van de frontman van Linkin Park. Dit was de nieuwe single, The Emptiness Machine.
1: Ja, ja, en die dame is Emily Armstrong. Tevens zangeres van Dead Sarah. En zij heeft de onmogelijke taak om Chester Bennington op te volgen. Die zo typerend was voor het geluid van Linkin Park. Ze hebben ook gelijk een nieuwe drummer. Dus ja, een heel nieuw begin. Komt ook een nieuw album aan. Verschijnt op 15 november. Dit gaat From Zero heten. En dat is een beetje een toepasselijke naam. Hè? Want ze moeten weer vanaf nul beginnen. Nou, dat is aardig gelukt. Want dit klonk toch echt wel heel erg fijn. The Emptiness Machine voor mij een 8.
0: Een 8, ja. Want we geven cijfers aan de nieuwe platen. De New 3. We draaien er ook 3. Doen we altijd in dit eerste uur van de weekendproloog. Ook jij kunt daaraan deelnemen. Nieuw systeem in een nieuw radioseizoen. Je mag even een mailtje sturen als je aanmelden voor het weekendproloog panel. Dat wordt een WhatsApp-groep. En dan kom je daar vanzelf in. Schrijf je telefoonnummer daarbij. Dat helpt namelijk best wel. En dan mag je ook cijfers gaan geven. Dat doen we vanaf volgende week dan. Dus nu even een mailtje sturen. En doe dat even naar onze studio. Want wij zitten in Roelof Arendsveen. Dat adres is studio@studiokaagenbrasem.nl. Ik doe daar een 7,5 van mijn kant bij, Martin.
1: Heel fijn.
0: Vind jij dat goed?
1: Dat vind ik goed.
0: Dat vind jij goed, hè?
1: Bijna net zo goed als deze plaat.
0: Goed, hè? Ja, ook.
2: En dan nu even wat lokaals.
0: Ja, nog iets lokaals, zei je.
1: Oh, even lokaals. Ja, ik ga helemaal gaan bladeren.
0: Even iets lokaals. Nee, zometeen.
1: Oh, hoepelepoepelepeetje. Dan moet ik er even eentje uitpakken. De gemeente Kaag-en-Brasem kan de stijgende kosten van de jeugdhulp binnen de gemeente niet opvangen. Ja. Zo blijkt uit een prognose op basis van de regionale uitgaven over het eerste kwartaal van 2024. De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door prijsstijgingen, langere trajecten en meer complexe zorg. Het college van burgemeester en wethouders geeft in een brief voor de gemeenteraad aan hier slechts beperkt invloed op te hebben. Volgens hen komt de stijging overeen met het landelijk beeld. De kostenstijging bedraagt volgens de prognose zo'n €700.000. Hartstikke idee. En dit bedrag kan niet worden opgevangen binnen de begroting.
0: Mooi, mooi excuus weer, hè? Ja, hè, valt samen met landelijk. Ja, lekker makkelijk. Dat was hem even. Zometeen gaan wij nog een leuk plaatje van Nederlandse bodem draaien.
1: Echt waar?
0: Ja, doen we zeker. Eerst even terug naar de 90's. Begintijd van de house met Rosella. Yeah.

0: Maar het moet niet gekker worden. We draaien gewoon maan bij de weekendproloog. Komt zeker omdat we Studio Alfa erbij hebben of zo. Ik weet het niet hoor. Misschien volgende week nog Roxy Dekker in het programma.
1: Ik weet het ook niet. De jeugd van tegenwoordig maakt veel goed. En ja, dit was de tijd dat maan nog hit op hit scoorde. Die tijd ligt achter ons. Ze probeert een comeback te maken. En het is 4 singles achter elkaar niet gelukt met een nieuw geluid. Vrijdag, dat is denk ik vandaag. Of volgende week.
0: Dan houden we even in het midden.
1: Dan lanceert ze haar nieuwe album, Eclipse. Nou, we hopen dat de zon nog schijnt na de eclipse.
0: Laten we het hopen, ja.
2: Hebben we nog iets leuks lokaals?
1: Zeker wel, want de gemeente Alphen die gaat een nieuwe overeenkomst aan, zoals we al zeiden, met stichting Prins Willem-Alexanderbad. Die stichting mag in ieder geval de komende 10 jaar het openluchtzwembad in Alphen blijven exploiteren. Afgelopen woensdag ondertekende wethouder Gert-Jan Schot-Anus. Zo heet hij, hè?
0: Mooi woord. Mooie naam.
1: En de voorzitter van stichting Prins Willem-Alexanderbad, die verder Jorrit Wulvers. Ondertekende de huur- en exploitatieovereenkomst. Daarin staat dat er ook nog een optie is om de periode van 10 jaar te verlengen met nog eens 5. De stichting beheert al 30 jaar het zwembad, dus het was niet echt een verrassing. Nee. In de afgelopen periode is het verduurzaamd, onder andere met de aanbreng van waterpompen. Ik neem aan nieuwe waterpompen.
0: Dat denk ik ook.
1: Zullen ze daarvoor toch ook wel hebben gehad. Daardoor kan het weer een lange tijd mee. De gemeente en de stichting hebben afgesproken nauw samen te werken als het gaat om groot onderhoud aan het zwembad. Leuk, hè?
3: Leuk.
1: Ik ben blij voor al die mensen in Alphen.
0: We hebben straks ook nog iets leuks lokaals, lokaal nieuws uit Kaag en Braassem. Want het dansen bij de tulp, hè, bijvoorbeeld. Oh. Wat altijd hadden. Op een gegeven moment wilde de gemeente gewoon voor het Veensbond geen vergunning meer verlenen.
1: Okay,
0: het feest was gewoon van de baan.
1: Maar daar hebben we nieuws over.
0: Er is nieuws over.
1: Ga ik zo kijken. Oh, wat een herrie.
0: Ja, het is de tweede Martin uit de New 3. En het is toch wel lekker, vind ik. Het is een beetje punkrock, hè?
1: Zeker.
0: Nou, een beetje. Lekker stevige gitaren. Dit is de nieuwe single van Pinhead, Gunpowder. De tweede uit de New 3. Dit is UNT. De nieuwe

0: jullie wakker binnen, weet ik het niet hoor. De tweede uit de New 3 bij de weekendproloog. Pinhead Gunpowder. En you and G. Nou Martin, wat vond jij ervan?
1: Ja, ik vond het leuk hoor. Ik geef daar een 7,5 aan.
0: Ook een 7,5? Oh nee, je had net een 8, hè, geloof ik. Ja. Ja, ik had een 7,5. Ik kom op een 7 plus. Ook dat cijfer mag jij thuis geven. Eén keer een mailtje sturen naar studio@studiokagenbrasem.nl. Dat is voldoende. Dan maak je kans om deel uit te maken van het WhatsApp-panel van de weekendproloog.
1: Dat is een eer, hè? Dat is een eer. Oh, wat fijn. Ja. Wat ook een eer.

0: Ik heb mezelf nog nooit horen praten in mijn slaap, Martin. Jij? Ja, dan slaap je natuurlijk ook, hè? Zo werkt dat. Romantics, is inderdaad, Martin zei het al. De fijnste muziek uit de jaren 80, 90. Hit van vandaag. Af en toe een jaren 70 plaatje. Martin gaat wel eens echt heel ver terug. Jaren 50 heb je volgens mij wel eens.
1: Ja, maar dat was nog toen we een ander dingetje deden in deze show.
0: Ja,
1: komt misschien ooit wel terug, de Connections. Een hele lange, eindeloze reeks van platen die op een of andere manier toch met elkaar verbonden waren.
0: Nou, die verbinding die zien wij straks wel weer terug rond, wat is het, 10:15 in het volgende uur. En dan heeft Martin de top 40, 45. Dat zijn de leukste en allerbeste Duitsstalige platen.
1: Ja.
0: En een ander vast item wat we altijd doen is het spelletje. En we hebben nog vele leuke wetenswaardigheden. Zometeen goed nieuws dus uit KGM Raas. Dat doen we na deze plaat.
1: Ja, dit is een plaat die je normaal in ons programma altijd halverwege het tweede uur hoort. Want dan kijken we in de UK Soul Chart. Daar staat hij nummer 1, maar hij is zo mooi. Ik denk... Hij is goed voor een nieuw 3.
0: De laatste van Lucas Seto.

0: hebben een winnaar, hoor. Daar is hij dan, de 8,5 van Noordzij. De nieuwe single van Lucas Seto.
1: Dit is goed, hè?
0: Nobody but you. In onze eigen...
1: De New 3.
0: Ja, dat zeg ik. De New 3, wat een fijne plaat, Martin. Dankjewel voor het uitkiezen deze week.
2: Ik dacht eerst even, dit is de nieuwe Bruno Mars.
0: Ja, dat lijkt er zeker op, ja. Nummer 1 ook dus in de Engelse Soul Chart. Daar straks meer over in het volgende uur. Wie is hij nou, Lucas Seto? Komt
2: hij nou vandaan? Ja, dat heb ik dus, dat weet ik niet. Ik was te druk bezig met al die belangrijke berichtgeving over...

0: Geef nog even een cijfer.
1: Oh, 8,5 ook.
0: Ook een 8,5. Nou, we mogen duidelijk zijn. Volgende week hebben we weer een nieuw 3. Martin, jij hebt goed nieuws.
1: Ik heb zeker goed nieuws. Van de vervanger van het Veens Verbond mag doorgaan op 20 en 21 september. En daarvan zijn wij allemaal heel erg blij van geworden. Woensdagmiddag is er een vergunning afgegeven voor het alternatieve muziekfeest Gaan als de brandweer. Het Veens Verbond mag dit jaar niet doorgaan. De veranderende omstandigheden op het plein waren de reden voor de gemeente om de stekker eruit te trekken. Volgens een woordvoerder van de gemeente zouden de hulpdiensten bij een noodsituatie het terrein niet op tijd kunnen bereiken. En ook zouden bezoekers niet genoeg vluchtwegen hebben. Veens Verbond mocht vorig jaar 2500 bezoekers verwelkomen. Over één avond dan wel te verstaan. De vervanger Gaan als de brandweer krijgt nu 2 avonden.
0: Zo.
1: Vrijdag de 20e en zaterdag de 21e. En ze mogen per avond maximaal 1750 bezoekers toegang verlenen tot het terrein. De gemeente Kagen-Brasem die gaf eerst geen vergunning af voor het evenement. Bij alle evenementen gaan we toch in gesprek met de persoon die de vergunningsaanvraag indient. Als deze is afgekeurd. En dat is in dit geval ook gebeurd. En daardoor kan het feest alsnog doorgaan. Zij het dan onder die andere omstandigheden. De steeds strenger wordende eisen vanuit de gemeente en de veiligheidsdiensten hebben het voor de organisatie in eerste instantie dus onmogelijk gemaakt. Het enthousiasme dat normaal gesproken in volle vaart aanwezig is en de hoop op een goede afloop was volledig gedoofd. Zo schreef de organisatie nog eind augustus op hun Facebookpagina. En kijk, 2 weken later en het zonnetje schijnt gewoon weer.
0: Ja, zo gaat het. Al die reacties die ik ook zag op die berichtgeving. En weer iets om zeep geholpen door de gemeente. Ja, zo gaat het. Maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Maar het was altijd een heel leuk evenement. We hebben er ook wel eens daar vandaan uitgezonden.
1: Dat was pas leuk.
0: Met dit stokoude, eeuwenoude programma. Net zoals uw presentatoren zijn ook stokoud. Vandaar dat wij altijd op vrijdagavond eventjes heel erg ver terug in die tijd gaan.
2: Ja, 1983.
1: Ja. Vroeger vroeg je dat nog wel eens aan mij, Pet. En dan wist ik het.
0: Ja, had je het geweten?
1: Ja, ik had het wel geweten.
0: Ja, welk jaar? Oké, okay, nou goed.
1: En dit staat namelijk ook in mijn eigen platenkast.
0: Deze.
1: Op vinyl
0: nog.
1: Op vinyl.
0: Okay. Oeh, wat goed. Ja, dit is fijn hoor. Iedere vrijdagavond of zaterdagavond of zondagmiddag, wanneer je ook luistert. Moeilijk hoor, zo'n programma. Glenn Jones is dit. En de titel, dat zingt even. I'm M. Somebody. Het is de clubklassieker van deze week. Extreme Club Classic. Heel graag tot zometeen na het nieuws.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
4: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.
5: 2 uur lang ongekend goede radio. Patrick, Martin en Michel presenteren de beste nieuwe, leukste oude en een waslijst aan lokale wederswaardigheden. Met de nieuwe Free, de popquiz,

0: Ja, dat was nog eens eventjes een fijn begin van dit tweede uur weekendsproloog. Dat hakt er wel in. Het is Herman Brood samen met zijn Wild Romance. Van het album Cha Cha, waar ook Saturday Night op stond, was dit Doing It. Zomaar een albumtrekje wat de sfeer toch wel doet verhogen.
1: Zeker, het is 6 over. Welkom bij de tweede uur van de weekendproloog. Een nieuw programma ook op Studio Alphen. Leuk dat jullie ook daar luisteren, vooral in Zwammerdam. Zijn we groot fan van. In dit uur hebben we straks nog wat nieuws uit de regio. Zo hebben wij nieuws over de vermeende plofkraakbende uit Boskoop. Plofkraakbende, je hebt het goed gehoord, Mark.
0: Ja, ik heb het goed gehoord.
1: Je zit zo een beetje zo verwond te kijken.
0: Ja, ik moest het even opladen inwerken.
1: Ik begrijp het. Er is ook nog ander nieuws natuurlijk. Dat hoor je allemaal straks. We hebben een spelletje.
0: Ja, spelletje. We hebben de top 40, 45. En we gaan nou even lekker mixen, lieve mensen. En nog een nieuwe van de club.

0: De weekendproloog met Patrick Noordzij en Martin Wertwijn.
1: Ja, en de eerste is een kruising tussen Jason Derulo en Avicii. Hier is Alesso.

Do the best.

0: Dat was even een lekker doodmixje, lieve mensen. Je hoorde er een paar achter in mijn kander. We begonnen met LSO en I Like It. Daarna hele mond vol. Sonny Foldera, Jazzy en D.O.D. Dat is een fijne plaat, hoor. Some Days. En dan hoorde je Spankox in de CID-versie van To the Club. En deze, daar gaan we straks nog even wat meer over vertellen.
1: Ga ik jou ondertussen even vertellen wat de uitslag is geworden van The New 3. En er waren er drie nieuwe platen. Spik, Splitter, nieuwe platen. The Future Sounds. Wie weet worden het ook nog eens hits in de Nederlandse top 40 of een andere hitlijst. De derde plaats bezet door Pinhead Gunpowder. UNT scoort een 7,31. En de nummer 2, Linkin Park. Die Emptiness Machine eindigt op een 7,75. Een 8 min dus. En Lucas Zetto met Somebody Like You. De nummer 1 in de Engelse Soul Chart. Die staat bij ons bovenaan in de New 3 van deze week. 8,5, Martin. Niet slecht, toch? Ik heb nog een klein berichtje uit de regio. En dat berichtje dat gaat over de emissiezone. Of eigenlijk de zero-emissiezone. Want per 1 juli 2026 wordt het grootste deel van Alphenstad een zero-emissiezone. Oftewel een ZE-zone. Dat betekent dat in principe bestel- en vrachtauto's hier alleen mogen rijden als ze geheel uitstootvrij zijn. Vooral voor een kleine ondernemer en zelfstandige zijn er echter nogal wat haken en ogen aan deze regeling. De Alphense gemeenteraad die heeft in juni 2022 besloten dat er per 1 juli 2026 dus een ZE-zone wordt ingevoerd in het overgrote deel van Alphenstad. Enkel de woonwijk Oudshoorn ten westen van de Eisenhowerlaan en de industrieterreinen worden buiten beschouwing gelaten. En daarmee gaat Alphen aan de Rijn aanzienlijk verder dan de binnenstad waar een ZE-zone eigenlijk voor bedoeld is. Dus ze gaan misschien wel een beetje buiten het boekje, Martin.
0: Jeetje!
1: Dat zou zomaar kunnen, hè?
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat is niet de bedoeling. Niemand mag buiten zijn boekje gaan, en zeker de gemeente niet.
1: Nee, absoluut niet. Straks nog meer berichten uit de regio. Maar volgens mij hebben wij een nieuw lid.
0: Ja, en je hoort hem. We waren er al een tijdje bang voor dat het zou lukken. En het is ook echt gelukt voor Cyril.
1: Ah, vreselijk.

0: elke keer een verzoeking als hij op de radio is. Oh. En dan moeten we hem zelf op de radio draaien. Soms zit het tegen in het leven van een DJ.
1: Oftewel, we vinden deze platen een draak.
0: Ja.
1: Dat zag eruit gedrukt nog, hè? Maar ja. Ben ik netjes vanavond?
0: Ja, we zijn heel netjes.
1: Heel netjes.
0: Ja. Gaan we het anders.
2: Dit is de historie van de Duitse muziek bij de weekendproloog. Iedere vrijdagavond.
0: Iedere vrijdagavond. En ja. Iedere samstagavond. Ook iedere zondagmiddag. Is het tijd voor de top 40 45. En in die top 40 45 zijn we toegekomen aan de nummer 11. En daar vinden wij een Duitse groep. Kan ook niet anders. Kaiger Sturzflug, oorspronkelijk uit Bochum afkomstig. Een echte nooie Duitse welleband is het. Werd in 1979 opgericht door Friedel Keratsch. Hij is ook de zanger. En verder stond de groep uit Klaus Vier op de saxofoon. Def Balin op keyboard. Werner Borowski op de bas. En Uwe Kellerhoff. Uwe is echt zo'n mooie Duitse naam. Ja,
1: Uwe.
0: Drums, Uwe. Ja. En Michael Volkman. Michael is ook echt een fijne Duitse naam. Ja. Enfin, de groep werd het vooral bekend met de plaat die op nummer 11 staat. Daar gaat Pek straks nog een klein beetje meer over vertellen. Maar ze hadden ook nog twee andere redelijk bescheiden hitjes. Althans in Duitsland. En dan gaan we er ook even twee korte fragmentjes van draaien. Hier is de eerste, dat is Bezoeken Sie Europa, zolang es nog steeds.
2: Dit is de historie van de Duitse muziek bij de weekendproloog.
0: Oh ja,
1: ja,
0: wat zeg je toch allemaal?

0: Het is toch wel een beetje eenheidsworst, hè, de muziek die ze maken. Dat hoor je straks wel in de plaat die je helemaal gaan draaien, die we op de nummer 11 vinden.
1: Ik heb nog een fragmentje van een andere hit. En ja, daar gaat het iets, klinkt iets anders. Hier is Pure Lust am Leben.

0: die ken ik hoor, uit de Duitse feesttenten.
1: Ja, er kwam opeens een biekje ergens vandaan. Er is een biekje ergens vandaan, dat weet ik ook niet.
0: Wat is dat voor biekje?
1: Ik heb er wat stickers uitgetrokken, maar volgende keer moet ik hem misschien toch op papier meenemen.
0: Ja, dat
1: het stopt ook niet, even kijken. Kan ik dit uitzetten?
0: De Pure Lust am Leben kwam uit 1984 trouwens.
1: Even zien. Ja, en die biekje is afgelopen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Een soort zorgende mug in je oor was dat.
0: Ja, exact.
1: Ja.
0: Had je nog een derde fragmentje?
1: Ik had geen derde fragmentje. Weet je wat, ik zet even nog een muziekje op. Dat is wel zo fijn.
0: Dat is prima, joh.
1: Kijk, zijn ze. Oh, zo zijn al bijna klaar.
0: Ja, Eindsamkeit hadden we ook nog uit 1984. En in 1986, Martin, traden ze voor het allerlaatst op. Nou, dat is lang geleden. In 1996 maakten ze dus een nieuwe start. Waarbij Friedel is ook zo mooi.
1: Friedels, ja.
0: Weet je hoe je jouw naam trouwens uitspreekt in Duits?
1: Martin.
0: Want ik ben de Patrick.
1: De Patrick, jawohl.
0: De Patrick. Friedel Gerratsch. Samen met Carlo von Steinfurt, eveneens onder de naam Geier Stoortsvloek. Want daar hebben we het over. Een tourneedraai hebben ze toen nog een keer gedaan met oude en nieuwe liedjes in de Duits sprekende landen. Nou, de band bestaat nog steeds, Martin, heb ik gehoord. Bestaan nog steeds.
1: Ja, ze bestaan nog steeds, ja. En ja, ze hebben dus heel veel hits, singles gemaakt.
0: 40!
1: Ja, 40. En dus hebben niets gedaan. Alle 40 niet. Maar goed, de aanhouden wint. Zullen we maar denken.
0: Ja, een hele grote hit hebben ze gedraaid. Of gescoord. Dat is onze nummer 11. En in vorige editie, 10 jaar geleden, stond de plaat op nummer 7. Dus hij gaat eigenlijk de verkeerde kant op. 4 plaatsjes omlaag in onze Duitse top 40. 45 bij de weekendproloog. Dit is de Geier Stoortsvloek. Met het bruto sociaal product.
2: Dit is de historie van de Duitse muziek bij de weekendproloog. Iedere vrijdagavond.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.

0: Ringedingedingdangdang. Dat was hem, de nummer 11. En dan zijn we volgende week toegekomen aan de allerbeste 10 Duitsstalige platen aller tijden.
1: Het moet ik even iets toevoegen. Ik heb deze plaat op single.
0: Wat goed.
1: Op 45 toeren.
0: Op 45 toeren.
1: Met op de achterkant, früher oder später.
0: ja, früher oder später. Ik glaube früher.
1: Zullen we even in het een beetje de Duitse connectie houden? Ja, want in Boskoop, dat klinkt heel gek, dan zou je moeten zeggen Boskauf. Maar de vijf mannen die lid zouden zijn van een...
0: Woudkauf.
1: Woudkauf, ja natuurlijk. De vijf mannen die lid zouden zijn van een vermeende plofkraakbende... die in juni werden gearresteerd in Woudkauf. Die mogen worden overgeleverd aan Duitsland. Dat heeft een Nederlandse rechter besloten, meldt de rechtbank in Amsterdam. En ook aan Omroep West, mediapartner van Studio Alphen en Studio Kagebrazem. De verdachten die werden in afwachting van deze beslissing voorlopig vrijgelaten. Twee van de mannen komen uit Alphen aan de Rijn. De andere verdachten wonen in Leiden, Utrecht en Amsterdam. En kort na de arrestatie vroeg het OM in Düsseldorf om ze over te dragen dus aan Duitsland, zodat ze daar kunnen worden berecht. Ja, die Nederlanders die schuiven dat gewoon lekker naar de oosterburen. Een arrestatieteam die hield de vijf verdachten op donderdag 20 juni aan. Niet lang na een plofkraak in Heilbronn in Duitsland. Er was een dag een inval op het terrein aan het Rijnenveld in Boskoop. Rijnenveld. En er wordt een Audi in beslag genomen, Martin. En in die auto zijn ook explosieven gevonden. Duitse rotjes. En dat maakte dus de politie en het OM bekend. Dan nog even naar Hazerswoude-dorp. Een vrachtwagen vol pakketten. Oud papier. Pakketten oud papier. Die is gekanteld van de week. Op de N11 bij Hazerswoude-dorp. In de richting van Bodegraven. De ANWB meldde dat de weg helemaal dicht was. Het eenzijdige ongeval gebeurde maandag rond de lunchtijd. De vrachtwagen lag op zijn rechterzijkant. Dus niet de linkerzijkant, maar de rechterzijkant. Half in de berm, niet helemaal, maar half. En een deel ook op de vluchtstrook. Het zeil aan de achterkant was half open, dus niet helemaal. Dus niet alles was eruit gesodemieterd. Maar de lading van oud papier bleef grotendeels gelukkig in de oplegger liggen. Hulpdiensten waren ter plaatse. En de chauffeur is inmiddels uit de cabine, Martin, sinds maandag. Dat is toch fijn. Redelijk snel gaan.
0: Zeker fijn.
1: Hoe die eraan toe is, je weet het hoe het bij ons gaat. We weten er niks van.
0: Nee, we weten
1: onbekend.
0: Weinig.
1: Onbekend. Ja. Het is niet bekend gewoon.
0: Mocht je voor het eerst naar dit programma luisteren... en denken dat je antwoorden krijgt op die vragen... van die dingen die eerder de week zijn gebeurd... en dat niemand het toen wist, dan weten wij het zeker ook nog niet.
1: Nee, vergeet het maar. En mocht jij het weten, mag je het melden, hè? En niet jij, maar ik bedoel de luisteraar.
0: Ja, en dan melden wij dat weer over een week of twee.
1: Ja, zoiets. Goed, lekker educatief dit programma. Wat gaan we nu doen eigenlijk?
0: Ja, we gaan nog meer educatief werk doen. Oh. Want we gaan de luisteraars bij de hand nemen en ze kennis laten maken met de soulmuziek van vandaag de dag. Want die bestaat nog steeds en dat doen we altijd aan de hand van de UK Soul Chart.
1: Hadden we dat niet al gedaan?
0: Ja, we hebben hem gedeeltelijk al gedaan. Want de winnaar van de New 3 van vanavond, Lucas Seto en Nobody But You, staat ook op nummer 1 in de UK Soul Chart. Check. Maar er staan nog andere mooie platen in, hoor. Op nummer 2 bijvoorbeeld Didi Simon, moet ik ongetwijfeld zeggen. En The Player in de Georgie B remix. Die hebben we ook, dus komt misschien volgende week wel in de mix voorbij. Wie zal het zeggen? Hoogste binnenkomer op nummer 6, Castella. Tezamen met Reagan Whiteside en Nights Over Egypt. Ja, The Jones Girls, maar dan overgedaan. Maar het kan nooit beter dan The Jones Girls. Die draaien we dan gewoon ook even lekker niet. Wij gaan de nummer 3 voor je draaien. En daar staat Terry Green samen met Mauricio Metelli. En dit is ook een lekkere plaat, hoor, lieve mensen. Het heet Unexpected Love. Dit is jouw weekendpronoog.

0: twee uur lang onbekommerde radio. Dit is de weekendproloog.
1: Wij maken jouw dag compleet met nieuws en informatie uit de regio en de

0: een mooie plaat, vind je niet?
1: Ja, het is heel, dankjewel.
0: Ja, de Brothers Johnson waren dat en Strawberry Letter.
1: Ik ken hem ook van Stomp.
0: Jazeker, maar dit is toch een beetje ingetogen.
1: Ja, ingetogen
0: met die kerstbelletjes, dan lijkt het al bijna of het einde van het jaar daar is. Maar gelukkig is het pas begin september en is het nog mooi weer dit weekend. Daarvoor Terry Green en Maurizio Mattelli. En de nummer 3 uit die Engelse UK Soul Chart, Unexpected Love, was dat, lieve mensen. Tijd voor weer een leuk wetenswaardigheidje uit de regio.
1: Ja, toch? Nou ja, leuk.
0: Of is het niet leuk?
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel weer grappig dat dit dan gebeurt op zo'n manier ook. Want op het kruispunt van de president Kennedylaan en de burgemeester Bruin Slotsingel in Alphen aan de Rijn heeft vrijdagmiddag rond 2:50, dat is redelijk recent, een motoragent een fietser aangereden. Volgens een omstander, de getuige, reed de agent zonder zwaailichten door rood. Ja, dat mag natuurlijk niet, hè. Al ben je politieagent, wat je ook bent, je mag niet door rood rijden. Zeker niet zonder zwaailichten. En de fietser had uiteraard gewoon groen licht. De vrouw was nog wel aanspreekbaar, dus mensen konden nog een praatje met haar maken. Maar ze is wel weer met
0: het allemaal gedaan.
1: Het allemaal gedaan.
0: Gaat het mee, nou? Ja, en met de kinderen ook goed.
1: Precies. Maar ze is wel daarna, na die praatjes, met de ambulance weer afgevoerd. Dat is natuurlijk best treurig. Politie doet onderzoek. Uiteraard, de politie doet dat zelf. En de kruising richting die Kennedylaan, ja, die werd er wel even voor afgesloten. Ja, een motoragent die een fietser aanrijdt. Ik heb al begrepen, wat je ook doet als je in de auto zit of op gemotoriseerd voertuig, je bent altijd fout als je een fietser aanrijdt. Ook al rijdt die door rood, dan reed zij door groen. Dus dat lijkt me een uitgemaakte zaak.
0: Ja.
1: Toch?
0: Mij ook.
1: Mij ook. Nou, straks nog een ander berichtje. Dat is over een afsluiting in de gemeente Alphen aan de Rijn.
0: Ook belangrijk.
1: Maar, hier kijken we naar uit, hè, ook.
0: Hier kijken we elk weekend zo naar uit.
2: Ja. Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz. En dan nu, een introspelletje. Vier op een rij. Welke hoort er niet bij? De Ad One.
0: Dat doen we straks pas.
2: En dan nu.
0: Hij is net te kort.
1: Hij zit wel mooi op de maat, Martin. Nou, het introspelletje lijkt me heel erg duidelijk. Wat de Old Man Out is, dat Martin zou uitleggen. 4 platen. En we willen heel graag de intro's raden.
0: Ja, we willen titel en artiest. Hier komt de eerste.
1: Oh, ik moet erbij zeggen, ik ben er nooit zo heel erg goed in. Maar
0: deze weet je. Deze ook trouwens. Ik weet het niet. Misschien hou ik het bij de beat. Dat zou vervelend zijn, hè? Nee, toch niet. Pianootje krijg je ook nog cadeau.
1: Oh ja. Hoort daar nou een paard?
0: Ja, in de gang.
1: Jij moet het nog even 1 keer. De eerste hoeft niet.
0: Oké.
1: Doe 2, 3 en 4 nog.

0: Even, het ging zo snel, ik kan niet eens opschrijven. Oh ja, met dat pianootje. Ja, oké. Die hebben we.
1: Je hoort er al even smacht aan het begin.
0: Ik ben een maand vrij geweest en moet ik dat geheugen weer een beetje op gang komen.
1: Ja, dat is lastig. Ja, ik begrijp het. Weet je, draai ik even een plaatje.
0: Ja.
1: En dan kan je erover nadenken. Thuis ook. En het is niet zomaar een plaatje. Nee, het is er eentje die de Nieuwtje net niet heeft gered. Omdat we al zoveel van die rockplaatjes hadden. Maar het is ook al leuk hoor, al zeg ik het zelf. Doe rustig aan. En ga luisteren naar Chet. Hier is hun nieuwe single.

0: de bubbeling under is. Ik vond het een leuke plaat, hoor.
1: Zeker, toch? Ja, en als jij nou dit programma heel erg leuk vindt, je hoeft je er nooit voor te haasten, want je kan het gewoon 3 keer beluisteren in een weekend.
0: Dat is toch fantastisch.
1: Ja. Dat vind ik nou ook echt heel erg leuk.
0: Populariteit alom.
1: Dat hoop ik van harte. 1, 2 deze.
2: Lieve mensen, het is weer tijd voor de Pop Quiz. 4 op een rij. Welke hoort er niet bij? De Odd One Out.
0: 1, 2 deze.
1: Ja, ja.
0: Leg even uit wat de Odd One Out is.
1: De Odd One Out, ja, kijk, ja. Je hebt nu net 4 plaatjes gehoord.
0: Ja.
1: 3 die horen er wel bij en eentje niet. Die is anders. Er is iets anders met die plaat ten opzichte van iets wat die anderen allemaal gemeenschappelijk hebben.
0: En dan moeten wij dus zeggen welke dat is en waarom, hè?
1: En waarom?
0: Ja, maar dat moet jouw reden zijn. Er kunnen natuurlijk 10 redenen zijn.
1: Nee, maar er is altijd maar 1 reden en dat is die van mij.
0: Oké. Okay. Dit is volgens mij een andere versie.
1: Dat zou heel goed kunnen, maar we moeten het er toch mee doen.
0: WhatsApp.
1: En?
0: Four Non Blondes.
1: Yeah, yeah. Nou, dit klinkt toch gewoon goed.
0: Ja, dat klinkt goed. Hoor.
1: Klinkt goed, toch? Ja, wat ik net zeg.
0: Ah, wat een avond.
1: Ja, zeker.
0: Daar is pianootje.
1: Ja, pianootje.
0: Oh, what a night.
1: En van wie was dat?
0: Is dat die Frankie dingetje?
1: Dat is ook Frankie Valli.
0: Frankie Valli, ja.
1: Maar samen
0: Four Seasons. Four Seasons. Ik heb gelijk, ik heb alleen Frankie Valli opgeschreven. Martin is streng, lieve mensen thuis. Je moet wel compleet zijn.
1: Is niet een onbelangrijk detail ook in deze keer.
0: Nee.
1: La la. En dan dit.
0: Toen ik het eerste dacht, ik is Belinda Carlisle.
1: Dat is het niet.
0: Dat ging nog eens nadenken.
1: En toen dacht je?
0: Wilde Kim.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Kim Wilde, ja, de 4-letter word, toch?
1: Ja.
0: Ja. Met kusjes en zo. Ja, dit is dan weer schandalig. Hier kom ik even niet op.
1: Dat is echt wel heel erg schandalig.
0: De platen die gewoon niemand weet, weet ik. En dan dit. Ja. Oh, wat is dat weer?
1: Ja, laatst
0: de Four Tops.
1: Heel goed.
0: Nou, kon in één keer, hè?
1: Ja, een paar weken geleden was nog de laatste. De One Top die nog stond, die is heen gegaan.
0: Ja, klopt, ja.
1: Ja, de Four Tops. En hoe heet die ook alweer?
0: Nog 1 keer dan.
1: Oké, nog een keer de intro. Ja, sodemiet erop.
0: Reach out. Nou, een aantal dingen met four. Four Tops.
1: Ja.
0: 4-letter words. En de Four Non Blondes.
1: Okay.
0: Zou dan Frankie Valli er niet bij horen?
1: Nou, kijk, dat was natuurlijk de Four Seasons.
0: Ja.
1: Dat waren 3 bands.
0: Ja, dat weet
1: 3
0: ik.
1: Bands waar er een 4 in zit.
0: Oh, en dan de 4-letter word van Kim Wilde hoort er niet bij.
1: Nee, want dat is de titel van de plaats.
0: Dat is de titel van de plaats. Zie je, lieve mensen thuis. Martin is streng.
1: Heel streng.
0: Oké, en heb ik het dus niet goed?
1: Nee.
0: Dan mag jij dus de plaat kiezen.
1: Dan mag ik de plaat kiezen. Dan worden deze. Want dit vind ik namelijk echt de leukste die erbij zit. En die hebben we ook al lang niet gehoord op de radio. Toch?
0: Ja.
1: Soms niet helemaal terug naar 63, maar ergens midden jaren 70.

0: Frankie Valli, samen met de Four Seasons en Oh What a Night. Back to December 1963.
1: Vond een leuke quiz, Martin.
0: Nou, dankjewel.
1: Originele plaatjes ook weer. Gaat gewoon door.
0: Ja, nou, ik luister steeds naar die ene trekken, maar ik moet die andere hebben. Ja, nou, precies, maar, het is tijd voor wat anders op de radio.
1: Ja. Toch maar eventjes de wegafsluiting in de gemeente Alphen aan den Rijn. Want ach ja, als je er in de buurt woont, dan weet je het wel. Want sinds woensdag is de N455 tussen Boskoop en Wallingsveen, oftewel het Noordeinde, dicht voor doorgaand verkeer. Er vinden tot en met aankomende maandag 7 uur in de ochtend werkzaamheden plaats op de weg. Want het asfalt wordt namelijk vervangen. Door de onderhoudswerkzaamheden moet het verkeer omrijden. En dat gebeurt dus via de N209 richting Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk. De N11 tussen Hazerswoude-Rijndijk en Alphen aan den Rijn. En ook de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop richting Waddinxveen. De buslijn, de 187, die rijdt tussen het treinstation aan de Parklaan in Boskoop en het station in Oegstgeest via Leiden Centraal. Heeft een andere route dan gewoonlijk. Ja, dat is heel raar. Dan zit je in de bus en denk je, waar gaat hij nou heen? Hierbij is het dus heel belangrijk om de website en de app van de vervoerder in de gaten te houden voor de actuele reisinformatie. Dit was uw actuele informatie van de afgelopen week. Het nieuws in een notendopje doen we altijd eventjes in je weekend nog even, wat er allemaal gebeurt, hè?
0: Ja, tussen de plaatjes door, hè?
1: Ja, tussen de plaatjes door. Doen we volgende week weer, hè?
0: Zeker.
1: Ben je er wel meer?
0: Ja, dan ben ik er gewoon weer, ja.
1: Dat is wel fijn.
0: We zijn niet te stuiten en niet te stoppen. Elk weekend jouw weekendproloog.
1: Zometeen mag je lekker doorgroeven met Piotr en Lars.
0: Ja, in Doe de Groef. Wij zijn er gewoon volgende week weer. En de laatste is van een fijne funkband uit de jaren 80. Lakeside, We Want You On The Floor.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. De heenwedstrijd werd woensdag met 2-1 gewonnen door Volendam. Willem II won vanavond de return met 2-1 en dus werd er verlengd. Maar omdat de wedstrijd toen nog niet was beslist, kwamen er penalties. En die werden gewonnen door Willem II. FC Volendam degradeert na één jaar weer uit de Eredivisie. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben-Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. En dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
7: Into the Groove.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Let me tell you why you're here.
12: Into the girl.
13: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
12: Resist.
14: I'll make everything all right.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en Knap en Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knap het Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: Into the Groove.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
11: Let me tell you why you're here.
12: Into the Groove.
13: Can you feel it?
14: My friend, you might be going through something right now that you might not understand.
12: Resist.
15: I'll make everything all right.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.
10: Studio
7: Alphen en Studio Kaag
10: en Brasem.
11: Het vergt het maximale van je radio. Maar dan heb je ook wat. The Dance Decade.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, zo oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Delft en Knap Benelux is de vertraging een kwartier. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knap het Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
7: The Dance Decade.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

weer, heren. Martin Wertwijn.

0: Studio.
1: Studio Alphen.
2: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esmee Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Kalfen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen.